0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
4: Mind over man.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Ik Velderman.
5: Ik betaal het allemaal.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
6: Hoog tegen mij. Als
2: zaterdag.
1: Helemaal NH. Helemaal NH.
2: Zaterdag.
1: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Daan Dam.
1: Ik ben Floris en ik kom uit De Pijp in Amsterdam.
2: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
3: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam.
4: Hallo, ik ben Frederike en ik kom uit Horen. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 3:00.
6: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Space. Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: 1000 van deze.
0: Nummer 88.
2: Yeah,
0: Nummer 889.
3: Zoek jezelf.
1: 1000 van deze. Het nhradio.nl. Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
4: Maak dus het elftal van

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 4 uur.
7: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: ik ben Mavis en ik luister NH in Nederhorst en Berg.
1: Ik ben Jan Herman uit Akersloot.
2: Hi, ik ben Ellis. Ik woon in Zandijk, vlakbij het schitterende Westzaal. Thuis in heel
3: Het is 5:00.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Je krijgt weer winterbenzine als je gaat tanken.
2: Dit is een fabeltje, toch?
1: Nee, het is geen fabeltje.
2: Jawel.
1: Nee.
3: En zit erin gluwijn.
1: Er is een beetje gluwijn bij gedaan.
3: Lekker.
1: En dan hoor je die koebellen hoor je meteen uit je uitlaat komen. Dat is...
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
1: Ik ben Manon uit Den Helder.
2: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
3: Ik ben Christa uit Alkmaar.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
6: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: 6 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Er is groen licht voor de bouw van de grootste farmaceutische fabriek van Nederland. Het Amerikaanse Eli Lilly wil in Katwijk een fabriek bouwen van zo'n 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen gemaakt gaan worden. De gemeenteraad stemde gisteravond in met het plan. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt ook maximaal 40 meter hoog en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen die uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar en ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien, na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zou zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ik ben er weer.
10: De ontbijttafel
11: met Pieter Kok.

0: Bart met Who's Johnny. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6. Op die vroege vrijdagochtend. Maar het is wel vrijdag.
1: Hoi, bijna weekend.
0: Je staat er al met 1 been in. 2 oktober en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog bij voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Jongens, behalve een gewone vrijdag is het natuurlijk ook...
4: Verzoekjes vrijdag.
0: Oh, ja. Ik zit er al naar uit te kijken de hele week al. Ja. Tussen 9 en 10 draai ik namelijk alleen maar wat jij... Ja, jij. We horen hier bij NH. En dan mag je doorgeven via 088-850-51-52. Er is maar 1 voorwaarde. En dat is Anne.
2: Dat ik heel vrolijk moet zijn.
0: Knijtertje, knijtertje.
2: Onwijs.
0: Ja, gewoon alleen maar vrolijke muziek. Want mooie muziek is er al genoeg. Maar vrolijke muziek, kom daar nog maar eens op.
2: Nou, vind ik ook. Ja,
0: we hebben een paar weken geleden de schaal van Jody Bernal ingevoerd.
1: Ja, de schaal van Jody. Ja.
0: En daar moet hij minimaal 4 of 5 graden boven zitten.
2: Ja, is wel
0: of
2: moeilijk,
0: onder.
2: Hè? Ja.
1: Nee, je hebt de schaal van Jody, dat is de nulmeting. Hè?
0: Dus ja, en dan mag je... Kissiek en nul.
1: Ja.
0: Jody zegt eigenlijk bij elke plaat kissiek
1: en
0: nul.
1: Precies. En als het kanon is, mag hij hooguit -5.
0: Ja, -5. En anders zit er niet in.
2: Het is zo'n lastige schaal.
0: Totaal onuitlegbare schaal.
1: Ik vind het een heel logisch verhaal.
0: Komt er in ieder geval op neer dat wij vinden Jody Bernal vrij schuimbek en vrolijk. Maar dan mag je ook overheen. Maar als er iets onder zit, is
1: ja,
0: het ook oké.
1: Okay.
0: Dat
1: overheen. Is het, ja. Ja, maar niet te veel onder, hoor.
0: Nee.
1: Maar zo helpen we de mensen een beetje bij het kiezen.
0: Ja. Verder zie ik dat hier...
2: stemwijze.
0: Het scherm links van mij. Ik weet niet wie er gisteravond... Oh, nee, waren Maarten en jou, maar die heb ik nog gehoord. Die hebben zitten werken. Maar een van de twee heeft niet altijd beste ogen. Want het scherm hier links staat afgesteld voor mensen die...
2: Ja?
0: Ja.
2: Hele grote letters.
0: Ja.
2: Hele kleine letters.
0: Nee, hele grote letters.
2: Oh.
0: Ja, die jammer.
2: Heel vergeten.
0: Ja, kan er best overkomen.
2: Ja.
0: Wel,
2: maar jij hebt toch ook een
0: leeftijd. Ik vind het zelf ook wel lekker.
2: Ik wou net zeggen.
0: Ik had het mee voor de pubquiz, mijn leesbril.
2: Echt?
0: Ik heb hem niet nodig gehad.
2: Nee, durf
0: dan was
2: niet.
0: Je echt hard gaan lachen waarschijnlijk.
2: Ja, dat had ik wel leuk gevonden.
0: Ja, ja, dat denk ik, hè.
5: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Ja, goed bedankt.
5: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, een graadje of 12, kom op.
5: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt. Goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopquizzen naar Stella Lefty met Boston.

0: Zuid-Frankrijk. Nou, een van deze drie is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1? Nest met 2000 gevaarlijke hoornaars op schoolplein in België. Sam krijgt 10 euro voor selfie met koningin Maxima. Of is het kop 3? Man vaart met opblaasbootje door ondergelopen straat in Zuid-Frankrijk.
1: De krantenkopquiz.
0: 088 850 51 52 voor die eer van de ontbijttafel. Laat maar eens even weten welke kop er niet waar is. Want daar draait het allemaal om die prijs in de wacht te slepen. Is het vandaag kopie 1, kopie 2 of is het kop 3? Get

0: Bas Kijks met What Can I Say?
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daarnet drie krantenkop gegeven en de vraag gesteld: welke is niet waar? Ik lepel ze nog een keertje voor je op. Het is voor mij tenslotte ook vrijdagochtend. Hè, lange week gehad, tuurlijk. Eventjes een beetje bijkomen allemaal. Komen ze aan nog een keertje.
1: Kop 1.
0: Nest met 2000 gevaarlijke hoornaarsen op schoolplein in België.
1: Kop 2.
0: Sam krijgt 10 euro voor selfie met koningin Maxima.
1: Kop 3.
0: Man vaart met opblaasbootje door ondergelopen straat in Zuid-Frankrijk. Goed, laten we maar eens even beginnen met kop 1 vandaag. Ja, het is echt waar. Het was in Hasselt. Er was inderdaad een nest met 2000 gevaarlijke hoornaars op het schoolplein in België. Christian, Frank, Jeannette, Lidi en Cynthia en Koos. Nico, die dachten dat het niet waar was. Maar hij is toch echt waar. Er is een stofzuiger aan te pas gekomen en het is met een sisser afgelopen. Maar wel eng.
2: Doodeng.
0: Ja, want die hoornaars die vallen je ook gewoon aan, hè, als je bij het nest in de buurt komt. Het zijn echt klerenleiers.
2: Ja, het lijkt me allemaal niet fijn.
0: Nee.
2: Ik zou niet heel blij zijn met een stofzuigertje alleen.
0: Je zou het liefst gewoon een hele grote gifwolk erop gooien. Ja. De imker heeft het opgelost, dat is fijn.
2: Gelukkig.
0: Gaan we door naar Sam met zijn 10 euro. Arnold, Els en nog een Els. Rodi, Ronald, Monique en Mark die dachten dat hij niet waar was. Die Sam die 10 euro heeft gekregen voor de selfie met koningin Maxima. Ja, dat is echt gebeurd ook hoor. Had een weddenschap met zijn meester.
2: Wat leuk.
0: En mocht een selfie maken met Maxima. Ja, toen was het gedaan
2: wat
0: natuurlijk.
2: Goed.
0: Ja, hij spaart voor een pooltafel.
2: Ach.
0: Specifiek.
2: Dat is lief.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk. De koningin was ook op Urk, dus dat maakt het ook makkelijker om een selfie te maken. Het is goed gekomen.
2: Iconisch.
0: Gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag kop 3. Man vaart met opblaasbootje door ondergelopen straat in Zuid-Frankrijk. Nee, het is wel bijna goed. Wat klopt hier niet? Hij heeft het met een surfplank gedaan.
2: Oh!
0: Ja. Ja, het kan daar gewoon flink spoken. Het is er een tijd geweest dat ik daar in de omgeving veel kwam. De omgeving van de Gare, dat zit net aan tegen de Provence aan een beetje, zeg maar.
2: Oké, okay, ja.
0: Er kan daar gek gaan met regen. En je hebt daar wat heuvels en dingen en dan stroomt het allemaal naar dezelfde straat beneden. En ja, deze man kan inderdaad surfend door de straat. Want dat stroomt hard genoeg en hij kan gewoon op zijn plank staan en door de straat surfen.
2: Ook wel eng, hè?
0: Heel eng.
2: Toch?
0: Heel eng, maar ook wel lachen.
2: Doe je maar één keer, denk ik. Of vanaf nu ieder jaar.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Er was dus noodweer daar. Er geldt de hoogste alarmfase, dus het is wel serieus. Maar hij heeft er iets leuks van geprobeerd te maken. En het is best goed gelukt, wat mij betreft.
2: Denk ik ook.
0: Ja. Zorg er in ieder geval voor dat de eer van de ontbijttafel en het applaus is voor een heel mooi rijtje, hoor. Het hele weekend lang is die voor, hou je vast, Paul, Jokke, Frederik, Bert, Natteralda, Gieske, Donald, Tim, Gea, Kim en Rennie. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Lisa uit Monnikendam.
1: Ik ben Maarten, kom maar boven kast.
2: Ik ben Fieke uit Amsterdam.
3: Ik ben Peter uit Zaandam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:30, in Limmen is het 12 graden.
6: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De politie heeft gisteren in Amsterdam 4 verdachten aangehouden die betrokken zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland. Bij de doorzoeking van een huis trof de politie veel explosief materieel aan en veel contant geld. Bij de actie was onder meer de explosieve opruimingsdienst betrokken. Ook de brandweer en de ambulance werden uit voorzorg ingezet daar. Twee huizen werden tijdelijk ontruimd en de straat was ruim afgezet. Onderzoek wordt voortgezet door de Duitse politie. Televisieprogramma De Slimste Mensen is gisteravond begonnen met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Presentator Herman van der Zandt stond stil bij het overlijden van het jurylid.
8: Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook. Wij gaan haar hier ongelooflijk missen. In overleg met haar familie is besloten om de uitzendingen van dit seizoen te laten doorgaan. Met Paulien in al haar levendigheid. En dat zal na het nieuws van gisteren wel even wennen zijn. Maar misschien ook wel heel fijn. Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben. Dat we nog even van haar kunnen genieten.
7: Ja, en daarna begon de uitzending gewoon. En was inderdaad te zien, Paulien Cornelissen overleed deze week. Ze was ernstig ziek en ze was 50 jaar. De nieuwe sluizen in de Afsluitdijk zijn gisteren officieel in gebruik genomen. Met de nieuwe pompen in het gemaal moet er meer invloed zijn op de waterstand in het IJsselmeer, vertelt minister Vincent Karremans.
9: Het grote verschil is dat er nu een gemaal bij is gekomen. Hè. En dat kan altijd water wegpompen. En met spuien dan zet je eigenlijk de sluis open op het moment dat het water aan de ene kant wat lager is dan aan de andere kant. En dan gaat het vanzelf weg. En zo hebben we ons waterbeheer vanaf 1929 hier ingericht. Maar dat gaat gewoon steeds minder. Omdat wij weten dat die zeespiegel stijgt en dat we natuurlijk steeds minder verschillen hebben. Dus daar zijn heel veel investeringen in gedaan om deze Afsluitdijk toch een stukje iconisch Nederlandse infrastructuur, ooit ontworpen door ingenieur Lely, om die weer bij de tijd te brengen.
7: Ja, een stukje geschiedenis ook nog van de minister tussen neus en lippen door. Kort gezegd probeert hij te zeggen, de pompen zorgen ervoor dat er ook het water uit het IJsselmeer gepompt kan worden als het waterpeil in de Waddenzee hoger is. Dat is handig. Op Schiphol is gisteren een patiënt met de besmettelijke infectieziekte ebola aangekomen. De medewerker van Artsen zonder Grenzen is overgebracht naar een ziekenhuis in Leiden. Daar hebben ze relatief veel ervaring met dit soort ziektes. De patiënt die kwam gisteren even voor 8 uur aan op Schiphol. Poolambulances daarbij ook. Was met een privévliegtuig vanuit Congo naar Nederland gevlogen. Het was de bedoeling dat hij hier dus behandeld zou worden. En voetbal dan. Het Nederlands elftal heeft gisteren op de valreep gelijk gespeeld tegen de Grieken. In Thessaloniki werd het 2-2. Gelijkmaker viel pas in de laatste minuut.
10: Weer een voorzet. De normaal. Bal blijft liggen. Goal. Dijani Reinders met de 2-2. En deze staat wel.
7: Ja, deze telt wel, want vlak daarvoor had Dumfries 2 keer gescoord, maar die gingen allebei niet door. Die van oud-AZ'er Reinders dus wel. Door het gelijkspel blijft Nederland 2e in de pool van de Nations League.
11: Ja, en Xavi, de nieuwe bondscoach, ja, die heeft ook sorry gezegd voor de eerste helft.
7: Meteen een mea culpa.
11: Vind ik wel groot.
7: Houden wij van.
11: Ja, houden wij van. En was ook wel terecht, tenminste. Ja, je vraagt je altijd af hoeveel invloed een trainer heeft. Maar als je een 2-0 achterstand naar 2-2 kunt ombuigen in de tweede helft.
7: Ja.
11: Ja, dan is er wel iets veranderd, want dat was ook wel nodig.
7: Ja, 2-0 achter.
11: Wat een drama. Wat gebeurde daar achterin allemaal?
7: Grieks drama. Nou, Griekenland is goed, hè?
11: Ja, nee, dat is waar.
7: Moeten we er wel even
11: Pavlidis
7: blijven.
11: Zit erbij, ook oud-AZ. Dat
7: kennen we hier in Alkmaar natuurlijk. En de Grieken wonnen gewoon even van Duitsland. Amper een week geleden.
11: Dus, hebben dus niet van ze verloren.
7: Sleep hier even gelijk spelletje uit het vuur.
11: Hadzee is gewoon netjes.
7: Lekker hoor.
11: Want dit is winnen met 2-2 dit.
7: Dit is winnen met 2-2. En zeker als je naar de ranglijst kijkt. Want wie staat er onder ons?
11: Duitsland.
7: Meer nieuws in de app. Op en aan nieuws.nl. Het weer nog even. Mist het begin vandaag. Maar zo meteen klaart het wel overal op. En dan is het gewoon overwegend droog. En vrij zonnig met temperaturen rond de 20 graden.

0: Chic met I Want Your Love.
1: Wie is de vroege vogel van de dag? De vogel van de dag.
0: 7:10 op die vroege vrijdagochtend. Misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè. Ik noem een bakker of een vrachtwagenchauffeur, een akkerbouwer. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag neem ik je mee naar de markt in Hoofddorp, waar kaasboer Arjan alweer staat met zijn kraam. Arjan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Potverdorie, is dit de eerste dag na de vakantie, Arjan?
2: Pieter, de tweede dag. Gisteren begonnen.
0: Is het even afzien of valt het mee?
2: Nou, even weer opstarten en dan zit je weer in het systeem hoor.
0: Ja, oké. Heb je een lekkere vakantie gehad?
2: Heerlijk.
0: Ja. Waar ben je nou ook weer naartoe geweest?
2: Zuid-Spanje.
0: Ach, wat heerlijk met z'n tweetjes.
2: Lekker samen met z'n tweeën op het strand. Zo'n zeestrand.
0: Ach, en heb je ook daadwerkelijk gewoon niks gedaan? Een beetje bier gedronken en dat was het?
2: We hebben ook wel wat culturele dingen gedaan.
0: Heb je culturele dingen gedaan?
2: Ook nog, ja.
0: Van wie moest dat precies?
2: Nou, dat vind ik altijd leuk.
0: Echt?
2: Ja, ik hou van oude kastelen en kathedralen, weet ik veel wat zo.
0: Oh, worden. Heb je dat allemaal gedaan? Heb je iets gezien waarvan je dacht, nou, dat zou ik thuis ook wel willen hebben?
2: Een stukje strand met zee.
0: Niet te veel. Je wilt niet te veel. Gewoon hout klein inderdaad.
2: Ja, hout klein.
0: Dat zou lekker zijn.
2: Ja.
0: Goed, en dan vandaag weer op de markt in Hoofddorp. Vertel, is het al een beetje druk op de markt? Zijn er al mensen? Nee, toch?
2: Nee, niet. Alleen de koopmannen zijn er nog.
0: Ja, precies.
2: Ja, we zijn nog lekker allemaal aan het opbouwen. Hoor,
0: beetje aan het rommelen.
2: Ja, okay. Koffie drinken, een bakje doen, kaarsjes neerleggen, voorbereiden.
0: Heb je nog speciale aanbiedingen mee vandaag?
2: Ja, komijnenkaas.
0: Komijnenkaas?
2: Belegen komijnenkaas.
0: Oh, is het de belegen komijnenkaas tijd?
2: Nou, nee, ik kwam zomaar in me op. Ik denk, hey, die moet ik even een keer onder de aandacht brengen of zo.
0: Ja. Oh, wat goed. Oké.
2: Van die insteemverkies.
0: En hoe zit het? Want het is wel natuurlijk een beetje herfstiger aan het worden. Een klein beetje, stap voor stap. Dan gaan we wel meer kaas eten, volgens mij, hè?
2: En we gaan wel een beetje een periode in dat we wat makkelijker kaashapjes nemen. En meer wat echt eten nemen, ja.
0: Ja, precies.
2: Niet met de zoete aardbeidjes en de komkommertjes.
0: Nee, maar gewoon een beetje echt stevige eten weer. Een goed stukje kaas. Ja. En ook een gezellig stukje kaas voor bij de bol. Als het al wat donkerder aan het eind van de dag aan het worden is.
2: Uiteraard.
0: Oh, lekker. En ik hoorde gisteren toevallig iets over graskaas. Want dat is alweer klaar, hè?
2: Ja, zo goed als wel. Ik heb er nog een paar. Die zijn er nog in begin of september gemaakt.
0: Oké.
2: En dat is, zijn echt wel een beetje de laatste, dat de koeien weer naar binnen toe gaan.
0: Precies, de laatste stuiptrekkingen, ja. En ik heb ook gehoord dat er veel melkveehouders zijn die al aan hun wintervoorraad begonnen waren, omdat er gewoon helemaal geen gras meer aan het groeien was van de zomer.
2: Dat klopt, ja.
0: Dan maakt het ook ingewikkeld natuurlijk.
2: Dat is ook lastig, als het niet regent, dan groeit er ook niks.
0: Nee, ja, maar dat wordt daar de kaas ook weer duurder van? Waarschijnlijk wel natuurlijk.
2: Eigen denk ik straks wel wat lichter, ja. Dat hoop ik niet, maar misschien valt het nog mee. Maar die kans is er wel aanwezig natuurlijk.
0: Zo gaat dat.
2: Je hebt niet alleen met vast te maken, maar je hebt ook met je transport te maken.
0: Ja,
2: dat je het ook wel lastig.
0: Ja, want die dieselprijzen, dat helpt ook niet mee natuurlijk. Nee. Wat doet zit dat met jouw wagen? Mag jij nog overal komen? Of hoe is dat problematisch de komende tijd?
2: Nee, tot 2032 mag ik in principe.
0: Jij zit tot 32 goed.
2: Ja, ik zit tot 32 zit ik goed, ja.
0: Ja, en in de tussentijd kun je dan sparen voor zo'n veel te dure elektrische variant.
2: Nou, ik denk dat ik tegen die tijd.
0: Wat ga je nou zeggen?
2: Nou ja, het is heel licht aan de situatie. Ik weet ook niet zeker of het allemaal doorzet wel.
0: Nee, oké.
2: En dan ben ik 64 of zo. Nou, om daar nog zo'n ding te investeren, dat weet ik nog niet.
0: Dan is het misschien wel even mooi geweest, ja.
2: Misschien heb ik zones waar ik nog wel in kan. Of dat je speciale ontheffingen krijgt voor de ambulante handel.
0: Ja, oké, dat is natuurlijk zo, ja. Is er niet iemand bij jou in de familie die zegt, als jij kapt met die kraam, dan wil ik hem wel voortzetten?
2: In mijn stukje niet, nee.
0: Nee, oké.
2: Er is wel nog een andere stukje. Dat is mijn nevenkant, die zit ook in dezelfde handel.
0: Ja.
2: Maar die zijn allemaal te jong om mijn kraam over te nemen. Want die hebben al een eigen marktjes natuurlijk.
0: Ah, die zijn natuurlijk alweer begonnen ergens anders en zo. Ja, oké.
2: Okay. Ja, dus.
0: Nou, oké. Okay. Ja, jeetje. Ik vond dat je was afgelopen week weg. Dat vond ik al lastig. Maar,
2: sorry.
0: Kun je nagaan. Sorry. Maar goed, je bent nu weer terug. En dan ben je er waarschijnlijk tot aan de kerst ben je er gewoon weer iedere week, toch?
2: In principe wel, ja. Dat is nu even gedaan. Maar gewoon weer lekker marten.
0: Ja, je moet gewoon het van je eigen huis hebben. En het strand heel eventjes. En nou gewoon in je geheugen houden voor iets vrolijks.
2: Zeker. De planningen zijn er alweer, dus...
0: Kijk eens eventjes. Goed zo. Ik zal je niet langer van je werk houden. Ik denk dat ik je morgen nog wel tegenkom op de markt. Dat zou gezellig zijn in Zaandam. Ja. Maar ik ga je natuurlijk wel feliciteren, Arjan. Je bent namelijk met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel?
3: Hef dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Vitesse met Rosalyn. Ja, Anne, ik begrijp het wel. Ik zie het gebeuren bij jou op je computerscherm. En het gaat ook wel eens mis natuurlijk. Je moet tegenwoordig steeds vaker bewijzen dat je geen robot bent.
1: Ja, ik ben echt boos. Drie keer moest ik een test doen.
0: Ja, maar dan heb je het dus niet goed gedaan.
1: Ik doe het de hele tijd goed. Ik moest fietsen, brandkranen en toen kwam ik bij nog iets en toen heb ik gewoon weggeklikt.
0: Voor de duidelijkheid.
1: Zo graag hoef ik het ook niet te zien eigenlijk.
0: Voor de duidelijkheid. Je hebt wel eens zo'n systeem en dan moet je ergens inloggen en zegt hij, we willen even zeker weten dat je geen robot bent.
1: Ja.
0: En dan krijg je iets van, weet ik veel, 9 vlakjes
1: 9
0: of zo.
1: 9 miljoen foto's. En ja, dan moet je daar
0: zeggen of er wel of geen fiets op staat. Nu moet je dan aanklikken en dan doorklikken. En als je dat dan fout doet, moet je het nog een keer doen.
1: Ja. Ik merk echt dat ik heel boos ben ervan.
0: Ja, heel goed.
1: Ja.
0: En het allergrappigste vind ik van dat systeem is dat het ook een handeling is waarvan je denkt dat een robot hem juist heel goed kan. Dus dat, ja. We zitten wel ook in een... Toch, dat maakt het toch heel erg vreemd.
1: Ik snap de test ook niet. Is dit om het een beetje leuk voor ons te maken of zo?
0: Nee, helemaal niet.
1: Waarom maakt het nou weer uit? Ik ging ook naar YouTube of zo. Hè. Ik ging niet naar een of andere
0: je ging niet inloggen bij je ABN AMRO.
1: Nee, dat is normaal.

0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
4: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pwonh.nl.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
8: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
9: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
10: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
11: Ik ben Kenneth Luc, kom uit Alkmaar.
12: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
13: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
14: Hoi, ik ben Kim uit Winkel.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De politie heeft gisteren in Amsterdam 4 verdachten aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland. Bij de doorzoeking van een huis trof de politie veel explosief materiaal aan. Er lag ook veel contant geld. Televisieprogramma De Slimste Mensen is gisteravond begonnen met een eerbetoon aan de overleden Paulien Cornelissen. Presentator Herman van der Zand stond stil bij haar overlijden. En het Nederlands elftal heeft gisteren op de valreep gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. De gelijkmaker van Oranje viel pas in de laatste minuut. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zand gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
19: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
18: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
20: I'm never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. I think it's my mistake as a coach.
18: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: De ontbijttafel
8: met Pieter Kok.

0: Gnarls Barkley met Crazy. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 7:08 op die vroege vrijdagochtend. Maar het is wel vrijdag.
1: Bijna weekend.
0: We staan er al met één been in. We zitten vandaag op 2 oktober. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En is Frankje er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Fijn dat je erbij bent. Jongens, we hadden het daarnet heel eventjes achter de schermen over inparkeren.
3: Oh ja.
0: Altijd een beetje spannend. Mm. Nou, voor sommige mensen wat spannender dan voor anderen.
2: Ja.
0: Ik kijk niet direct naar jou aan, maar ik doe het graag.
2: Ja.
0: Jij bent niet echt een inparkeerder. Jij vindt sowieso parkeren. Jij bent iemand die van tevoren al op Google gaat kijken waar je gaat parkeren. Toch?
2: Ja. Maar ik vind gewoon parkeren in een vak niet erg.
0: Oké.
2: File parkeren heb ik gewoon eigenlijk sinds mijn examen niet meer gedaan.
0: Oké.
2: Dus dat doe ik eigenlijk sowieso niet.
0: Dat doe je gewoon niet?
2: Nee. Maar ik vind parkeren niet zo moeilijk.
3: Hey, wacht even. Stoppen,
0: ja, want jij gaat er heel makkelijk aan voorbij.
3: Maar mag jij bepaalde dingen overslaan in het verkeer?
0: Ja, want hoe doe je dat dan? Want je moet er gewoon soms
3: je moet parkeren.
2: Nee, dat moet niet. Je kan ook gewoon verderop parkeren.
0: Oh,
2: ja,
0: is dat het?
2: Dat doe ik niet.
0: Oh, want ik weet wel dat jij, als je ooit ergens een keer geparkeerd hebt, dan ga je voortaan daar parkeren.
2: Ja, maar ik vind de handeling parkeren niet eng, hoor.
3: De handeling file parkeren, wel.
2: Ja, die heb
3: nooit.
2: Ik gewoon nooit meer gedaan. Ja, dus dat hele beeld van vrouw die niet kan file parkeren, wil ik mezelf gewoon een beetje besparen.
0: Ja, dus door het gewoon niet te doen.
2: Ja, ja, maar ik soms niet denk ik
0: een heel sterk argument vinden, trouwens.
3: Ik heb dat met maximum snelheid.
0: Ja, daar ben je ook mee opgehouden.
3: Ik ben gewoon mee opgehouden, ja. Dat hele beeld van, daar wil ik gewoon mezelf even besparen.
2: Ja, nou ja, soms denk ik, zou ik even een middagje weer moeten doen en dan kan ik het wel.
0: Oh, zullen wij?
3: Precies.
2: Nee.
0: Jawel.
2: Nee, ik ga dat echt niet met jullie doen.
0: Ja, maar nee. Als er maar een camera op staat.
2: Nee, absoluut niet. Nee.

0: Frank Boeijengroep met Linda.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Een kleedje op de tafels, de kenmerkende geur van oud bier en een kastelein die de vaste gasten bij naam en drankje kent. Wat is er nou mooier dan een bruine kroeg? En om dat te vieren is het morgen de dag van de bruine kroeg. We spreken erover met connoisseur en ambassadeur van die bruine kroeg, Max van Bokkel. Max, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoeveel fuste bier heb je klaargezet?
3: Ja, er is heel wat fusten klaar. Ja. Maar ook colaatjes en de koffiebonen zijn volgens mij allemaal gevuld. Dus het wordt een leuk weekend.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, het gaat jou niet om drankgebruik in de kroeg, maar het gaat jou om het samen zijn, hè, eigenlijk.
3: Ja, zeker. Het is de kroeg, ja, natuurlijk, er wordt altijd een drankje genuttigd of een bitterbal gegeten. Maar het gaat eigenlijk voornamelijk over de sociale cohesie en het samenkomen van mensen. En dat mensen eigenlijk een tweede thuis hebben en een tweede huiskamer. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Even voor de mensen die jou niet kennen. Jij maakt online content over de Bruine Kroeg. Je gaat langs bij Bruine Kroegen, maakt portretten van de mensen achter de bar. Maakt er bijvoorbeeld een serie over de 75 meest iconische cafés van Amsterdam. Wat is nou het allermooiste aan die Bruine Kroeg? Is dat dan ook die sociale cohesie waar je het over hebt?
3: Ja, zeker. Het is een combinatie van vier verschillende dingen eigenlijk. Het is een beetje de traditie van de Bruine Kroeg, maar ook de functie, het uiterlijk en voor mij heel erg belangrijk, dat is die kastelein, de ondernemer. En het leuke daaraan is dat elke ondernemer, nou ja, is gewoon een mens, dus die heeft gewoon allemaal zijn eigen persoonlijkheid. En het is echt dat tweede huiskamergevoel. Dus net als dat je bij vrienden thuis komt en denkt van, goh, wat heb je toch een leuk huis. Dat heb je dus ook met de Bruine Kroeg. Dus elke, nou voor mij dan die 75, maar ook de kroegen die ik nu allemaal zie. Elke kroeg die je binnenkomt heeft zo zijn eigen persoonlijkheidje. En dat is echt heel erg leuk om te zien. En elke ondernemer heeft een verhaal. En ik vind het nog steeds, ik heb al 222 keer gehoord hoe een ondernemer zijn kroeg runt. Maar elke keer vind ik het leuk om te horen. Ja. En het is elke keer ook net wat anders. En het is, mensen doen het echt.

0: Het gaat echt om dat liefde voor mensen, liefde voor het vak, liefde voor een perfect biertje tappen en daar dat neerzetten bij iemand en daar heel gelukkig van worden. Maar ook, ja, uiteindelijk is het best wel kan het wel een zwaardere baan zijn, omdat je toch 12 uur achter die bar staat, ja, en je luistert naar alle verhalen van mensen. En dat kan soms ook best wel wat zwaarder zijn. Dus dat moet je ook maar kunnen.
1: Ja, dan moet je tegen kunnen inderdaad. Maar goed, morgen is het zover. De dag van de Bruine Kroeg. Het moet gebeuren. Maar wat gaat er allemaal gebeuren? Want welke kroegen doen eraan mee? En ik kwam toevallig een filmpje tegen op jouw eigen Instagram-pagina. Waarbij jouw eigen hele huis vol staat met alle merchandise en dingen die je uit gaat delen morgen. En je bent er behoorlijk druk mee geweest, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Het is eigenlijk hoe je het moet zien is dat het echt het weekender van de kroeg is. Zeker in Noord-Holland. Dus morgen is dag van de Bruine Kroeg. Dat is de eerste keer dat we landelijk gaan. We hebben dat 4 jaar was dat een Amsterdamse evenement gegaan geweest. En nu zijn we in 15 jaar, dankzij een hele fijne samenwerking met de Nederlandse brouwers, zijn we landelijk gegaan. En prachtige kroegen door het hele land doen mee. Waar bijvoorbeeld in Haarlem doet het kantoor doet mee. Dat is echt een fantastische kroeg. Maar ook L&B en het winkeltje in Volendam. Dat zijn fantastische kroegen. Eigenlijk is het een landelijke feestdag. Alle kroegen zetten hun deuren net wat wij er open. En we vieren allemaal feest. We hangen de vlag buiten. En we geven even wat eer en wat media-aandacht aan die prachtige bruine kroeg.
1: Ja, maar dus dan, je zegt het is dus een weekender. Het is niet alleen maar morgen. Er gebeurt nog veel meer.
0: Ja, en zondag is dan de kroegenparade. En dat is een lokaal evenement in Amsterdam. En daar gaan we helemaal los. Dat doen nu 110 kroegen doen daar aan mee. En plus minus 2000 deelnemers. En deelnemers hebben een paradepas van tevoren gekocht. En daar krijgen ze een prachtig tasje voor. Er zit een mooie sjaal in. En een vintage navigatiekaart. En die navigatiekaart is dus bedoeld om je telefoon in je zak te houden. Zodat je eigenlijk weer offline met elkaar gaat babbelen. En met die navigatiekaart ga je navigeren. En elke kroeg die organiseert echt een hele leuke activiteit. En eerst was ik daar een beetje sceptisch over. Dat dacht ik van, gaan ze echt iets leuks organiseren? Maar echt elke kroeg pakt helemaal uit. Dat is ongekend.
1: Er wordt, wat tof.
0: Bijvoorbeeld bij Café de Zwart hebben ze gewoon een boomstam neergezet om te gaan spijkerslaan. Ja, het is echt... Het is echt heel vet. Dus je moet voorstellen dat als je die dag 10 kroegen afgaat, elke kroeg waar je binnenkomt, dat is gewoon een feest.
1: Ja,
0: dus dat
1: wat
0: is
1: leuk.
0: Het weekender van de kroeg is dit.
1: Ja, wat goed. En jij, je zegt van er zijn dus mensen die daar al tickets voor gekocht hebben, maar stel dat je nu luistert en je wil er nog wel bij zijn. Is dat überhaupt nog mogelijk dan? Of is dit is een soort volle school?
0: Nee, er zijn nog tickets en we houden natuurlijk nog wat tasjes over. Maar ik zou wel inderdaad snel zijn. Het is, als je nu op kroegenparade.nl/Amsterdam... of je komt via de Instagram erop, dan kan je voor een tientje een ticket kopen. En dan krijg je echt een fantastisch pakket, die ook mede mogelijk gemaakt is door onze sponsoren. Want hij is iets kostbaarder dan dat hij...
1: dan wat je ervoor betaalt, ja.
0: Ja, dat wel. Nee. Dus ook wij kunnen een lesjeboekhouding af en toe gebruiken. maar het is echt, weet je, met alle overgave en alle liefde voor de kroeg. En zoals het er nu naar uitziet, wordt het echt, echt een fantastisch weekend.
1: Wat heerlijk. Morgen is het zover. En dan eigenlijk zondag is het nog wel de apotheose van deze dag van de Bruine Kroeg. En de hele weekender erbij, de parade van de Bruine Kroeg. Max van Bokkel, heel veel plezier. Dit weekend is het dan zover. En ga daar ontzettend veel van genieten zelf ook. Als je met je mazzel hebt. Goed?
0: Ja, dankjewel. En ik hoop jullie te kunnen zien. En dan doen we een dankje samen.
1: Daar hou ik je aan. Dankjewel.

dat is het toch een leuk beetje. Mama's Gun met Hardest Yard. Het is 6:30. Het is zometeen tijd voor het nieuws. En het weerbericht met Jan Visser hier bij de ontbijttafel. Na OMD en Locomotion.

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Dit is een uittip.
2: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
9: Hallo, ik ben Annette en ik kom uit Zaandam.
10: Ik ben Lida en ik woon in Hoofddorp.
11: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gasperdam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 7:30. In Spanbroek is het 11 graden.
14: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De politie heeft gisteren in Amsterdam 4 verdachten aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland. Bij de doorzoeking van een huis trof de politie veel explosief materiaal aan en veel contant geld. Bij de actie was onder meer de explosieve opruimingsdienst betrokken. Ook de brandweer en een ambulance waren uit voorzorg ingezet. Twee huizen werden tijdelijk ontruimd tijdens de actie en de straat werd afgezet. Het onderzoek wordt nu voortgezet door de Duitse politie. Televisieprogramma De Slimste Mensen is gisteravond begonnen met een eerbetoon aan de overleden Paulien Cornelissen. Presentator Herman van het Zand gaat haar vreselijk missen.
16: Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook. Wij gaan haar hier ongelooflijk missen. In overleg met haar familie is besloten om de uitzendingen van dit seizoen te laten doorgaan. Met Paulien in al haar levendigheid. En dat zal na het nieuws van gisteren wel even wennen zijn. Maar misschien ook wel heel fijn. Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben. Dat we nog even van haar kunnen genieten.
15: Ja, Herman van der Zand was dat. Paulien Cornelissen overleed deze week. Ze was al langere tijd ziek. De nieuwe sluizen in de Afsluitdijk zijn gisteren officieel in gebruik genomen. Met de nieuwe pompen in het gemaal moet er meer invloed zijn op de waterstand in het IJsselmeer, vertelt minister Vincent Karremans.
17: Het grote verschil is dat er nu een gemaal bij is gekomen. Hè. Dus, en dat kan altijd water wegpompen. En met spuien dan zet je eigenlijk de sluis open op het moment dat het water aan de ene kant wat lager is dan aan de andere kant. En dan gaat het vanzelf weg. Maar dat gaat gewoon steeds minder. Omdat wij weten dat die zeespiegel stijgt. En dat we natuurlijk steeds minder verschillen hebben.
15: Ja, er is eerste jaren gewerkt aan het nieuwe gemaal in de Afsluitdijk en gisteren dus officieel geopend.
5: Op Schiphol is gisteren een patiënt met de besmettelijke infectieziekte Ebola aangekomen. De medewerker van Artsen zonder Grenzen, want daar gaat het om, is overgebracht naar een ziekenhuis in Leiden. Daar hebben ze relatief veel ervaring met dit soort ziektes. De patiënt kwam gisteren even voor 8 uur aan op Schiphol. Hij was met een privévliegtuig vanuit Congo naar Nederland gevlogen. Het was dus ook de bedoeling dat hij hierheen kwam om hier verpleegd te worden. En het Nederlands elftal dan heeft gisteren op de valreep gelijk gespeeld tegen de Grieken. In Thessaloniki werd het 2-2. Gelijkmaker viel pas laat in de laatste minuut. Op zich lekker, want ja, na een slechte eerste helft stond Oranje bij rust met 2-0 achter. En het was een fout van de trainer, vond de trainer Xavi zelf.
18: Never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
15: Ja, het was zijn fout als trainer. Want de eerste helft was
19: een draw.
15: Een draw. Ja,
19: ja is, ik moest even nadenken. Gelijkspelletje.
15: Spaans, ja, Spaans-Engels voor een...
19: Een draw.
15: Voor een draw. Een gelijkspel, dus inderdaad. Op zich helemaal niet verkeerd hoor. Als je 2-0 achter staat en nog gelijk speelt. Tweede helft was dus wel aardig. Doelpunten van Dijk en Reinders voor de meeschrijvers. En nu staan we tweede in de Nations League. En dat is nog altijd boven Duitsland. Dus niks aan de hand.
19: Als het maar, dat is het enige waar het bij jou om draait.
15: Ja, dat
19: als we maar boven Duitsland eindigen.
15: Ja, dat zijn gewoon je buren. En daar wil je altijd van winnen. Ik wil met de pubquiz ook winnen van Anne. Is ook gelukt.
19: Nou.
15: Verder maakt het allemaal niks uit. Nee, ja, Anne is toch een
19: Anne
15: beetje
19: even
15: Duitsland
19: met
15: de
20: uitafel. Wat, ja, zeg je
15: nou? Ik was toch bang voor de laatste minuut dat ze dan ineens nog alles goed zou hebben.
20: Ja, ja, je hebt wel gewonnen met valsspel. Dus in dat opzicht...
15: Ben ik de Duitser.
20: Ja.
15: Meer nieuws in de app. Of op nnnieuws.nl.
19: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
21: Pieter, goedemorgen.
19: Jan, hoe staan we ervoor in Noord-Holland? Want is het een beetje mistig nog geworden? Het leek vanochtend nog wel redelijk mee te vallen toen ik hier naartoe reed. Maar dat was ook wel heel vroeg natuurlijk.
21: Ja, zeker. Er komt hier en daar nog wel wat mist voor. Niet zo uitgebreid hoor. Dat is wat meer het binnenland in. Maar dat zal de komende uren oplossen. En het rest waar het niet mistig is, ja, komt de zon nu snel door. En dan wordt het een mooie, zonnige, zeg maar rustig dan wel, nazomerse dag in oktober. He, want ja, na zomerweer, dat is niet alleen verbonden aan de hoge temperaturen natuurlijk. Want het wordt trouwens ook vrij warm, laat ik dat even vooropstellen. Maar het is ja, een beetje na zomersweer opnieuw met veel zon en een temperatuur vanmiddag van rond de 20 graden. Nou, daar ben je echt wel spekkoper in deze tijd van het jaar.
19: Dat dacht ik.
21: En de wind die is nauwelijks aanwezig. Vanmiddag aan de kust een matige wind uit het zuidwesten, elders een zwakke wind. En dat mooie weer hangt samen met een hoge drukgebied, waarvan het zwaartepunt afgelopen nacht boven Normandië lag. En dat trekt via de Ardennen in de richting van Noord-Duitsland. En daar profiteren we ook morgen van. Komende nacht is de kans op mist wel wat groter. Mist en nevel, dat lost dan morgenochtend weer op. En er zijn een periode met zon. In de middag komt er iets meer sluierbewolking. Vrij veel sluierbewolking in de loop van de middag zelfs. Hangt samen met een zwak front. Dat dan later op de avond, laatst zaterdagavond, misschien wat lichte regen veroorzaakt. Verder morgen een temperatuur van opnieuw 20 graden. En de wind is zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Kortom, mooi weer. En ook zondag zal dat niet anders zijn.
19: Nou, jeetje Jan, de brenger van het goede nieuws. Maar of je dat blijft, daar moeten we het zomaar eens over hebben als we wat verder vooruit gaan kijken. Goed?
21: Ja, gaan we doen.
19: Tot zo.
21: Tot zo.
19: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB vrijdagochtend vroeg, 7:30 geweest. Is het druk op de weg?
20: Nou, wel een lange file op de A9 van Amstelveen richting Alkmaar. Want tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer sta je 20 minuten vast. 2 rijstroken zijn daar dicht.
19: En zometeen jouw kans op kaarten voor het Zuiderzeemuseum. En bij dingen met Dario na Irene Cara met Flashdance.

0: Mika met Big Girl.
1: En H. Ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is precies bijna 7:15. Duurt nog heel eventjes. Maar ja, het is wel tijd voor Dario, de Amsterdamse zanger. Die gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. Het is maar goed dat ik een beetje vroeg ben, want hij is moeilijk vandaag. Helemaal voor een vrijdag. Ja, misschien weet jij het wel in één keer hoor. Zou ik knap vinden. Hij gaat dus iets voor je omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je het nummer 088-850-5152... om zo kans te maken. Op kaarten voor het Zuiderzeemuseum. Twee stuks kunnen van jou zijn. Vertel me maar, waar heeft Dario het hier over?
4: Ik vind degene die lacht het leukst.
0: Ik vind degene die lacht het leukst?
4: Ik vind degene die lacht het leukst.
0: Ja, dat bedoelt hij toch echt? 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Hi, met Maria.
0: Maria, vertel.
5: Een clown.
0: Een clown, even kijken.
4: Nee,
5: okay.
0: Is niet goed. Doei.
4: Ik vind degene die lacht het leukst.
0: Ik vind degene die lacht het leukst. Het is geen clown. Wat is het wel? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo.
6: Goedemorgen.
0: Ja.
6: Goedemorgen met
0: Jannie. Jannie, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
6: Ik denk René van
0: der Gijp. René van der Gijp. Eens even kijken of je gelijk hebt. Nee, is niet goed, Jannie. Ja. Leuk bedacht. Okay. Volgende keer beter. Doei. Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen met Greet.
0: Greet, wat is het antwoord?
7: Een boer met kiespijn.
0: Een boer met kiespijn, eens even kijken. Nee, het is ook geen boer met kiespijn. Wel ook leuk bedacht hoor, Greet. Volgende keer beter. Doei, doei.
4: Ik vind degene die lacht het leukst.
0: Ik vind degene die lacht het leukst. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Goedemorgen met John.
0: John, wat is het antwoord?
8: Ernie,
0: ja. Eens even kijken. Nee. Helaas. Volgende keer beter. Goede imitatie, dank daarvoor.
4: Ik vind degene die lacht het leukst.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Ja, goedemorgen met Ben.
0: Ben, goedemorgen. Wat is het antwoord?
9: Een spiegel.
0: Een spiegel. Leuk. Even kijken. Nee. Wel echt mooi bedacht, maar het is iets anders.
9: Jo.
0: Dag Ben. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Hallo, met Ali.
0: Ali, wat denk je dat het antwoord is?
10: Ik dacht de laatste.
0: De laatste, want die lacht. Eens even kijken. Echt mooi ook bedacht. Ja, echt heel leuk, maar het is niet goed. Helaas, Ali.
10: Volgende keer beter.
0: Doei, doei.
10: Fijne dag.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Goedemorgen met Ron.
0: Ron, wat is het antwoord?
11: Ik denk een lachenbek.
0: Een lachenbekkie, even kijken. Het is ook geen lachenbekkie.
11: Okay, ja,
0: was er Ron. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
12: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met wie spreek ik?
12: Met Marco,
0: wat is het antwoord?
12: Hi. Ik denk Jantje.
0: Jantje, ja, die Jantje lacht. Jantje houdt, eens even kijken. Dat is hem ook niet. Hallo Marco. Doei, doei.
12: Doei.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
13: Goedemorgen met Kees.
0: Dag, wat is je naam?
13: Ik ben Kees.
0: Kees. Een mooie naam, Kees.
13: Wij denken dat het Bassie van Bassie en Adriaan
0: is. Bassie van Bassie en Adriaan. Even kijken of je gelijk hebt. Oh nee, dat is niet goed. Malen, Kees.
13: Jammer.
0: Volgende keer beter, hoor.
13: Doei.
0: Doei.
4: Ik vind degene die lacht het leukst.
0: Ik vind degene die lacht het leukst. Oké, ik ga een tip geven, want anders komen we er nooit. Het gaat over een verzameling van verschillende uitdrukkingen. Poeh, maak ik daar makkelijker mee, dat weet ik niet.
4: Ik vind degene die lacht het leukst.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
14: Ja, goedemorgen met Wil.
0: Wil, wat is het antwoord?
14: Het zijn baby's.
0: Baby's, eens even kijken. Het is niet goed, Wil. Wel echt goed bedacht. Volgende keer beter, hoor. Doei, doei.
4: Ik vind degene die lacht het leukst.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
15: Ja, goeiedag met Henk.
0: Henk, goedemorgen, wat is het antwoord?
15: Goedemorgen, de dikke en de dunne. En dan is het de dunne.
0: En dan is het de dunne. Even kijken hoor. Nee, is niet goed. Jammer Henk, volgende keer beter.
15: Doei.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
16: Hallo, ben ik het?
0: Ja, jij bent het. Ja, met wie spreek
16: goedemorgen.
0: Ik?
16: Goedemorgen, ja. Ik denk een smiley.
0: Je denkt een smiley. En wat is je naam?
16: Bert.
0: Bert, laten we even kijken.
4: Smiley.
0: Dat is helemaal goed, Bert!
16: Dat is mooi.
0: Fantastisch. Twee kaarten voor het Zuiderzeemuseum zijn helemaal voor jou.
16: Ah, top.
0: Weet je al wie je mee gaat nemen toevallig?
16: Ja, dat wordt eigenlijk mijn dochter of een vrouw. Eén van de twee. Ze willen allebei, denk ik.
0: Ja, of je moet hem met z'n tweetjes laten gaan. Maar ja, ze zijn wel gek zijn ook, Bert. Lekker zelf ook gaan. Ik wens je heel veel plezier mee en een fijne dag.
16: Dankjewel.
0: Goed weekend, Bert.
16: Oké, hetzelfde.

0: Suzy Quatro en Chris Norman met Stumbling In.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ja, onze locatie deze ochtend is, als je van dieren houdt, zit je goed. Laat ik het zo zeggen. Samantha, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, ik ga katten knuffelen, honden aaien. Het kan allemaal. Het is zondag natuurlijk dierendag. En in de aanloop daarnaartoe ben ik onderweg naar, naar de dierenopvang in Amsterdam. En die hebben ook nog eens een feest dit jaar, want ze bestaan 125 jaar.
0: Echt waar,
3: ik ben
0: joh?
3: Er trouwens al. Ja, ja, leuk hè.
0: Op de achtergrond hoor je al. Ja.
3: Ja, ja, ja. Maar dat is eigenlijk nog een sterker verhaal. Je zou denken, die zijn dan van de dierenopvang. Maar nee, volgens mij is dat een buurhond.
0: Oh, dat is toch ook bijzonder. En is dit... ja, want ik denk dat ik hier mijn eerste kat vandaan heb... van deze dierenopvang in Amsterdam. En vind ik een heel mooi moment om aan terug te denken. Want het was een ontzettend lief beestje. Dus het zit daar helemaal vol met lieve beestjes.
3: Dat snap ik wel. Was het dat hele grote groene gebouw? Weet je dat nog, destijds?
0: Ja, ik weet in ieder geval wel dat ze heel streng waren met of ik een kat mocht of niet.
3: Oh, ja. Ja. Nou, ik heb te horen gekregen niets meenemen naar huis. Dus ik mag niet een asieldier mee naar huis nemen.
0: Oh ja, is dat vanochtend al door je echtgenoot eventjes gememoreerd? Let erop, niks meenemen naar huis.
3: Ja, gisteravond al.
0: Oh jeetje, oké. Okay. Ja. Nou ja, toch verleidelijk hoor. Ik zou maar even lekker rondkijken als ik jou was. We horen je zo meteen.
3: Ga ik zeker doen.
0: Dankjewel.
2: De ontbijttafel. Tot ziens.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer
2: nooit, komt nooit, nooit,
3: nee. Echt, laat mij weer rust, joh.
0: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
9: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
10: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
9: Vertel, we helpen je verder.
8: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
11: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
12: Budgetbroodjes, op de werkvloer, vergaderingen, meetings
13: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
12: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
13: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
12: Bestel op budgetbroodjes.nl.
13: Nu ook in Purmerend.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
17: Dit is een uittip.
18: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
17: Dit was een uittip.
19: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
20: Ik ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
21: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
22: En ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
23: Thuis in heel
24: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
25: Goedemorgen. Gemeenteraadsleden uit Loosdrecht willen opheldering van de politie na de rellen rond het AZC deze zomer. Ze willen weten of het politiegeweld wat gebruikt werd wel geoorloofd was. De burgemeester vindt van wel, maar die kan dat niet goed onderbouwen, zegt de raad. Treinreizigers moeten dit weekend rekening houden met veel vertraging rond Amsterdam. Vanwege werkzaamheden rijden er morgen geen treinen van en naar Centraal. Dat levert veel vertraging op, waarschuwt de NS. Ja, en slecht nieuws voor mensen met haast op Texel. Want de maximumsnelheid daar wordt niet verhoogd. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
26: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
27: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer. Geluidshinder.
26: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
0: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
26: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
24: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
1: Lange file nog steeds op de A9 van Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer. 25 minuten, twee rijstroken zijn daar dicht.
2: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
28: De ontbijttafel.
29: Met Pieter Kok.

0: Bob Marley met Iron Lion Zion. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8 minuutjes over 8 op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is wel vrijdag.
1: Bijna weekend.
0: Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Deze 2 oktober. En Frank is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bij bent. Altijd gezellig. Jongens, behalve een gewone vrijdag is het natuurlijk ook...
4: Verzoekjes vrijdag.
0: Want over een uur draai ik alleen maar wat jij wil horen hier bij NH.
2: Zin in.
0: Ik ook. Er is wel 1 voorwaarde als het gaat om de liedjes. Dat is namelijk...
2: dat hij heel vrolijk moet zijn.
0: Precies.
2: Echt? Onwijs.
0: Knijtervrolijk. Ja, want mooie muziek is er al genoeg. Maar vrolijke muziek, kom daar nog maar eens om. Daar draait het even om. Ja, wat kan ik er nog meer over zeggen? We hebben laatst de schaal van Jody ingevoerd. We zeggen dat het nummer Cassie Cano van Jody Bernal... een beetje de middenmoot is als het gaat om de vrolijke muziek. Kun je nagaan. Dus daar mag je een klein beetje onder zitten qua vrolijkheid.
2: Tuurlijk.
0: Maar dan mag je ook nog steeds boven zitten qua vrolijkheid.
2: Dat wel.
0: Ja, dan begin je wel een beetje te schuimbekken tegen die tijd.
1: Heb je wel echt iets vrolijks te pakken.
2: Ja. Ja, kan hoor. Goed. Dat is ook zo.
0: En verder, Anne, wilde jij het eventjes hebben over tomatenpuree?
2: Nou, ja.
0: Wat is er aan de hand met tomatenpuree? Want ik vind het fantastisch spul.
2: Nou, het internet wordt gek.
0: Wat is er dan?
2: Over tomatenpuree.
0: Waarom?
2: Nou, Monica Geuze, kennen jullie haar?
0: Is dat een influencer?
2: Ja, dat is een influencer.
0: Ja.
2: En zij heeft 1 keer in de zoveel tijd heeft zij iets wat zij dan eet. En dat gaat iedereen kopen.
0: Oh,
2: dat was
0: ja?
2: Ook een keer in Amsterdam. Was dat sushi sandwich ding, weet je wel.
0: Oh, super dat had zij toen gedaan. Ja.
2: Ze heeft 1 keer in de zoveel tijd heeft ze iets waar iedereen dan helemaal gek van wordt.
0: Oké.
2: En ik denk dat we het dieptepunt hebben bereikt misschien.
0: Is ze nu gewoon rauwe tomatenpuree aan het eten?
2: Ja, ze had een video waarin ze zei... jongens, ja, dit vind ik zo'n lekker snackje. En dat is een tomatenpuree. En dat doet ze op een lepeltje en dan eet ze dat.
0: Nee.
2: Ja.
0: Gewoon uit zo'n knijptube.
2: Ja. En nu zijn dus tubes tomatenpuree.
0: Uitverkocht.
1: Nee, ja. Rot op.
0: Ja. Nee, je lult.
2: Ja.
0: Maar dat
2: dit
0: is echt
2: wel
0: niet
2: Monica
0: lekker.
2: Geuze effect.
0: Wauw.
2: Wisten jullie dit niet?
0: Nee, ik wist helemaal niet dat zij, dat zij deze power had.
2: Ja, dit heeft zij.
0: Maar zij neemt als snackje, want er zijn heel weinig calorieën natuurlijk, hè? Tomatenpuree.
2: Oh ja, zij eet ook dingen met heel veel calorieën, hoor.
0: Oh, oké, dus daar gaat het niet echt
2: om. Nee, het is niet echt afval.
0: Het is niet een soort van fitfluencer.
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Okay.
2: Ze baalde er zelf ook wel van.
1: Ze baalde, ja, want nu kan ze haar eigen tomatenpuree niet kopen.
0: Weet je wat ze gedaan heeft? Ze heeft eerst alles opgekocht en daarna gezegd... hé, dit moet je echt gaan eten. Nu is een webwinkeltje gestart waarschijnlijk... waarbij ze zelf die tubes weer verkoopt.
2: Nee, dat heeft ze dan niet. Maar ze heeft dan 1 keer in de zoveel tijd... dan zet ze dat op TikTok en dan wordt iedereen helemaal gek.
0: Oké.
2: Okay. Dus nu zijn er heel veel mensen van mijn leeftijd... die in 1 keer heel cool doen... met dat ze dus ook tomatenpuree lekker vinden. En dan denk ik, ja, prima.
1: De hele
2: maar
1: tijd
2: dat hoeft
1: al.
2: Toch niet?
0: Maar van alles wat je kunt kiezen... van alle gore dingen waar je van denkt, nou, daar vind ik het. Neem dan een lippel ketchup, weet je wel?
2: Eeuw. Ja. Nou, kun jij dat doen als tegenhanger? Moet je even een TikTokje maken?
0: Ja, dus dan strak je alle ketchup op.

0: John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One and I Want.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Precies 7:15 op die vroege maandagochtend. Dan weet je dat we hem aan zijn staart mogen trekken. Onze eigen Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Pieter, een hele goedemorgen.
0: Ik heb gisteravond na, ik denk ongeveer een kwartier, die wedstrijd uitgezet. Ik kon het niet aan.
2: Nou, ik had hem toen nog niet aanstaan, want ik was iets anders aan het doen. Maar daar komen we zo wel op. Ik heb vooral het laatste deel gezien en dat was best wel oké, toch?
0: Prima wedstrijd heb jij gezien dan. Ja, ja, ik heb daar even delen van terug zitten kijken vanochtend. Ja, het kan dus echt alle kanten op, dat is maar weer duidelijk.
2: Ja, ja. Het was een zwakke eerste helft inderdaad en een veel betere tweede helft. En dat valt onder andere te verklaren doordat de bondscoach Xavi drie wissels doorvoerde in de pauze. Eigenlijk het eredivisie middenveld ging er op een gegeven moment af met Guus Til. Quinten Timber, die tot voor kort nog bij Feyenoord speelde. En ook Van Bommel ging er vanaf, die natuurlijk linksbuiten speelt. Reinders, Gravenberg en Lang kwamen erin. En dat was wel een hele verbetering hoor voor de tweede helft. Halverwege stond Nederland ook 2-0 achter. Na 90 minuten was dan uiteindelijk 2-2 dankzij doelpunten van Dijk en Reinders. Nog 2 goals afgekeurd. Blijft ook altijd wel een discussie, wel of niet buitenspel, et cetera. Maar goed, ze werden afgekeurd. En Oranje gaat met een punt in de tas weer verder in deze interlandbreek. Eigenlijk was het natuurlijk een totale off-day. Al wilde Tidjani Reinders daar niet van spreken.
3: Nou, het leek niet nergens op, maar het klopte gewoon niet. Ja, dat hebben wij gelukkig in de tweede helft recht kunnen zetten door de juiste beslissingen te maken, de juiste posities te bezetten. En dat is een goed punt. Maar dat wij 2-0 bij rust achter staan tegen Griekenland, dat mag ons natuurlijk niet overkomen.
0: Nee, dat mag eigenlijk niet gebeuren, maar het was toch onontkoombaar. Want ze vlogen er gewoon overheen, die Grieken, ongelooflijk. Nog één wedstrijd, dan is de interlandperiode achter ons, geloof ik, toch?
2: Ja, zondag speelt...

0: niet bij hoor. Maar bijvoorbeeld een Memphis Depay die dan uit Brazilië moet komen. Of spelers die naar Japan moeten vliegen. Van Ajax in het verleden, ik noem maar wat. Ja, dat is nogal wat. Hè, als je dan heen en weer moet vliegen. En dan weer daarna in de competitie verder moet. Dus dat je dat samenvoegt, dat begrijp ik wel. Voor de bondscoach is het natuurlijk ook prettig. Want die heeft die spelers voor langere tijd bij elkaar. Maar ja, persoonlijk als consument heb ik zoiets van. En de competitie dan?
1: Ja, dat snap ik ook wel weer. De volgende break, wanneer is die? Want daar komt er natuurlijk nog eentje aan.
0: Ja, half november, op 13 november
1: dan
0: en
1: al?
0: 16. Ja, dus dat is al heel snel. En dan zit die Nations League groepfase er ook gelijk op. Dus dan weten we ook gelijk of we eerste zijn en doorgaan of niet. 13 november Griekenland thuis. Nou, die moet je winnen, want je staat nog steeds, ondanks het gelijkspel, achter op Griekenland. En dan wordt het uiteindelijk op 16 november beslist Duitsland uit.
1: Oké, okay, ja. Maar goed, die moeten we gewoon pakken. En we staan tot nu toe boven Duitsland, dus wat dat betreft...
0: Hè? Nog wel, ja, nog wel.
1: Ja. Maar ja. Goed, gistermiddag was je ook in Haarlem... bij een soort feestje van de mensen die iets met HFC Haarlem te maken hebben. Nou ja, voor de mensen die het niet weten... maar die club is natuurlijk al een tijdje niet meer onder ons eigenlijk.
0: Nee,
1: in principe.
0: 2010 failliet gegaan. En dat was op de Grote Markt was daar een bijeenkomst... met zo'n 150 mensen die iets met HFC Haarlem hebben. Het had gisteren de 137ste verjaardag moeten zijn voor HFC Haarlem. Opgericht in 1889. Maar de club ging dus failliet in januari 2010, alweer een tijdje terug. Er waren een aantal sportjournalisten die hebben gedacht van, nou, laten we nog eens wat mooie verhalen uit het verleden optekenen. En die hebben een soort boekzine gemaakt. Had je daar wel eens van gehoord?
1: Nee.
0: Dat woord boekzine, dat houdt het midden tussen een magazine en een boek. Dus het is A4 formaat, maar het is even iets dikker dan gewoon een tijdschrift. Maar het is ook net geen boek, maar het is een fraai boek waarin mooie foto's staan, verhalen, et cetera. En de eerste exemplaren gingen gisteren naar oudspelers Beer Wentink van HFC Haarlem, bekend uit de jaren 60, 70. En Martin Haar, jaren 80 hebben we het dan over. En een van de schrijvers, journalist Paul Onkelhout, die is meer dan trots.
2: Beren trots. Ja. Nou ja, het slaat aan. Mensen zijn enthousiast. Maar het belangrijkste vind ik dat ja, op een avond als deze blijkt dat AFC Haarlem nog steeds erg leeft in de stad.
0: Mensen. Dat na 16 jaar na het faillissement.
2: 16 jaar na het faillissement. En zo eerlijk moet je ook zijn aan... Nou, magere jaren in die tijd. Het laatste, zeg maar, in de nieuwe eeuw... sprak Haarlem in de stad niet meer zo tot de verbeelding. Maar op een avond als deze blijkt gewoon dat mensen hun herinneringen koesteren. En het zijn ook heel veel mensen die hele mooie herinneringen aan de club hebben. En dat hebben we ook een beetje in proberen de kick weer te geven. Dat gevoel.
1: Ja, in het boekzien, wat voor mij een heel nieuwe term was. Heb jij daar al even doorheen gebladerd, Edward?
0: Zeker, zeker. En ik heb mooie foto's gezien. En je hoort het me al zeggen, ik had de naam nog even niet genoemd. De Kik, en dat is dan weer vernoemd naar Kik Smit. Dat is dan de beste voetballer die Haarlem heeft gehad... uit de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw.
1: Bijna 100 jaar geleden, jongens.
0: 29 interlands, 26 doelpunten. Maar volgens de overlevering net zo goed als Abel Lenstra en Johan Cruijff. Maar ja, er zijn nog geen beelden van. Dus dat kun je ook controleren natuurlijk.
1: Ja.
0: Nee, maar er staan echt prachtige foto's in. Ik zie hier van Barry Hughes en Alice Berger. Het elftal uit de jaren 80... dat Europees voetbal haalde. De twee kinderen van Kik Smit komen aan het woord. Maar vooral die foto's, ja, daar gaat mijn hart van open. Het kost €18,89 voor de mensen die het willen aanschaffen. Kleine reclameboodschap. €18,89. En dat is natuurlijk het oprichtingsjaar van HFC Haarlem.
1: Ah, charmant. Goed. Dan tot slot nog even de blik naar het weekend. Wat staat er behalve Nederland-Servië nog meer op het programma?
0: Nou, niet zo heel veel, als ik eerlijk ben. Nee, het is een vrij rustig weekend. Het meest in het oog springend vind ik dan toch de eerste divisiewedstrijd... die wel gewoon doorgaat. Hè, want daar wordt gewoon doorgevoetbald tijdens de interlandbreak... tussen Almere City en FC Volendam. De wedstrijd is morgenavond om 8:00. En dan is de grote vraag natuurlijk... kan Volendam voor het eerst eens een keer een puntje... of liefst 3 pakken buiten de deur? Want uit is het alles verloren dit seizoen. Thuis alles gewonnen. Dus dat wordt tijd dat daar verandering in wordt gebracht. En dat is het allemaal te volgen via het liveblog.
1: En Almere City staat ook niet onderaan. Te bungelen of iets dergelijks.
0: Tweede,
1: ja, precies.
0: Ja, dus, dat zijn wel spelers die wilden wel omhoog naar de Eredivisie.
1: Hartstikke goed. Meer sport uiteraard te volgen via onze site nhsport.nl en via de app. Ik dank jou, Edward, en wij spreken elkaar maandag weer.
0: En weekend.
3: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

Taylor Swift, dit is Patient Zero. Het is 5 minuten voor 8:30 en dat betekent zometeen tijd voor het nieuws. En dan krijg je daarna ook het uitgebreide weerbericht van Jan Visser. Het ziet er lekker uit voor dit weekend. Maar wat gaat daarna allemaal gebeuren? Je hoort het zometeen hier bij de ontbijttafel na de 3 Degrees en Dirty Old.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Ik ben Puk uit Warmehuizen.
8: Ik ben Eden uit Egmond.
9: Ik ben Fieke uit Heilo.
10: En ik ben Seb uit Alkmaar.
11: Thuis in heel
12: Het is 8:30, in Abbekerk is het 11 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Gemeenteraadsleden uit Loosdrecht willen opheldering van de politie na de rellen rond het AZC deze zomer. Ze willen weten of het politiegeweld wel geoorloofd was. Er waren veel relschoppers op de been toen, maar toch zijn er ook veel klachten binnengekomen over politieoptreden. Volgens verschillende raadsleden zijn er namelijk mensen bij betrokken die vreedzaam demonstreerden. Nou, dat vinden ze niet de bedoeling. Verschillende partijen hebben er vragen over gesteld in de gemeenteraad. Maar de antwoorden zijn niet voldoende, vinden ze. Burgemeester Verheijen heeft nu besloten een gesprek met de politie toe te zeggen. De politie zelf wil in de pers niet reageren. Ze gaan niet in op individuele klachten, zeggen ze. Treinreizigers moeten dit weekend rekening houden met veel vertraging rond Amsterdam. Vanwege spoorwerkzaamheden rijden er morgen, 3 oktober dus, geen treinen van en naar Centraal. En dat levert veel extra reistijd op. Er rijden wel extra metro's en bussen. Ook op zondag en maandag wordt er nog aan het spoor gewerkt. Dan rijden er veel minder treinen, waarschuwt de NS. En ook dan moet je rekening houden met veel vertraging. Televisieprogramma De Slimste Mens is gisteravond begonnen met een eerbetoon aan de overleden Paulien Cornelissen. Presentator Herman van der Zand gaat haar vreselijk missen.
14: Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook. Wij gaan haar hier ongelooflijk missen.
13: Ja, Paulien Cornelissen overleed deze week. Ze was al langere tijd ziek. In overleg met de familie is wel besloten dat de uitzendingen van het televisieprogramma De Slimste Mens dus gewoon doorgaan. Met haar natuurlijk ook te zien daarin. De nieuwe sluizen in de afsluitdijk zijn gisteren officieel in gebruik genomen. Met de nieuwe pompen in het gemaal moet er meer invloed zijn op de waterstand in het IJsselmeer. En dat is een veilig gevoel, vindt ook de burgemeester van Hollandskroon, Rian van Dam.
15: Nou zeker, want het water heeft natuurlijk heel hoog gestaan. Ja, dan moet alles in de weer gesteld worden om te zorgen dat het water op de goede hoogte in het IJsselmeer blijft. Ja, dan moet het ook naar buiten toe en daar heb je je sluizen voor nodig.
13: Ja, en er zit dus een gemaal in die sluizen en dat is de noviteit. Wat dat betekent dat het water uit het IJsselmeer nu ook kan worden weggepompt als het water in de Waddenzee wat hoger staat. Gisteren is het allemaal feestelijk geopend. En dan nog even slecht nieuws voor iedereen met haast op Texel. Want de maximumsnelheid gaat daar niet omhoog. Je mag nu op de provinciale wegen op het eiland 60 km per uur bijna overal. En dat is hard genoeg, zeggen onderzoekers. Harder rijden is te gevaarlijk, schrijft het Noord-Hollands Dagblad over vandaag. Een paar jaar geleden werd de maximumsnelheid op Texel verlaagd van 80 naar 60. Een meerderheid van de gemeenteraad die wilde onderzoeken of die maatregel misschien wel teruggedraaid kon worden. Gaan ze niet doen.
10: Ik maak me vooral zorgen over het feit dat het van 80-60 geworden is. Want dat kan ik me niet herinneren van het weekend dat we er waren een paar weken geleden.
13: Nee, ze hebben misschien de bordjes wel veranderd.
10: Maar het getal 6 lijkt ook wel erg op een 8.
13: Ja, toch? Ik zie het ook niet.
10: Nee, maar even zonder gekkigheid. Er is toch wel, je mag toch wel, zeg maar, die lange weg tussen de koog en de pont mag je toch wel nog?
13: Ja.
10: Dus toch?
11: Ja, ik weet niet, Piet, je hebt gereden. Nee, ik let
10: pont,
11: dan niet op.
10: Dat is niet eerlijk, veerboot.
13: Hij heet de pontweg, dus volgens mij, daar ga je al.
10: Nou ja, als je te laat bent.
13: Jij leest de bordjes wel goed.
10: Pontweg. Staat er een flitspaal? Weet je
13: daar een flitspaal? Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
10: Okay, maar ik snap het ergens wel, want het is een groter eiland dan je zou denken, Texel. Als je er bent, iedere keer weer ben ik weer verbaasd over dat het echt best wel een grote klont aarde is, alles bij elkaar.
11: Het is
10: toch?
11: Echt groot, ja.
10: Ja, het is een groot eiland. Weet je wel, je hebt van die schattige, koddige eilandjes, ja, waar ze zeggen, ja, nu niet met de auto komen, lekker met de fiets. Ja,
11: geen stoplicht ook.
10: Moet je daar niet doen.
11: Nee. Heeft Texel nog wel.
10: Ja.
13: Maar ik heb hier ook de gemiddelde cijfers. Dus ze mag er 60, hè, op veel, bijna alle wegen. En behalve op die weg naar de pont, daar mag je dan nog 80.
10: Oh, daar mag je wel 80.
13: Ja, okay. Geen paniek. Ja. Maar bijvoorbeeld op de Waaldorweg en zo. En de Nieuwlanderweg. Ik weet even niet precies waar het is.
10: Mag bij de Waal bijvoorbeeld.
13: Ja, zou kunnen. Daar mag je ook 60. Daar rijdt iedereen gemiddeld 80.
10: Oké, okay, gemiddeld.
13: Oh, gemiddeld.
10: Dus er zijn mensen die 60 rijden. Dus er zijn ook mensen die... Oké. Okay.
13: Nou goed, ze gaan die maximumsnelheid niet meer terugdraaien.
10: Nee.
13: Maar goed, daar deden ze toch al niet zo moeilijk over. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
10: Dankjewel Frank, gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
16: Pieter, goedemorgen.
10: Komt het weer wel met 80 km per uur op ons af vandaag, Jan?
16: Nee, absoluut niet.
10: Nee, toch? Lekker rustig aan allemaal.
16: Ja, zeker. Het is een rustige dag. Je zou het eigenlijk nog gewoon een nazomerdag kunnen noemen. Want de temperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 20 graden. Lokaal bijna 21 graden. Verder, we hebben de afgelopen nacht hier en daar mist gehad. Dat is nu zo goed als overal verdwenen. Misschien op een enkele plaats nog wat mist, maar dat verdwijnt nu snel. En wat overblijft is flink wat zon. Er zitten ook wat hogere bewolking, wat onstabiliteit op wat grotere hoogte. Maar het blijft waarschijnlijk overal droog. Mocht er een buitje vallen, dan is dat hoofdzakelijk in het noorden van het land. Dus een mooie dag vandaag en ook niet veel wind. Nu is er weinig wind. Vanmiddag een matige wind uit het zuidwesten. En dat is dan voornamelijk aan de kust, want elders staat er vrijwel geen wind. Nou, de komende nacht eveneens rustig weer. En het kan flink afkoelen naar een graad of 7 tot 8 hier en daar. En er ontstaat mist op veel plaatsen. Die mist zal morgenochtend vrij snel verdwijnen. En dan wordt het zonnig, maar in de middag komt er op de nadering van een zwak front weer wat sluierbewolking opzetten. En later op de avond en in de nacht naar zondag kan er hier en daar ook wat lichte regen vallen. Temperatuur morgen zo rond de 20 graden opnieuw. En een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot westen. Zondag droog, periode met zon, 19 graden. Een westelijk windje, weinig aan de hand dus. En dat fraaie weer, dat houden we eigenlijk ook nog op maandag en dinsdag. Vanaf woensdag gaat het echter veranderen. We zien geleidelijk aan dat de westelijke hoogtestroming zich wat meer doet gelden boven het Noordzeegebied. Storingen komen dus wat dichterbij. En dat betekent stijgende neerslagkansen en ook wat lagere temperaturen. In eerste instantie daalt de temperatuur naar 16 tot 17 graden, tweede helft volgende week. En dan zit je nog zo rond normaal. Maar op de wat langere termijn gaat er nog wel een graadje af. Dus dan krijgen we toch een klein beetje dat herfstgevoel.
10: Oké. Ja, ik hoop eigenlijk nog steeds op hele grote bakken met regen en echt 12 graden. Maar zover zijn we dus echt gewoon nog lang niet, Jan.
16: Nee, het is wel zo dat er af van tijd tot tijd wel regen gaat vallen. Maar echt grote hoeveelheden neerslag, ja, die zijn eigenlijk alleen nog maar voorbehouden tot nu toe aan het zuiden van Europa. Hè?
10: Ja.
16: We hebben het er afgelopen dagen over gehad. Canarische eilanden ook bijvoorbeeld, op Tenerife. Gisteren meer dan 100 mm lokaal. Dat heeft ook te maken met de restanten van Gonzalo, een oude tropische storm. En Griekenland weer met gisteren lokaal meer dan 300 mm op Kreta.
10: Op één plek?
16: Ja.
10: 300?
16: Ja, er zijn ook slachtoffers te betreuren.
10: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
16: En op de hoogvlakte van Lassiti op Kreta, dat is een gebied waar heel veel gewassen groeien. Nou, die stonden aardig in het water gisteren.
10: Ja, ongelooflijk. Dat zijn wel even hoeveelheden. Nou, zo erg heeft het niet geregend toen jij er was, toch, Jan?
16: Nee, zo erg niet.
10: Gelukkig niet. Jan, ik dank je. We spreken elkaar later. Ik wens je vast een fijn weekend.
16: Ja, hetzelfde.

0: Sabrina Carpenter met espresso.
1: In Haag.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Misschien heeft ze wel een kopje koffie gekregen daar, maar ze zit vooral lekker tussen de... Zit je nou tussen de katten? Wat is dit? Samantha, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Pieter. Ik ben bij de dierenopvang in Amsterdam. Het is natuurlijk zondag, dierendag, 4 oktober. En ja, er is hier wel extra reden om langs te komen. Want ze bestaan ook 125 jaar dit jaar. Nou, als ik naar buiten ga, dan kunnen we tientallen honden horen blaffen. En hier, ik ben nu in een verblijf met, nou, ik schat in totaal, in deze zijn zo'n zes katten aanwezig. Ach, en ik denk dat ze allemaal met me naar huis willen. Deze helemaal. Ja. Goedemorgen, Noor.
4: Hoi, goedemorgen.
3: Goedemorgen, je staat met een glimlach hier te kijken. Je houdt van je werk volgens mij, maar het moet ook wel als je met dieren werkt.
4: Klopt, ik ga elke dag echt met plezier naar werk, zeker.
3: Ja. Gefeliciteerd, 125 jaar dierenopvang hier in Amsterdam.
4: Dankjewel, ja, welkom.
3: Ja, nou, fantastisch. Ik heb al een kleine rondleiding gehad. Ik kijk mijn ogen uit. Hoeveel honden en katten zijn hier eigenlijk?
4: Op het moment hebben we hier rond de 300 katten zitten en ik geloof rond de 110, 120 honden.
3: Die zijn allemaal op zoek naar een nieuwe plek.
4: Ja, nog niet allemaal klaar voor een nieuwe plek, maar wel uiteindelijk allemaal op zoek.
3: Ja, want we staan nu in de quarantaineruimte. Ik heb ook sloffen om mijn schoenen heen, want dat is allemaal om ervoor te zorgen dat de eventuele ziektes zich niet verder verspreiden.
4: Ja, klopt. Dus inderdaad, schoentjes over je schoenen heen. Als er hele zieke katten zitten, doen we ook een extra jas aan om de voorkomen dat de ziekte zich verspreidt door het asiel.
3: Ja. En even ja, voor het idee, het omschrijven, de dieren hier, die zitten in kooien. Ik hoor ze, ik ruik ze ook. Ruik jij het ook nog als je binnenkomt? Wat voor geur is het?
4: Ja, nou, voor mij is de geur niet heel vies meer. Dus ik hoor dat vaker. Mensen die hier niet zo vaak komen, die zeggen, oh, wat een bijzondere geur. En voor mij is dat niet lekker, maar niet vervelend.
3: 125 jaar dierenasiel. Kijk, nu dus echt honderden dieren die hier opgevangen worden. Drie soorten, konijnen, honden, katten trouwens. Hoe begon dat 125 jaar geleden?
4: Ja, dat begon in 1901. Toen waren er 8 mannen in Amsterdam en die zagen al die dieren op straat hongerig, ziek en die dachten dat kan niet langer. Dus die hebben een asieldierenbewaarplaats voor noodlijdende dieren opgericht. En zo zijn we van plek naar plek verhuisd en uiteindelijk zijn we hier terechtgekomen in 2007. En nu zijn we inmiddels het grootste asiel van Nederland.
3: Ja, inderdaad, de grootte verbaasde mij. Als je er langs rijdt, kan het niet missen. Enorm groot groen gebouw. Nou, ik moet even naar dit hok hier, hoor. Dit zijn Candice en Sneeuwtje. Oh, die vindt de microfoon heel erg interessant. Ik mag knuffelen, toch?
4: Ja, dat
3: is goed. Dat is het verhaal achter deze twee. Zijn broer en zus of twee zussen? Wat, nou, vrouwtjes, denk ik, aan de hand van de naam.
4: Ja, nou, het zijn een mannetje en een vrouwtje. Je zou denken, inderdaad, twee vrouwtjes. Maar zij zijn door een buurman aan iemand gegeven. En die zei, ik wil ze niet meer. Maar de buurman wilde ze ook niet meer. Dus toen zijn ze bij ons terechtgekomen.
3: Oh. Ja, en wat? Ja, ik heb dus hele duidelijk. Oh, nu heb ik toch een klein... Hoe oud is deze?
4: 8 weken. 8 weken, zei ze.
3: 8 weken. Oh, heel kleintjes. Echt die kruipt in mijn nek nu. Even lekker. Kijk of ze... Ja, ze spinnen wel, maar dat is niet zo goed te horen. Pak jij hem er even van mij over?
4: Ja, dan springt hij eraf.
3: Anders dan gaan ze eraf springen. Ik heb duidelijk instructies gekregen van thuis. Kom niet naar huis met een hond of een kat. Maar ik zwicht nu natuurlijk. Wat als ik nu zeg, ik wil Candice en Sneeuwtje wil mee naar huis. Werkt het zo?
4: Nee, niet helemaal. Ik snap het wel, de impuls om deze kittens. Ja, maar ja, dat dacht de buurman ook. Die dacht hartstikke leuk. En uiteindelijk wilden ze niet meer. Dus nee, je moet een formulier op onze website invullen. En aan de hand daarvan gaan wij kijken. Goh, hebben we een match voor je zitten? En als die er is, word je uitgenodigd. En dan gaan we kijken. Klikt het? Vind je dit inderdaad leuk? Past dit bij je leven op dit moment? Heb je de tijd ervoor? Ruimte en geld? En als dat zo is, dan is er een match. En dan kunnen we kijken of we de adoptie kunnen inzetten.
3: Ja. Ze kennen jou, hè, volgens mij.
4: Ik geef elke dag eten hier.
3: Ja, ik zie dat gewoon. Je hebt een band. Wil je ze niet zelf mee naar huis?
4: Nou, mijn twee honden en kat vinden dat niet leuk. Dus ik zou ze wel willen, maar ik denk dat mijn dieren thuis daar niet gelukkig van worden. En daar moet je ook naar kijken.
3: Ja. Ik kreeg net een rondleiding van je. Er is één bijzonder ander verhaal. Dat is hier aan de andere kant van het pand. Maar daar zitten... Hoeveel katten zitten daar?
4: Op het moment 22, maar daar zaten er 37.
3: En die zijn allemaal familie van elkaar. Wat is daar gebeurd?
4: Ja, dat is één grote groep zwart-witte katten. Er was een man en die begon met één ongecastreerde kater en ongesteriliseerde poes. En dat breidt zich vrij snel uit als je daar niks aan doet. Dus dat zijn er op een gegeven moment 50 geworden. Rond de 50. Hij was de tel een beetje kwijt. En hij heeft om hulp gevraagd. Het lukte hem uiteraard niet meer. Die katten konden niet naar buiten. Hij woonde in een heel klein appartementje. Nou, je kan je de geur voorstellen als er niet goed wordt schoongemaakt. En hij heeft om hulp gevraagd en wij hebben geholpen. En die zijn allemaal hier terechtgekomen, gecastreerd, gesteriliseerd, zodat de familie niet nog verder zou uitbreiden. En gechipt, gevaccineerd, ontwormd, ontvlooid, want dat was ook niet gebeurd natuurlijk. En inmiddels zijn die allemaal klaar voor een huisje. Ik zei, er zaten in het begin 37, inmiddels 22, omdat er dus al een hoop een huisje hebben gevonden. En met de rest zijn we nog bezig om een huisje te zoeken.
3: Ja. Wat is de website waarop mensen kunnen kijken als ze denken van, nou, het is bijna dierendag, ik ga wat goeds doen. Misschien, ik heb tijd, geld en ruimte.
4: doa-dierenasiel.nl.
3: Oké, nou Pieter, ik begrijp dat Anne ook wel op zoek is. Dus ze kan even lekker gaan snuffelen. Of misschien heeft ze er al één gezien.
0: Oh ja, ze zit. Dat heb je wel goed geraden, Samantha. Ze zit namelijk het hele bestand nu van het dierenasiel door te pluizen daar. Ja. Op zoek ook naar die lieve kittens die jij aan het knuffelen bent. Maar die staan natuurlijk.
3: Ja, die staan erop hoor.
0: Oh, die staan erop al.
3: Ja, die staan er al op, hè? Toch, Candice en Sneeuwtje, mijn collega. Nee. Die zijn nog niet op.
4: Die zijn nog niet klaar voor adoptie. Ze zijn nog niet gecastreerd en gesteriliseerd.
3: Nee. Even wachten, Anne.
1: Ja, ik
3: even
1: vond haar leuk, maar die is al gematcht.
3: Oh, die is al gematcht. Oh, ik heb nu dus Candice en Sneeuwtje en allebei tegelijkertijd. Ze zijn zo lekker zacht.
0: Ga je het formulier invullen?
3: Ja, ik denk het wel. Dirk, sorry.
0: Het is doorgegeven aan het thuisadres, dat mag duidelijk zijn. Dankjewel, Samantha, en veel plezier met knuffelen. En daar nog eventjes.
3: Gaat wel lukken.

0: Genesian met Fly Too High. Het is 9:04, zometeen is het tijd voor het nieuws. En daarna gaan we er echt mee beginnen, hoor.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Als je een verzoekje hebt, 088-850-5152. Met als enige voorwaarde dat die knijtertje vrolijk is. Zoals deze.

0: tekst en uitleg.
1: Het Rembrandt-mysterie is het schrijversdebuut van Meike van Rijn. Van Rijn? Ja, inderdaad, familie van. Of ze ook een beetje kan schilderen, komt ze vertellen in tekst en uitleg. Verder een nieuwe vertaalplaat en vanwege Dierendag veel dierenplaatjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
6: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
7: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
6: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
7: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
6: Bestel op budgetbroodjes.nl.
7: Nu ook in Purmerend.
5: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is een uittip.
10: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
11: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
12: Ik ben Guidon uit Ouderkerk aan de Amstel.
13: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
14: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
15: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
16: Thuis in heel
17: Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen, gemeenteraadsleden uit Loosdrecht willen opheldering van de politie na de rellen rond het AZC deze zomer. Ze willen weten of het politiegeweld wel geoorloofd was. De burgemeester vindt van wel, maar die kan dat niet goed onderbouwen, zegt de raad. En treinreizigers moeten dit weekend rekening houden met veel vertraging rond Amsterdam. Want vanwege werkzaamheden rijden er morgen geen treinen van en naar Centraal. En dat levert extra reistijd op. Straks met nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
19: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
20: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering weet het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
19: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
21: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
19: Vandaag geopend in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
22: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
23: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
24: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
25: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
26: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
27: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
28: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
29: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
30: Verzoekjes vrijdag.
31: De ontbijttafel.
32: Met Pieter Kok.

0: Ja, natuurlijk. Kaoma met de Lambada. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel waar je terechtgekomen bent. En dat is volkomen terecht, want dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plekken om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Inmiddels 11 minuten over 9 op die, best wel heel erg prachtig mooie vrijdagochtend. Dan is het ook nog...
1: Bijna weekend.
0: En als het behalve weekend is, is het ook...
2: Verzoekjes vrijdag.
0: Dat betekent dat jouw verzoekje van harte welkom is via 088-850-51-52. Diana vroeg hem aan. Ik vind de Lambada lekker vrolijk. Ik hoop jullie ook.
3: Ja, heel
0: Diana,
3: erg.
0: Ja, heel erg. Deze scoort bijna hoger dan Jody Bernal.
3: Oh
0: toch?
3: Ja?
0: Nou, bijna wel.
3: Oh.
0: Wel een beetje hetzelfde hoekje ook. Omdat het... een andere taal is die ik niet versta.
3: Ja, en heel erg guilty pleasure vibe.
0: Oh ja, heb je dat gevoel er ook bij?
3: En niet?
0: Anne is hier voor de guilty pleasures. Frank is hier voor Paul Simon over het algemeen.
4: Ja, we gaan. En een beetje nieuws.
0: Ja. maar je verzoekje is dus welkom via 088-850-51-52. Hij moet gewoon hartstikke vrolijk zijn.
3: Ja.
0: En dan zijn we al een heel end.
3: Nou, over de helft.
0: Ja, zeker over de helft.
3: Ja.
0: En de kans dat ik hem dan ga draaien is ook vrij ruim aanwezig. Afgelopen woensdag hadden we de pubquiz. Ontzettend leuk. De week van het samen zijn vierden we met die apotheose in Zaandam. En er was ook onze luisteraar, luisterette Rinette, aanwezig.
3: Ja.
0: En Rinette die had een heel lijstje meegenomen met verzoekjes.
3: Een fysieke lijst.
0: Een fysieke lijst had ze gemaakt met alle dingen die ze de komende tijd wil horen.
3: Ja.
0: En ze heeft mij daarvan één op het hart gedrukt. En daar keek ze een beetje boos bij.
3: Ja, die heeft ze al heel lang.
0: Ze keek op een manier zo van, als je die niet draait en ik kom jou nog een keer tegen, dan ben ik stegie. Was niet deze.
3: Gelijk heeft ze.
0: Ik weet ook nog niet of ik hem ga draaien.
3: Oh.
0: Oh.
3: Nou, wat is dit nou weer?
0: Misschien wel.
4: De wraak is zoet.
3: Ja, pas maar op in die donkere steden.
0: Deze is voor Clarie in ieder geval. Ze kan nooit stil blijven staan bij Kut.

0: Voor Clary, Katrina and the Waves met Walking on Sunshine.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Zij kan daar nooit bij stil blijven staan, dus ik denk dat ze ook een beetje gedanst heeft.
2: Ja. Ik hoop het.
0: We mogen door naar Sebas, die vraagt een nummer aan. Ja, jeetje, dan deze versie ook nog eens een keertje van deze mensen. Ik heb het over Teaspoon met John of Jean Shy. Ik heb dat niet eens ooit uitgesproken. Ik ken ze alleen gewoon.
2: Shy?
0: Ja, waarschijnlijk was het een featuring, omdat hij als rapper ook bekend wilde worden of zo. Maar ik ken ze alleen als Teaspoon, gewoon met z'n tweetjes. Maar hij wil deze horen. Mercedes.
2: Ah.
0: Ken je hem?
2: Nee, denk het niet.
0: Nee, ken je hem niet?
2: Denk het niet.
0: Ik denk dat je hem wel kent hoor. Als je hem hoort.

0: Met Mercedes-Benz.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Mercedes-Benz. Origineel is natuurlijk van Janis Joplin. En ik krijg ook al boze appjes.
2: Daarover. Oh ja, is
0: ja,
2: het zo?
0: Ja, tuurlijk. Tuurlijk, want als je het origineel kent en je houdt daarvan, dan vind je dit verschrikkelijk. Maar andersom werkt dat ook, hè?
2: Ja, ik vond dit wel leuk, hoor.
0: Werkt twee kanten op. Ja, precies. Dat dacht ik al. We hebben het met de jeugd te maken. Sebas, dank voor het aanvragen. Hartstikke lekker. Hij zegt een Mercedes-Benz, een auto die ik niet kan betalen. Maar we kunnen wel genieten van het liedje. Ja. Mag ik door naar Margreet, want die heeft een hele leuke en die wil misschien een ritje met de trein doen, denk ik. De Pasadena's met Riding on a Train. Ze zegt graag voor het volgende uurtje. Nou, daar zitten we inmiddels al middenin, hoor. Gewoon omdat hij vrolijk is. Je hebt helemaal gelijk, Margreet.

0: Pasadena's met Riding on a Train. In het kader van...
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Was voor Margreet gewoon omdat hij vrolijk is. Nou, meer redenen hebben we ook niet nodig, hè. 0088 850 51 52. Dat is het enige nummer wat je in je telefoon hoeft op te slaan als je een verzoekje hebt. Het enige voorwaarde is dat die knijter vrolijk moet zijn. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, ik had het daarnet al even over Rinette. Die was er ook bij de pubquiz afgelopen woensdagavond. Was hartstikke gezellig. Maar zij was wel dwingend over een bepaald nummer. Heeft ze vaak aangevraagd, Anne. Daar was ze streng en medium rechtvaardig in, laat ik het zo zeggen. Maar ik was wel dusdanig geïntimideerd dat ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga ervoor zorgen dat ik dat nummer daadwerkelijk even kan draaien. Ze komt zelf, heeft ze de roots in Curaçao. En daarom wilde ze ook proberen te bellen met haar, Anne. Probeer haar te pakken te krijgen. Oh, dat zou wel leuk zijn. Rinette, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, met Pieter.
2: Ik ben geboren in Amsterdam, hoor.
0: Ja, je bent nu geworden in Amsterdam, ja, dat snap ik.
2: Nee, ik zeg ik ben geboren in Amsterdam.
0: Ben je geboren in Amsterdam? Oh, ik dacht dat je zei dat je roots op Curaçao waren, joh.
2: Nee, mijn moeder komt uit Curaçao, mijn vader uit Suriname.
0: Ah, oké. Maar je zei wel van ja, ik vond het wel heel leuk om het een beetje mee te maken voor Curaçao, hoe het ging, met betrekking tot het voetbal, toch?
2: Ja, en ik dacht, wauw, in die periode hoopte ik dat jullie hem zouden draaien.
0: Ja.
2: Want weet je, Shakira, die...
0: die is dan wel langsgekomen, ja.
2: Ja, maar het nummer wat ik aangevraagd heb is zoveel leuker. Dat wordt echt mijn nummer 1.
0: Oké. Zullen we hem gewoon eens eventjes draaien dan? Want het ging over de Blue Wave natuurlijk. Mama Wa van Jaehyun. Allemaal in het leven geroepen dit nummer. Omdat ze zo lekker bezig waren, die jongens van Curaçao toen. En de afgelopen tijd ook weer. Volgens mij gisteren weer gewonnen.
2: Ja, klopt hoor. Ik hoop toevallig hoor. Ja. Want ik hou helemaal niet van voetballen. Dus,
0: Maar je houdt gelukkig wel van muziek, Rinette. Hij is helemaal voor jou. Ik ga hem draaien, goed?
2: Heel veel dank. En je hoeft niet bang te zijn hoor. Maar goed, je bent wel gewaarschuwd. Hè?

0: Deep for Help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via deepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
11: Ik ben Anne uit Akersloot.
12: Ik ben Mireille uit Heilo.
13: Ik ben Jeroen uit Alkmaar.
14: Ik ben Petra uit Wormerveer.
15: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Ruim 9:30 in Beverwijk is het 11 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Gemeenteraadsleden uit Loosdrecht willen opheldering van de politie na de rellen rond het AZC daar in deze zomer. Ze willen weten of het politiegeweld tijdens die rellen wel geoorloofd was. Er waren veel relschoppers op de been. Er zijn toch ook klachten over politieoptreden. Volgens verschillende raadsleden zijn er namelijk ook mensen bij betrokken die vreedzaam demonstreerden. Verschillende partijen hebben hier nu vragen over gesteld in de gemeenteraad, maar de antwoorden zijn niet voldoende, vinden ze. Burgemeester Verheijen heeft nu een besloten gesprek met de politie toegezegd. De politie zelf wil in de pers nog niet reageren. Zij gaan niet in op individuele klachten, zeggen ze. Treinreizigers moeten dit weekend rekening houden met veel vertraging rond Amsterdam. Want vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er morgen de hele dag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Dat levert veel extra reistijd op, verwacht de NS. Er rijden wel extra metro's en bussen daar in Amsterdam. Maar goed, veel vertraging dus. Ook zondag en maandag wordt er nog aan het spoor gewerkt. Dan rijden er veel minder treinen, rijdt er dus wel iets, waarschuwt de NS. Dus check dan van tevoren wel even goed de reisplanner. De nieuwe sluizen in de Afsluitdijk zijn gisteren officieel in gebruik genomen. Met de nieuwe pompen in het gemaal moet er nu meer invloed zijn op de waterstand in het IJsselmeer. Dat is een veilig gevoel, vindt ook de burgemeester van Hollands Kroon. Ligt ernaast, hè? En dat is Rian van Dam.
19: Nou zeker, want het water heeft natuurlijk heel hoog gestaan. Ja, dan moet alles in de weer gesteld worden om te zorgen dat het water op de goede hoogte in het IJsselmeer blijft. Ja, dan moet het ook naar buiten toe en daar heb je je sluizen voor nodig.
18: Ja, gisteren werden de sluizen daar feestelijk geopend. Jaren aan gewerkt aan dat project. Op Schiphol is gisteravond laat een patiënt met een besmettelijke infectieziekte Ebola aangekomen. De medewerker van Artsen zonder Grenzen, dat is de patiënt, die is overgebracht naar het ziekenhuis. In Leiden hebben ze relatief veel ervaring met dit soort ziektes. Daar is hij dan ook nu. De patiënt kwam gisteren dus even voor 8:00 aan op Schiphol met een privévliegtuig. Daar was hij vanuit Congo mee naar Nederland gevlogen. Voetbal dan nog even. Het Nederlands elftal heeft gisteren op de valreep gelijk gespeeld. Tegen de Grieken in de Nations League is dat allemaal gebeurd. In Thessaloniki werd het 2-2. De gelijkmaker van Reinders viel pas een minuut voor tijd.
3: Dat was dus precies op tijd, want Dumfries, de verdediger, had ook al 2 keer gescoord, maar die stond steeds buitenspel. Hoewel Denzel Dumfries dat zelf maar onzin vond.
11: Ik onderschep hem en ik score, dus voor mij is dat geen buitenspel. Maar goed, daardoor zag je ook dat de VAR hem niet afkeurde. Hij moest zelf gaan kijken, dan gaat het om interpretatie. Ja, voor mij is dat geen buitenspel, maar goed.
3: Ja, een balende Dumfries.
12: Was een mooi doelpunt.
17: Maar het eerste doelpunt van Griekenland werd ook afgekeurd, eigenlijk om een vergelijkbare reden. Dus ik denk dat het een beetje gelijk is.
3: Pavlidis sprong wel echt. Die stond er wel echt voor, toch? Het was een zo tussen de benen van die Griek door.
17: Ja.
3: Ja, dan doe je wel mee aan het spel, vind ik.
17: Nou, dat is, want daar gaat het om. Maar Dumfries, die loopt al om een andere speler heen.
3: Ja.
17: En weet zo een betere positie te krijgen doordat hij even buiten spel kon staan. Dat doe je toch ook mee?
3: Ja, nou, en wat dan de regel nu was, was dat er een Grieks been tussen zat.
17: Ja.
3: En had hij hem daardoor onder controle of niet? Dat was een beetje de vraag.
17: Het is allemaal zo ingewikkeld, jongens. Doe mij een lol en ga een keer een goede op niveau hockeywedstrijd bekijken. Dan is dat hele probleem opgelost. Het is zo goed voor elkaar. Die regels zijn goed. En je hoort de scheidsrechters met elkaar overleggen. Want er zijn er 2 van in het veld. Dat scheelt al. En vervolgens wordt niet gevallen onopzettelijk. Want dan heb je echt een probleem als je dat doet bij hockey.
3: Ja.
17: En er zijn een heleboel dingen die gewoon niet mogen. Waardoor het spel veel sneller doorgaat. En al dat gedonder heb je allemaal niet, joh. Het is echt genieten.
3: Nou, dat is fijn. Want ik vind die VAR dus op zich goed. Maar als je in het stadion bent, is het weer zo irritant.
17: Ja.
3: Je te kijken, denk je, waar gaat het dan over?
17: Er is een soort van doodspelmoment.
3: Ja.
17: En je hebt ook geen communicatie. Terwijl bij hockey wordt er overlegd. Ja. En dat is allemaal te horen.
3: Aha.
17: Dus je hoort ook gewoon met de VAR. En zegt de scheidsrechter, wil je dit even checken? Ik heb deze beslissing genomen omdat ik dat en dat zag. Dan weet je ook waarom die scheidsrechter dat gedaan heeft. En dan zegt die VAR, er is geen reden om je beslissing te wijzigen. Of die VAR die zegt, van, je hebt het bijna goed gezien, maar toch niet helemaal. Dus als je dit beslist, is het een betere optie.
3: Slim idee. Mag het publiek heeft nog inspraak?
17: Iedereen mag gewoon bordje of petje op, petje af doen. Of wat heb je bij hockey op? Mag polo uit, polo aan.
3: Meer nieuws in de app. Of op nnnieuws.nl.
17: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
13: Afgezien van wat sluierbewolking is het vandaag tamelijk zonnig weer. Het blijft overal droog en het wordt 20 tot 21 graden. De wind is zwak tot aan de kust matig uit het zuidwesten. Morgen begint de dag plaatselijk met mist of dichte mist. Al vrij snel wordt het zonnig, maar in de middag komt er geleidelijk meer sluierbewolking. Blijft overigens wel droog tot laat in de avond. Temperatuur morgen 20 graden en aan de kust een zwakke tot matige zuidwestenwind.
17: Jan, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie van Anne. Anne, waar staat het vast in Noord-Holland op de vrijdagochtend? Oh, daar ben je, sorry. Hi.
15: Hi, een melding nog. A27 Almere richting Utrecht, want bij Huizen zijn opruimwerkzaamheden en de afrit is daar dicht.

0: Agostino.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Allemaal voor Verzoekjes vrijdag, aangevraagd door Pieter, niet ik. Voor de duidelijkheid.
2: Nee, jij was het niet.
0: Had
2: ik
0: gekund.
2: Ik heb nog even gefact-checked.
0: Nee, maar het had gekund.
2: Tuurlijk.
0: Maar ik was het niet.
2: Maar je bent er wel van genoten.
0: Ik heb er ontzettend van genoten. Wat een heerlijke fouten. Zo vrolijk worden ze niet meer gemaakt, zegt hij er zelf over. En deze is zeker een plus 5 op de schaal van Jody, denk ik, toch? Ja.
2: Tuurlijk.
0: Goed, dan mogen we door naar Gerrit. Die zegt, ik heb een leuk verzoekje voor vandaag. Al zegt hij het zelf. The Young Ones, samen met Cliff Richard en Living Doll. Super geinig en heel vrolijk. Ken je dit dan?
2: Weet ik niet. Moet ik het even horen? Ja, jij bent goed hierin hoor, maar...
3: Look everyone, he's coming through the doors.
4: Brilliant! He didn't even open them!
3: He's here!
5: Quick, Rick, do the speech.

0: gaat tot het gaatje hoor. Ander weet je dat vast. We zijn er nog niet.
1: Can I go now?
2: Yes, thanks Cliff, bye. Right kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
0: En zo stopte hij ook echt op de blaad.
3: Hij is gaaf. De ontbijttafel is gaaf.
0: Goed, hè, Gerrit, dank dat je hem aangevraagd hebt. Och, heerlijk. Living Doll van Cliff Richard. En de versie met The Young Ones, voor de duidelijkheid.
4: Mm-hmm.
0: Rick Mayall, die je mee hoort blaren en dergelijke. Ja, we hadden
4: ik vond hem leuk.
0: We hadden het vinyltje vroeger thuis. Ik weet
4: echt?
0: Het precies. Ja, hartstikke.
4: Ach.
0: Goed, dank daarvoor, Gerrit. Goed, tijd om door te gaan naar iets bijzonders. En ook iets wat eindig is, Anne.
4: Ja.
0: De kaasschaaf.
4: Dat is het.
0: Exclusief bij de ontbijttafel te winnen. De ontbijttafel kaasschaaf. Het is een prachtig mooi ding met zijn gele handvat. Wat lijkt op een stukje kaas, omdat er ook wat gaatjes in zitten. Enig.
4: Hij is enig.
0: Ja, en bijna op.
4: Ja, dat ook.
0: Dus als je hem ooit nog een keertje wil winnen, is dit jouw moment om je aan te melden via 088 850 51 52. De bedoeling is dat je het woord kaasschaaf appt. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand, dan ben je een ontbijttafel kaasschaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
4: Nada.
0: Nul.
4: Oh, ik dacht dat je noppes ging zeggen.
0: Had ook gekund. Maar nee, dat is ook het geval. Je wint ook noppes op dat moment. Dus ik kan me voorstellen dat je wel even je kopje erbij moet houden. 088 850 51 52. Gewoon het op die manier even aanpakken. En dan komt het wel goed. Mag ik door naar Jury? Want die vraagt toch een knallertje aan. Zo op die zomerse nazomerdag. Dit is vandaag Robert van Hemer. Jury, juist voor jou. Dit is zoet.
5: Zout.
0: Zuur. En dansen is gratis.

0: me spelen. Lijkt me heerlijk. Ja, dan zou ik dat de hele tijd doen.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, maar vanaf nu aan is het no more Mr. Nice Guy. We gaan een kaasgaaf geven, althans, dat hoop ik, aan de eerste die we bellen. Mm-hmm. Maar dan moet die persoon wel op de juiste manier opnemen. Ben jij daar helemaal klaar voor?
3: Ja, wacht, bijna.
0: Oh, toch gewoon een klein beetje paniek nog. Goed zo. Daar hou ik altijd wel van. Dan is de kans groter dat het misgaat. Ga iemand bellen en kijk of die persoon op de juiste manier opneemt. Let's go, Anne.
3: Oké. Okay.

0: kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf.
1: Ja! Met wie spreek ik?
0: Met Marja, goedemorgen.
1: Marja, je hebt het goed gedaan.
0: Oh, dankjewel, lieve schat.
1: Was je er al een tijdje naar op zoek naar de kaasschaaf?
0: Ja. Elke keer belde ik even.
1: Echt waar?
0: Ja, naar de collega's, zeker. Ja. Heel lief aan de telefoon.
1: Nou, wat leuk. Marja, je hebt het goed gedaan, dus dat betekent dat hij voor jou is, de ontbijttafel kaasschaaf. Je hebt hem gewonnen.
0: Nou, ik ben er heel gelukkig mee.
1: Mooi zo. Waar komt hij te liggen bij jou, Marja?
0: Nou, ik denk in mijn keukenla, want die kreeg ik wel 10 keer per dag open. Dus
1: nou,
0: dan zie ik hem elke dag.
1: Ja. Dat lijkt me een heel goede plek. En je weet het, Marja, als je hem op de vrijdag wint, een bijzondere dag, dan mag je ook altijd nog even een plaatje aanvragen. Hè? Moet hij wel heel vrolijk zijn, zeg ik erbij. Anders draai ik hem niet.
0: Ja, een van André Hazes altijd. Maar ja, die heeft allemaal leuke platen.
1: Ja, maar goed, die heeft ook hele verdrietige platen gemaakt, toch?
0: Ja, maar die draai ik liever niet meer.
1: Nee, precies. Dat kan ik me voorstellen. Oké, dus waar gaan we naar op zoek? Wat wil je horen? Aan welke zit je te denken?
0: Er werd vroeger in een café, werd het altijd afgesloten met het liedje van André Hazes in het café. Maar helaas kan ik niet meer op de naam komen.
1: Want het is de spanning allemaal. Ja, maar je bedoelt dan niet het laatste rondje. Maar je bedoelt...
0: Ja, het laatste rondje. Ja. Dat is een van...
1: Dat is een van zijn nummers. Maar weet je het zeker? Het is tijd, de hoogste tijd.
0: Ja, dat is een geweldige plaat ook van
1: laatste rondje. Oké, dan gaan we het laatste rondje draaien. Jij mag het bepalen, hè?
0: Hartstikke leuk.
1: Laatste rondje. Het is ook de laatste plaat die ik draai vandaag, denk ik. Dus wat dat betreft heb je helemaal gelijk.
0: Lekker weekend voor de boeg. Ja,
1: nou, wat heerlijk. Goed, hij komt eraan. Hij is helemaal voor jou. Ik wens je veel plezier met de kaasschaaf. En maak een mooi weekend van Marja.
0: Dankjewel, hartstikke

0: Het is toch makkelijker.
1: Is ook zo. Maar u wordt bedankt voor weer een avond gezelligheid. Blijft gewoon een van de beste teksten die we ooit in de Nederlandse muziek gehad hebben.
0: Net als de wijze lessen van je oude heer. Dat zingt een kleine jongen.
1: Ja,
0: de wijze lessen. De wijze lessen.
1: Ja, maar dan had hij geleerd dat netjes zo uitspreken. Bart Slim, je hoort hem al. Hij zit hier tegenover mij voor zijn programma. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Wat ga je doen?
0: Tavares draaien met Don't Take Away the Music. Gaan we zeker niet doen. Raccoon komt ook nog voorbij, dichter bij het vuur. En ik doe vandaag een bakkie met Massie Oetek. Hij is opiniemaker, rapper en sinds 2-3 weken ook schrijver. Zijn debuutroman is uit. En daarin komen een hoop van zijn werelden samen. Amsterdam Noord, boksen, hip-hop. Enfin, genoeg om
1: te praten. Ja, inderdaad, zometeen horen bij Bart Slim en zijn. Goedemorgen.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
3: 1000 van deze.
2: Nummer 88. Yeah,
4: a mighty rail. Nummer 889.
5: Zoek jezelf.
6: 1000 van Driessen@nhradio.nl.
7: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
8: Maakt

0: bij NH.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
5: Dit is een uittip.
6: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
7: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
9: Ik ben Doeschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
10: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
11: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
12: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 1 minuut over 10. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Thijs-Jan van Aalst. Thijs-Jan, goedemorgen.
15: Goedemorgen Bart. Gemeenteraadsleden uit Loosdrecht willen opheldering van de politie na de rellen rond het AZC deze zomer. Ze willen weten of het politiegeweld wel geoorloofd was. En de nieuwe sluizen in de afsluitdijk zijn gisteren officieel in gebruik genomen. Met de nieuwe pompen in het gemaal moet er meer invloed zijn op de waterstand in het IJsselmeer. En vandaag is het precies 75 jaar geleden dat de eerste televisieuitzending te zien was. Dat wordt groots gevierd bij Beeld en Geluid in Hilversum. Onder andere met een tentoonstelling. En straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: De verkeersinformatie van de ANWB. Eén melding, de N203 Amsterdam richting Alkmaar. Tussen de aansluiting met de A9 en Castricum doe je er 6 minuten langer over.
17: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
19: doei doei
18: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
20: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
21: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
22: Een initiatief van Pfizer.
23: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
24: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
25: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.

0: daar waar het lekker behagelijk is. Het is de nieuwe van Raccoon en die heet Dicht bij het vuur. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent op die met voorsprong leukste dag van de week. Ja, collega Frank Boer die zegt me dat het heel treffend. En je weekend duurt nu nog het allerlangst of een variatie daarop. Hij heeft er altijd zo'n hele goede one-liner. Nee, zo raaskal ik weer. Frank, is het weer zover?
1: Dat ook. Dat ook. Nee, nu duurt het weekend nog het allerlangst.
0: Ik had het niet beter kunnen zeggen.
1: Ja, dat is tenminste als je nu klaar bent met
0: werken. Ja, dat is waar. Ja.
1: Dat zijn weinig mensen om 10 uur op vrijdag klaar met werken.
0: Nee, dat is de absolute elite uit de omroepwereld is nu klaar. Ja. Zie je hier een piepende bandje.
1: Er zijn een paar collega's. voor hen duurt het weekend duurt allerlangst. Maar het begint de werkweek ook weer het allereerst.
0: Dat is ook weer zo. Hè? Ja, alles is van voor en tegen. Het is de vrijdag. Je hoort Frank nu nog heel even daarna niet meer. Ja, de inleidende beschietingen van de Vrijmibo die zijn in alle vroegte begonnen bij Pieter en zijn team. Ik trek hem lekker door de komende 2 uur. Dat klinkt op de een of andere manier altijd een beetje onsmakelijk. Vind je niet? Ik trek hem lekker door.
1: Ja, als je de wc buiten beschouwing laat, dan gaat het allemaal wel niks.
0: Zo is dat. Oké, het laatste en belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je straks niet van Frank, maar van Thijs-Jan van Aalst. En als hij dan klaar is, dan geef ik het woord aan Jan Visser voor het weer. En voor het zover is, heb je een paar heerlijke platen voor je kiezen gekregen. En heb ik een bakkie gedaan met Massi Oetak. Hij is Amsterdammer met Afghaanse roots. Hij heeft een boek geschreven en daar ben ik heel benieuwd naar. Maar natuurlijk ook en vooral muziek, hè, tussen nu en 12 uur. Straks Rob de Nijs en Bangerhart. Eerst Tom Jones en It's Not Unusual. Ja, jongens, we hebben het toch maar weer gewoon geflikt met z'n allen. Het is de volvette, verwachtingsvolle vrijdag.
1: Kan niet stuk.
0: Nee, het is een buitengewoon.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie met Massie Oetak uit Amsterdam. Massie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ben je eigenlijk een koffiedrinker, Massie, of niet?
2: Helemaal niet. Nee. Ik ben een bewuste niet-koffiedrinker.
1: Een bewuste niet-koffiedrinker. Verklaar je nader. Want ja, je houdt er niet van.
2: Nee, nooit aan begonnen. Ik weet nog dat ik als kind op school altijd alle docenten vond stinken naar koffie en sigaretten. En toen besloot van dat is hoe ik niet ga ruiken. Dus ik ben nooit begonnen met roken en nooit begonnen met koffiedrinken. Okay. Ik ben wel een theedrinker als een echte afgaan.
1: Okay. Ah, een echte afgaan, ja. Oké, dus een ontbijt, dan wel even een kopje thee erbij.
2: Zeker, ja.
1: Oké. Okay. Hey Massie, wij kennen jou als rapper. Je bent columnist geweest bij Radio 1. En je bent nu ook debuterend schrijver. Voor Issa heet je boek. Gefeliciteerd daarmee.
2: Dankjewel.
1: Wat een mooie prestatie om een boek te schrijven. Kun je vertellen, waar gaat het boek eigenlijk over, Massie?
2: Ja, dit is mijn debuutroman. Mijn roman, het is autobiografisch, maar het is geen autobiografie. Het gaat over een jongen die eind 20 is en in 12 weken zich voorbereidt op een bokswedstrijd. En die voorbereidingen zijn fysiek, mentaal en emotioneel zo slopend en uitdagend dat hij wordt gedwongen om te reflecteren op hoe is hij daar terechtgekomen. En dan volgen we in het boek de sprongen van hem dat hij vlucht als jong kind uit Afghanistan naar Nederland. Hier opgroeit en uiteindelijk in Amsterdam-Noord belandt, of all places.
1: Ja.
2: En dan daar zijn weg probeert te vinden naar volwassenwording.
1: Oké. Ik las in een ander interview dat je in dit boek autobiografische fictie noemt. Hè? Dat zei je net ook al. Er zitten autobiografische elementen in. Maar bijvoorbeeld dat opgroeien in Amsterdam, dat slaat ook op jou dan, hè?
2: Zeker, ja. Opgroeien in Amsterdam en specifiek Amsterdam-Noord. De Afghaanse roots natuurlijk, die zijn één op één uit mijn leven. De hoofdpersoon in het boek is een bokser en een schaker, dat ben ik ook. Maar soms ben ik de hoofdpersoon, soms ben ik zijn broer, soms ben ik zijn vader, soms ben ik de jongens op het pleintje waar hij naar opkijkt. Dus die vrijheid heeft fictie me wel gegeven. Ja,
1: Je bent hier best al lang mee bezig geweest, hè? Klopt het dat je er al echt 15 jaar over hebt gedaan om dit boek te schrijven?
2: Ja, zeker. Het is mijn derde boek, mijn eerste roman. 15 jaar geleden debuteerde ik met mijn eerste korte verhalenbundel. En toen schreef ik al dingetjes die uiteindelijk dit boek zijn geworden. Maar voor de duidelijkheid, ik heb het niet 15 jaar lang onophoudelijk gedaan. Ik heb het soms ook jaren weggelegd. Soms schrijf je een weekje heel geconcentreerd en dan leg je dat weer jaren weg. En dat had te maken met dat ik in eerste instantie wel een één-op-één levensverhaal aan het maken was. En elke keer als ik dat teruglas, dacht ik, dit is hem nog net niet, of te confronterend, of te één-op-één.
1: Okay.
2: En begin dit jaar dacht ik op een gegeven moment van, het is fictie, ik ben een roman aan het schrijven. Dat is altijd mijn intentie geweest. Wat nou als ik creatieve vrijheid neem en ook vooral plezier terug probeer te vinden in het schrijven. En zo heb ik hem eindelijk na 15 jaar kunnen afmaken.
1: Ja. Nee, ja, wel interessant. En het is een boeiende weg die je hebt afgelegd.
2: Zeker.
1: Nou hoef je mij persoonlijk niet te overtuigen van hoe mooi de boksport is. Want ik ben een liefhebber en een beoefenaar. Maar ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die misschien wat sceptischer daarin staan. Maar wat spreekt jou zo aan in The Noble Art?
2: Persoonlijk, net als de hoofdpersoon in het boek, die leert op een gegeven moment figuurlijk en op een filosofische manier, hoe houdt hij zijn dekking hoog in het leven? Dus hoe bewapent hij zich in de maatschappij, thuis, op school, in de hiphopwereld? En dat is voor hem toch die verbale kracht geweest. Van als ik maar altijd mijn woordje klaar heb, altijd slimmer ben dan de rest, dan kan niemand mij pakken op taal, zeg maar.
1: En dan
2: belandt hij op een gegeven moment in de boksring en daar heb je helemaal niks aan je verbale kracht. Daar is het heel simpel. Hou je bek, hit and don't get hit. Dus dat is heel sterk, omdat het daagt je uit om karaktereigenschappen van jezelf te checken en te hervormen zonder dat daar woorden aan te pas komen. En je leert, er gaat een heel register open van frequenties van mentale gezondheid, fysieke gezondheid, trauma's, onverwerkte pijn, reflecties van jezelf, waar je nooit bij stilstaat. Maar als je er geen woorden aan hoeft te geven, maar gewoon puur in de vechtstand, soms dekking hoog, soms dekking laag, met een tegenstander, dan kom je achter heel veel persoonlijke dingen die je misschien

0: woorden niet kan uitdrukken, ja, of niet eerder hebt kunnen uitdrukken. Het is een hele filosofische sport. Ik vind het ook nog eens de mooiste sport, want boksen is schaken. Ja. Dat vind ik ook mooi aan dit boek. En het is, ja, ik kijk er graag naar. Het is heel rauw, heel puur. Ja. Ja. Dus, en mannelijkheid is natuurlijk een belangrijk thema in het boek. Dus dat was ook een mooie schakel, ja, met de vechtsport.
1: Is het ook zo, Massie, tot slot, dat de boksport je ook hele mooie metaforen biedt? En ook, laat ik zeggen, taal geeft? Het valt mij wel eens op dat de boksport veel vaker in je dagelijks leven doordringt dan je denkt. Hè? Dat je, ja, af en toe de handdoek in de ring moet gooien. Of dat je, yes, even tot 10 moet tellen, hè? De laatste ronde. Mensen, het is soms achterloos, komt die sport zo terug, ja, in het leven, hè?
0: Ja, ja, zeker. En dat is ook weer het grappige. Dus het is non-verbaal in die zin, maar het is heel filosofisch en heel intelligent. En dus geven we er wel taal aan. En gelukkig zijn er ook in de Nederlandse literatuur ook heel veel mensen, waaronder Lucia Rijker bijvoorbeeld of Alex Bogers, ja, ook geweest, die heel mooi over de sport schreven. En ik zou die vocabulaire die jij net omschrijft willen uitbreiden graag met dekking hoog en dekking laag. Dat is in dit boek ook heel belangrijk. Weet je wel, van, ja, hoe, ja, het boksen leert mijn hoofdpersoon om in zijn leven buiten de boksring met dekking laag te leven, als keuze. Ja. Niet als naïviteit. Ja. En dat is denk ik een mooie metafoor, ja.
1: Absoluut. Het heeft mij heel erg nieuwsgierig gemaakt naar het boek. Dat is onderweg naar mij, dus dat ga ik onmiddellijk lezen als hij op de deurmat ploft. Dank voor je verhaal, Massie Oetak. En gefeliciteerd nogmaals met je mooie boek voor Issa. Maak er een mooie dag van, Massie.
0: Jij ook.
1: Groetjes. Hoi. Ja, man. Het boksen. Morgen mag ik weer. En dan komt morgen hopelijk ook het boek. En dan ga ik dat lezen. Wij gaan op naar het nieuws van 10:30. Dat doen we met Elbow Bones en The Racketeers. Zo'n heerlijke one-hit wonder met een gouden randje. Dit is A Night in New York. Goedemorgen.

0: Hoteldeal, Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Ik ben Verlijn en kom uit Amsterdam.
12: Nou, ik ben Hans en ik woon in het gezellige Amstelveen.
13: Ik ben Indra uit Werverzo.
14: Ik ben Kuna uit Haarlem.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 11:01 in Opperdoes. Is het 15 graden nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Thijs-Jan van Aalst. Thijs-Jan, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De gemeente Amsterdam heeft komende winter veel meer bedden klaarstaan voor de opvang van daklozen. De gemeente denkt dat het aantal mensen dat de nacht buiten doorbrengt afgelopen jaar is toegenomen. Komend jaar zijn er in de speciale winteropvang 760 bedden beschikbaar. Een stuk meer dan de 500 bedden van afgelopen jaar. Het grootste gedeelte van die bedden wordt pas ingezet als de gevoelstemperatuur onder het vriespunt zakt. Verkeer bij Amsterdam moet dit weekend rekening houden met vertraging. De verbindingsweg tussen de snelwegen A4 en A10 is dit weekend afgesloten voor werkzaamheden. Het gaat om het knooppunt De Nieuwe Meer, maar verkeer dat de A10 West op wil om zal moeten rijden. Automobilisten worden omgeleid via de A9 en de A5, of je kan natuurlijk via de oostkant van de stad rijden. En de nieuwe sluizen in de afsluitdijk zijn gisteren officieel in gebruik genomen. Met de nieuwe pompen in het gemaal moet er meer invloed zijn op de waterstand in het IJsselmeer. Een veilig gevoel vindt ook de burgemeester van Hollandskroon, Rian van Dam.
18: Nou zeker, want het water heeft natuurlijk heel hoog gestaan. Ja, dan moet alles in de weer gesteld worden om te zorgen dat het water op de goede hoogte in het IJsselmeer blijft. Ja, dan moet het ook naar buiten toe en daar heb je je sluizen voor nodig.
17: De pompen zijn gisteren feestelijk in gebruik genomen. En gemeenteraadsleden uit Loosdrecht willen opheldering van de politie na de rellen rond het AZC deze zomer. Ze willen weten of het politiegeweld wel veroorloofd was. Er waren veel railschoppers op de been, maar toch zijn er ook klachten over het politieoptreden. Volgens verschillende raadsleden zijn er ook mensen bij betrokken die vreedzaam demonstreerden. Verschillende partijen hebben hier vragen over gesteld in de gemeenteraad, maar de antwoorden vinden zij niet voldoende. Burgemeester Verheijen heeft nu een besloten gesprek met de politie toegezegd. Die politie zelf wil in de pers niet reageren. Ze gaan namelijk niet in op individuele klachten, dat vertellen zij. En vandaag is het precies 75 jaar geleden dat de eerste televisieuitzending te zien was. En dat wordt gevierd bij Beeld en Geluid in Hilversum. Onder andere met een grote tentoonstelling en televisies uit de afgelopen driekwart eeuw staat het museum stil bij het jubileum. En dan wordt ook meteen duidelijk hoe anders televisiekijken vroeger was.
19: De watersnood die vannacht en vanochtend in ons land is ontstaan, heeft de omvang aangenomen van een nationale ramp.
20: En die zal worden genomen door Henk Goos.
21: 500 gulden van de brandweer uit Haarlem. Alsmaar giften stromen binnen.
22: Het is net iets groter dan je telefoon. Alleen de resolutie is veel lager, dus kun je nagaan. En daar gingen mensen met een hele groep omheen zitten om het wonder te aanschouwen. Bij mij begint dat zo'n beetje, dat ik het toestel herken, zeg maar, ergens tussen 74 en 76.
17: Curator Bas Achterberg hoorde je daar van Beeld en Geluid. En de tentoonstelling in Hilversum is te zien tot het einde van dit jaar.
0: Ja, daar moeten we heen, Thijs-Jan. Dat lijkt me echt fantastisch.
17: Dan zijn wij uren zoet, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ik heb net niet meegemaakt dat de eerste televisieuitzending was. 75 jaar geleden. Ik ben ietsje jonger.
17: Ik ga er niet naar vragen, maar.
0: Maar ik heb nog wel de televisie meegemaakt waarbij je moest opstaan en naar het toestel lopen om op een andere zender te zetten.
17: En daar hadden je dan je lichaamsbeweging
0: in. Ja, dat was een beetje ook de enige lichaamsbeweging ook. Maar 75 jaar. Ik las ergens bij onze collega's van de NOS dat omroepen eigenlijk knarsetandend met televisie in zee gingen. Zag het helemaal niet zitten.
17: Ja, en dat zagen we afgelopen jaar ook met social media, toch? Ja, dus elke vernieuwing die moet weer de nodige weerstand krijgen.
0: Moet je nagaan hoe groot de skepsis was en hoe televisie ons leven is binnengedrongen.
17: Ja, nogal inderdaad. Nou ja, meer nieuws uit de hele provincie vind je zoals altijd in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Thijs-Jan. Jan Visser, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
0: Nou, het weer bestaat al veel langer dan de televisie. Wat gaat dat weer ons vandaag brengen, Jan?
2: Ja, mooi weer. Mooi weer voor begin oktober, zeker ook qua temperatuur. Het is nu 16 graden, onder meer in Purmerend. En het wordt vanmiddag op veel plaatsen zo'n 20, lokaal zelfs ruim 20 graden. Dus dat zijn weer knappe temperaturen voor begin oktober. Verder is het op veel plaatsen zonnig, met name in het noorden van de provincie en ook Texel. Elders zit ook wel wat sluierbewolking en dat trekt later weer weg. Dus de zon overheerst, het blijft droog. En zoals gezegd, 20 plaatselijk, misschien bijna 21 graden. En de wind is zwak uit het zuiden, vanmiddag aan de kust een matige wind uit het zuidwesten. En dan vanavond en de komende nacht weinig wind, weinig bewolking. En wel de kans in de nacht op de vorming van mist of mistbanken. Die kunnen lokaal dicht zijn, maar lossen morgenochtend redelijk snel op. En dan is het opnieuw een zonnige dag. Althans, in de middag komt er dan wel weer wat meer sluierbewolking. Hangt dan samen met een zwak front dat dichterbij komt. En laat op zaterdagavond, Bart, en in de nacht naar zondag zou er misschien ook wat lichte regen kunnen vallen. Maar zondag overdag is het dan weer droog en laat de zon zich geregeld zien dankzij een nieuwe uitloper van hoge druk. Verder morgen een temperatuur van 20 graden. En zondag 19 graden. En op beide dagen een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. Nou, maandag en dinsdag verandert er niet veel. Het blijft droog. In de nacht vooral toch nog wel kans op mist. Verder temperatuur 19 tot 20 graden. Maar vanaf woensdag dan zien we toch wel wat veranderingen optreden. De oceaan gaat langzamerhand een weststroming installeren richting het Noordzeegebied. Boven de oceaan komt die dan tot stand uiteraard. En dan krijgen wij vanaf woensdag wat regelmatiger te maken met regen. En de temperatuur die gaat naar beneden. In eerste instantie naar 16 tot 17 graden. En helemaal aan het eind van volgende week een graad of 15.
0: Okay, maar tot die tijd gewoon prima dagen. Best veel zon. Zeker, af en toe een buitje. We doen het ervoor, Jan. Uitstekend. Hartstikke fijn. Dankjewel voor nu. En we horen je over een uurtje weer. Hè?
2: Ja hoor.

Stripping. Van Robbie Williams hoorde je. En dit... Ja, was een van de drie muzes van Marvin Gaye. Hè? Met Tammy Terrell hoorde je hem hier. Die andere twee waren natuurlijk Kim Weston en Diana Ross. You're All I Need To Get By in Goedemorgen op NH straks. Twee van de mooiste dingen die er bestaan. Muziek en dan ook nog in de vorm van jazz. En de liefde. Nou, gooi dat allemaal bij elkaar. En dan krijg je de jazzpolitie en liefdesliedjes. Hier is Don Henley die ons even terugbrengt naar die periode van het jaar... die in dit jaar, 2026, voor eeuwig leek te duren. Ja toch, als je terugblikt op die zomer van 2026, er kwam geen eind aan. Don Henley is dit en The Boys of Summer.

Ja, dat zou eens tijd worden, hè? Een liedje over de liefde. De jazzpolitie deed het liefdesliedje, hoorde je. En we gingen natuurlijk even opzoeken hier in de studio waar dat ook weer vandaan kwam, hè, de jazzpolitie. Groningen, dat was een beetje de geboortegrond van dit bandje. En daar zat een band aan vooraf. Hè. Er ging een band aan vooraf, die heette Splitsing. Wij zaten een beetje in de hoek van Cadans te denken, maar dat is toch weer, klopt dan weer niet helemaal. Nee, Splitsing. De mannen achter Splitsing en de jazzpolitie waren Peter Groot-Kormelink en Herman Grimme. En Splitsing was natuurlijk van Wind en Zeilen. Hè. Dat kan je vast ook nog wel. Fijn liedje was dat, de jazzpolitie en liefdesliedjes. Dan belde er ook nog iemand en die zei, oh ja, Harriette belde en die zei, misschien een rare vraag. Nou, rare vragen bestaan niet, maar ze zei, wat is een metafoor eigenlijk? Want dat gebruikte ik natuurlijk in mijn gesprek met Massi eerder dit uur. En toen kon ik eigenlijk niet reproduceren wat een metafoor nou precies is. Ja, ik weet wel wat het is, maar de exacte betekenis. Ja, het is eigenlijk een vorm van beeldspraak waarbij je een figuurlijke vergelijking maakt zonder het woord als of zoals te gebruiken. Dus het leven is een achtbaan. Je bent een open boek, dus dat is een metafoor. En dan wil ik je ook nog heel even meegeven dat ik gisteren in het Stedelijk Museum in Amsterdam was bij de overzichtstentoonstelling van Jajoy Kusama. Dat is een hele bijzondere artiest, kunstenares, artiesten die een week of 3 geleden overleed, op hoge leeftijd. En voor het eerst is eigenlijk al haar werk bij elkaar gebracht in het Stedelijk Museum. En dat is echt een absolute aanrader. Het is, je komt letterlijk oren en ogen tekort om alles op je in te laten werken. Dus ik sluit ook niet uit dat ik nog een keer ga kijken. Ga reserveren, want het is echt heel erg druk. Maar ga daar ook heen. De overzichtstentoonstelling van Jajoy Kusama. Ze noemen haar de Queen of the Polka Dots. Ze werkt heel veel met stippen en cirkels. Maar je ziet ook heel mooi de ontwikkeling van haar als kunstenares. Enfin, haar levensverhaal is ook heel bijzonder, maar haar werk is, ja, zinneprikkelend mooi. Dus ga naar het Stedelijk Museum, reserveer een plekje daar en kijk je ogen uit, want het is echt heel erg mooi. Goed, dan gaan wij zo'n beetje op naar het nieuws van 11 uur en de headlines. Eerst ABBA in Goedemorgen. Dit is Knowing Me, Knowing You. Aha. Uh-huh.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer
2: nooit,
1: komt
2: nooit.
3: Nee.
0: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
0: Morgen om 10:00 bij NH.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
10: Jou.
9: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
11: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
12: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
13: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
12: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
13: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
12: Bestel op budgetbroodjes.nl.
13: Nu ook in Purmerend.
14: Ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
15: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
16: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
17: Ik ben Reinoud uit Bussum.
18: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: 1 over 11, het belangrijkste nieuws uit onze regio. Krijg je nu van Thijs-Jan van Aalst. Thijs-Jan, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Bij een ongeluk in Callantsoog is vanochtend een dode gevallen. Een vrachtwagen kwam in botsing met een voetganger. En die voetganger is daarbij om het leven gekomen. De politie onderzoekt de zaak. De gemeente Amsterdam heeft komend jaar een stuk meer bedden klaarstaan om 's nachts daklozen op te vangen. De gemeente denkt namelijk dat het afgelopen jaar meer mensen op straat zijn gaan slapen. En het Concertgebouworkest treedt vanavond 3 dagen achter elkaar op in de Ziggo Dome. Het wereldberoemde orkest speelt in de grootste concertzaal van het land muziek van Beethoven en andere klassieke componisten. En straks natuurlijk meer nieuws uit Noord-Holland, maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Wil zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Wil blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is en dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. En ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
20: De verkeersinformatie van de ANWB dan nog. Eén melding, de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en het knooppunt Zaandam doe je er 5 minuten langer over.
2: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
24: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
25: Goedemorgen.
26: Met Bart Slim.
27: Een hele goeiemorgen.
28: Goedemorgen.
27: Goedemorgen.
28: Goedemorgen.
27: Goedemorgen.
28: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.

0: Muziek die allerlei gevoelens oproept. Hè? Ja, zo werkt dat met muziek. Sommieux hoorde je met Feels Part 2. 13 minuten over 11 alweer.
1: Ciao tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Daar zijn we. Het uurtje 2 dat we eigenlijk gedachteloos en moeiteloos zijn binnengegleden. En dat uurtje begon ik met Dave Edmunds en Girls Talk. Echt zo'n NH-liedje. Hoor je nergens anders behalve bij ons. Verder is het natuurlijk de vrijdag en dat betekent dat het een tikkeltje anders is dan anders. Ron Kas, die schuift altijd aan op de vrijdag. Een kleine vooruitblik op Adres Onbekend van aanstaande zondag. Ja, een beetje richting het einde van dat legendarische programma. Nou ja, wie weet zit er toch nog een toekomst in het verschiet. Gaan we allemaal meemaken. Ron Kas dus straks. En dan krijg je van mij op vrijdag ook altijd even de gastenlijst van het NH Radio Sportcafé. Aan de stamtafel daar morgen Gerard van der Lem, Piertol. Nou, bekende namen hè, van AZ natuurlijk. Bert Dijkstra, Hedwiges Maduro, Michiel Blijboom, Frits Barend. En Edwin Struijs is er ook en die is er om te vertellen over Haarlem. Ja, FC Haarlem, een legendarische voetbalclub. Eens in de zoveel tijd gaan er ineens weer stemmen op om die club dan toch weer, HFC Haarlem, dan toch weer nieuw leven in te blazen. Nou, ik ben benieuwd wat daar uit gaat komen. Dat is allemaal morgen in het NH Radio Sportcafé met meneer Driessen, want die praat het allemaal aan elkaar. Cora is er ook. En die gaat over de happen en de dranken. En op vrijdag doe ik altijd een iets ander spelletje dan de rest van de week, want op vrijdag... Ja, op vrijdag doe ik een beroep op die grijze massa in je hoofd waar zich je herinneringen bevinden aan talkshows, spelshows, quizzen, reclames, tv-programma's, series, dramaseries, noem maar op. Allemaal van weleer, hè? Nou, het was afgelopen woensdag bij de NH Pubquiz ook een goed onderdeel. Je zal begrijpen dat ik daar natuurlijk een 100% score had, hè, bij die fragmenten die voorbij kwamen. Dat waren ook echt fragmenten van, nou, ik noem maar wat, Idols en de Gouden Kooi. Dus dan hoor je vooral heel veel rumoer. Nee, bij mij gaat het vooral een beetje om de begintune. Hè? Je snapt wat ik bedoel. Dus als jij er klaar voor zit, dan ga ik het fragment instarten. Weet jij waar dit de begintune van was? Pak onmiddellijk die telefoon en bel dat nummer. Hè? 088-850-5152. Zit je er klaar voor, dan komt hij er nu aan.
2: Ja. Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, dat was één van de presentatoren. Er zijn er meerdere geweest. Herken je het? Hele kenmerkende begintune. Het was op televisie. Ja, een soort kennisquizje was het. Je moest iets, eigenlijk twee dingen heel goed kunnen. Zou ik hem nog één keer laten horen? Nou ja, we hebben het er deze week nog over gehad. Dus als je goed hebt opgelet, dan weet je misschien het antwoord. Kom maar door, 088-850-5152.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Bamboe Quiz.
1: Nou, hij bleek toch een tikkeltje lastiger dan gedacht. Althans, hij kwam er best wel wat goede inzendingen binnen. Rinette belde onmiddellijk met het goede antwoord. Ja, die zit er altijd bovenop. Jelle heeft het bij het rechte eind. Hier zegt iemand kaasgraaf. Nee. Nee, het was niet het tv-spelletje kaasgraaf. René weet het goede antwoord, maar hoeft niet per se te winnen. Greet heeft het bed. Nou ja, die zet er een vraagteken achter haar antwoord. Nou, de vraagteken kan je weghalen, Greet. Klopt helemaal, als een bus. Saïda heeft geen idee. En er belde ook nog iemand en die zei Boggle of Lingo. Een van twee. Nou, dat is in ieder geval niet goed. Ik ga het eens vragen aan Corine. Corine, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Bart.
1: Waar bel je vandaan?
2: Ik bel uit Aalsmeer.
1: Oh, oké. Okay. En hoe ligt Aalsmeer erbij vandaag?
2: Lekker zonnig en lekker weer, heerlijk.
1: Ja, het zijn fijne temperaturen voor de tijd van het jaar.
2: Ja, en de bomen staan er mooi bij, dus ja, heerlijk weer.
1: Ja, 's ochtends is het ook zo mooi. Vanochtend lag heel half Noord-Holland in de mist. Alsof je door een filmdecor reed. Prachtig.
2: Ja, klopt.
1: Het is genieten geblazen. Nou, misschien kan ik deze fraaie vrijdag nog fraaier maken. Door jou misschien een klein, maar fijn prijsje te bezorgen. Ik liet de begintune van een roemrucht tv-spelletje.

0: hoor. Nog even heel even om een glimp te horen.
1: Ja, is genoeg hoor.
0: Jij denkt het te weten,
2: hè? Klopt. Ik denk dat het cijfers en letters zijn.
1: Ja, hartstikke goed, man.
0: Klopt als een bus. Gefeliciteerd.
2: Ja, bedankt.
0: Was jij een kijker van cijfers en letters?
2: Ja, ik kijk het wel, zeker.
1: Ja, leuk als
2: dat, hè? In de 80e jaren met Robert en Brink.
0: Ja, nou, exact. Nou, ik had het toevallig even met Marcel, die is de gast hier in de studio, over. Dat het een heel wonderlijk programma was. Want je zat gewoon minutenlang te kijken naar mensen die een som aan het oplossen waren.
2: Klopt, ja.
0: Dat kan je nou toch niet meer voorstellen. Dan zie je gewoon twee mensen dan heel staat.
2: Nee, de wereld is te snel nu, hè?
0: Ja. Ja. Ja, en ik kan me ook nog wel herinneren, je had dan cijfers en letters. Dus je kreeg dan allemaal letters, klinker, medeklinker. Moest je dan een zo lang mogelijk woord mee maken. Maar met die cijfers moest je dan een som oplossen. En sommige mensen kwamen dan redelijk in de buurt. En dan, de som was dan 140. Dan zei je, nou, ik heb 121. En die ander zei, ja, ik heb 174. En dan was er altijd een man en die zei, oh, mij is wel te maken, hoor. Kan je dat nog herinneren?
2: Ja, ik kan me vaag herinneren.
0: Ja, die deed de hele uitzending deed hij niks. En dan zat hij in een kast of zo en dan kwam hij eruit. En dan ging hij die som even oplossen.
2: Ja,
0: dan neem je de wortel uit dit en dan gedeeld door zus. En dan van die dingen. Nou, mooie nostalgie. Het levert jou een klein maar fijn prijsje op, Corine. Gefeliciteerd.
2: Ja, bedankt.
0: Nou, het goede nieuws is ook nog. Het is vrijdag, dus vandaag gaat er een hele stapel enveloppen de deur uit. En op een van die enveloppen staat dan jouw naam en adres.
2: Hartstikke leuk. Bedankt.
0: Komt eraan. Dank voor het meedoen. Fijn weekend. Hoi.
2: Veel, dag.

0: uittip.
1: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Ik ben Hieke uit het mooie Portagebuurt in Amsterdam.
11: Ik ben Ronald, geboren in Velsen-Noord en woon in het gezellige Horen.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 11:30. In Abbenes is het 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Thijs-Jan van Aalst. Thijs-Jan, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Bij een ongeluk in Callantsoog is vanochtend een dode gevallen. Een vrachtwagen kwam op de Lepelaarsweg in botsing met een voetganger. De voetganger kwam daarbij om het leven. De politie meldt dat de chauffeur van de vrachtwagen op het moment van de botsing niet onder invloed van alcohol of drugs was. De forensische dienst doet onderzoek. En de gemeente Amsterdam heeft komende winter veel meer bedden klaarstaan voor de opvang van daklozen. De gemeente denkt dat het aantal mensen dat de nacht buiten doorbrengt afgelopen jaar is toegenomen. Komend jaar zijn er in de speciale winteropvang 760 bedden beschikbaar. Een stuk meer dan de 500 bedden van afgelopen jaar. Het grootste gedeelte van die bedden wordt pas ingezet als de gevoelstemperatuur onder het vriespunt zakt. En vandaag is het precies 75 jaar geleden dat de eerste televisieuitzending te zien was. En dat wordt gevierd bij Beeld en Geluid in Hilversum. Onder andere met een grote tentoonstelling en televisietoestellen uit de afgelopen driekwart eeuw staat het museum stil bij het jubileum. En er wordt ook meteen duidelijk hoe anders televisiekijken vroeger was.
15: De watersnoods die vanochtend in ons land is ontstaan, heeft de omvang aangenomen van een nationale ramp.
16: En die zal worden genomen door Henk Groot.
17: 500 gulden van de brandweer uit Haarlem. Alsmaar giften stromen binnen.
18: Het is net iets groter dan je telefoon. Alleen de resolutie is veel lager, dus kun je nagaan. En daar gingen mensen met een hele groep omheen zitten om het wonder te aanschouwen.
19: Bij mij begint het zo'n beetje dat ik het toestel herken, zeg maar, ergens tussen 74 en 76.
14: Curator Bas Achterberg hoorde je daar van Beeld en Geluid. De tentoonstelling in Hilversum is te zien tot het einde van dit jaar. Verkeer bij Amsterdam moet dit weekend rekening houden met vertraging. De verbindingsweg tussen de snelwegen A4 en A10 is dit weekend afgesloten voor werkzaamheden. Het gaat om het knooppunt de Nieuwe Meer, waar verkeer dat de A10 West op wil om zal moeten rijden. Automobilisten worden omgeleid via de A9 en de A5, of je kan natuurlijk via de oostkant van de stad rijden. En voetbalclub HFC Haarlem ging alweer 16 jaar geleden failliet. Maar vergeten is de roemruchte vereniging zeker niet. Zo'n 150 oud-leden kwamen gisteravond samen om herinneringen op te halen aan de club.
0: 16 jaar na het faillissement en zo eerlijk moet je ook zijn aan na magere jaren in die tijd. Het laatste, zeg maar, in de nieuwe eeuw sprak Haarlem in de stad niet meer tot de verbeelding. Maar deze, op een avond als deze blijkt gewoon dat mensen hun herinneringen koesteren. En het zijn ook heel veel mensen die hele mooie herinneringen aan de club hebben.
14: Sportjournalist Paul Onkenhout hoorde je daar. Hij schreef voor de gelegenheid samen met een collega zelfs een speciaal tijdschrift over HFC. De exemplaren daarvan die kan je vinden in de Haarlemse boekwinkels.
13: Ja, en morgen dus bij de collega's van NH Radio Sportcafé gaat het er ook over. Want Edwin Struijs is daar het gast. Dat zou zomaar eens de medeschrijver kunnen zijn van dat magazine over Haarlem. Ja, ik zei het al eerder, er gaan elke keer weer stemmen op om die club weer nieuw leven in te blazen. Het zou ook mooi zijn om de geschiedenis van die club een keer in kaart te brengen. Mooie documentaire.
14: Ja, er is genoeg te vertellen natuurlijk.
13: Ja, absoluut. Er staan ook nog delen van het stadion. Hè. Houten de tribunes hadden ze.
14: Enig landskampioenschap vlak na de oorlog. Ja. Bizarre periode in het Nederlandse voetbal.
13: Zeker. En ooit nog een keer Europees voetbal gespeeld. Hè. Spartak Moskou, Barry Hughes, Ruud Gullit. Afijn, meer dan genoeg te vertellen over HFC Haarlem.
14: Ja, je zit er goed in. En meer nieuws in uit Noord-Holland en van HFC Haarlem natuurlijk. Ja. Dat vind je bij ons in de app of op nhnieuws.nl.
13: Thanks, Thijs-Jan. Dan krijgen we van mij nog het weer. Althans, van Jan, hè.
12: Het blijft vandaag droog en er is flink wat zonneschijn, maar er trekt aanvankelijk ook wel wat sluierbewolking over de provincie. De temperatuur loopt op aan maximaal 20 tot 21 graden en er is weinig wind. Vanmiddag aan de kust een matige wind uit het zuidwesten. De komende nacht en morgenochtend vroeg komt plaatselijk mist of dichte mist voor. Voor de rest is er morgen zonneschijn, in de middag echter weer wat meer sluierbewolking en laat op zaterdagavond kan er ook wat regen vallen. De temperatuur stijgt morgen naar maximaal 20 graden en er staat weinig wind.

0: Delta Lady, zo heet hij. Het was natuurlijk van Joe Cocker en daarvoor ook nog Stevie Wonder. Jazeker. Nou, als we toch met iconen bezig zijn, hè? Godverdomme, dan is het bruggetje snel gemaakt naar Ron Kas. Was de prik op de vrijdag.
1: Zeker.
0: Vooruitblikkend op Adres Onbekend. Ron, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het wordt geen makkie zondag. Grote verhalen waar wat mee aan de hand is. Waarvan je denkt, oeh, wat zou ik doen op zo'n moment? Henny is 78. Hij is nog altijd kapitein. Hij is net weer aangemeerd van een riviercruiseschip. In de jaren 80 kwam er, ja, ik zou bijna zeggen, te veel op zijn pad. Een vrouw in het hotel aan boord. Op wie hij als een blok viel, terwijl hij al getrouwd was en ook vader was, jong, van een zoon. Hij werd wel verliefd op deze Jacqueline Levenstein. Een jaar lang vierden ze op en buiten die boot veel feestjes samen. Steeds als ze weer naar land kwamen, gingen ze feestjes vieren. Daarna koos hij met pijn in het hart toch voor het gezin, dat overigens wel van zijn affaire, zal ik het maar noemen, op de hoogte was.
3: Dat was natuurlijk lastig, want dan ga je eerst over dubben. Wat moet ik nou en wat wil ik nou en hoe zal ik nou? En ja, noem alle mogelijkheden maar op. En toen dacht ik, ja, zij vliegt en ik vaar en ik ben getrouwd. En ja, gewoon de angst dat het allemaal verkeerd af zou lopen. Ja.
2: Dat gaf wel de doorslag bij hem. Hij denkt, straks heb ik helemaal niks meer. Toen heeft hij haar maar, ja, het is flauw, hè, laten varen. Jacqueline zal nu eind 60 zijn. Woonde op een woonboot, ook dat nog, in Weesp aan de Lange Muiderweg. Als mensen dat nog weten, breng ons bij deze aardige, ongetwijfeld aardige Jacqueline Levenstein.
0: Ja.
2: Danielle, zij heeft er lang over nagedacht. Ze wil het uiteindelijk wel vertellen over haar zus Sandra May. Die is maar 24 jaar geworden. Is in 1983 omgekomen bij een ongeluk. Ze lette zelf niet op, schoot nog even de weg op om een taxi aan te houden. Ze werd geraakt door een passerende auto. En ze zegt, ja, we zijn zoveel jaren verder. Ik zoek de automobilist die daar aan kwam rijden op de Stadhouderskade in Amsterdam. Een man van 29 die daar helemaal niks aan kon doen. En ze wil 43 jaar later horen hoe het nou met hem is. Ze zegt, wij hebben van alles aan moeten doen om er overheen te komen.
0: Ja.
2: Hoe heeft hij dat verwerkt? Heeft hij er wel met mensen over gesproken? We gaan geen naam noemen.
0: Nee.
2: We gaan zondag gewoon het verhaal vertellen. En als hij denkt, ja, hier wil ik wel op reageren, binnen of buiten de uitzending,
0: ja,
2: dan moet hij dat vooral doen.
0: Wat moedig.
2: Ja, ik vind het ook moedig. En ik merk dat als ik het vertel, dan heb ik meteen een gevel. Omdat ik denk, we doen het wel, maar we doen het heel voorzichtig. Een sprong in de tijd gaan we maken. Naar Lydie Nolet, verre familie. En ze logeerden bij elkaar, schreven elkaar. Jannie weet nog dat ze een halve eeuw geleden, wel 3 weken geleden, logeerde aan de Ortheliuskade nummer 55 in Amsterdam. Bij deze Lydie Nolet. En pas geleden heeft ze nog een brief gestuurd, een soort wanhoopsdaad, naar het oude adres, naar die Ortheliuskade. Maar nee, zo gemakkelijk gaat dat niet. Er kwam een brief terug dat ze er niet meer wonen. Er was een tante Tini in Bad Hoevedorp, daar ben ik opgegroeid. Lydie Nolet trouwde in 1964 met Theo van Muiden, met U-I, lange ei. Nee, dat is een IJ dan, anders is het een beetje dubbel. Ze woonde aan de Ortheliuskade, als gezegd, ook later aan de Marnixkade. En Lydie Nolet had 1 zus, dat was Han. Die was weer getrouwd met Jan. Ze hadden 3 kinderen en de jongste heette Robert-Jan. Wie maakt daar wat van? 0800 30 30 300, dat is het in het kort.
0: Het was een pittige onderwerp dit weekend.
2: Het wordt een pittige zondag. Ik ga zaterdag op tijd slapen.
0: Dat zou ik maar doen. Zondag dus, Adres Onbekend. Ron, dankjewel.
2: Alsjeblieft.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joem, wat ga je doen?
0: Oh, wat leuk.
2: Joem, wat ga je doen?
0: Dit is heel bijzonder.
2: Joem, wat ga je doen?
0: Ga ik nog even zitten.
2: Joem, wat ga je doen?
3: Joem, goedemorgen.
0: Hey Martje, goedemorgen.
3: Ja, wat, ik moest je even zoeken. Je was daar en toen de
0: maar jij hebt het ook heel druk. Je hebt allemaal leuke mensen
3: omheen. Ja, het is op vrijdag is die altijd een beetje...
0: Ja,
3: het
0: is een beetje zoete inval.
3: Ja, de dagbesteding.
0: Heerlijk. Nou, maar dat maakt het toch gezellig. HFC Haarlem komt met een magazine, het Kick Magazine.
3: Ja.
0: En ik heb een van de makers daarvan hier straks te gast.
3: Leuk.
0: Dus dat is heel erg leuk. En voor de rest, Theobert Pot, die komt op televisie. Die gaat een grote rol spelen in een nieuw programma bij SBS6, VT Wonen.
3: Oh, wauw.
0: En als je denkt aan Theobert Pot, dan denk je aan...
3: kleur. Nou, oh ja, dat...
0: Oké, okay, echt alles kleur.
3: Oké. Okay.
0: Ja, ik weet niet wat dat betreft wat jij op de muur hebt.
3: Ander werk.
0: Ja. Ja, nee, maar wat voor kleur zijn jouw muren?
3: Oh, wat, wit en eentje is een beetje groenig.
0: Oh ja. Ja, nou dat heb ik dus ook. Ik heb wit en een beetje rond. Wat heb jij? Wat voor kleur heb je?
4: Olijfgroen.
3: Olijfgroen.
0: Oh, heb je niks aan wit?
4: Ja, maar dat is dan ivoren wit.
0: Oké. Okay. Nou, wit mag dus niet, hè, van Terbat. Ik heb dus ook gewoon één wand wit. En voor de rest heb ik dan een beetje ijsblauw. Maar als mensen wit hebben, RAL 9010 heb ik dan ook... Ja, dat is echt gewoon verboden in zijn ogen.
3: Ga meteen naar de verf.
0: Ja, precies. Nee, dat doen we. En ik wil mijn persoonlijk moment wil ik het hebben over liqueurtjes.
3: Oh.
0: Ik hou van liqueurtjes.
3: Ja, heerlijk. Wel zoet.
0: Ron ook, hè? Kompas.
4: Ja, ik drink het niet zoveel meer.
0: Nee?
4: Oh, ik heb de kasten nog weer als je een keer langs.
0: Ja?
4: Ik heb
0: ja. Oh, heerlijk.
3: Ja. Okay. Nou, klets lekker verder.
0: Ja. Oh ja, jij moet dan wat anders doen, hè?
3: Zet ik er even een...
0: Ik doe mee met die zoete inval van jou.
3: Eeuw. Hoe meer mensen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zeg ik altijd maar. Ik doe er even een strik om voor wat betreft deze goeiemorgen van deze week. Veel plezier bij June de rest van de dag.
0: En jij fijn weekend, hè?
3: Dankjewel. Toedeloe.

0: jij en Nick.
1: Met Nick Velderman.
2: Belletjes.
1: Hallo? Spelletjes.
3: Simpel, hè?
2: Ja, tuurlijk. Hartstikke goed, Gerda. Gefeliciteerd.
1: En gasten in de studio.
2: Erik Beentje.
4: Goedemiddag, hallo.
0: Jij en

0: en ik. Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen.
4: En het weert ook veel geluid.
3: Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
5: Bim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig, gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
6: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
9: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
10: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
9: Vertel, we helpen je verder.
8: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
11: Ik ben Annette uit Velsen Noord.
12: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
13: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan de Hoef.
14: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: 12 uur precies. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaij. Jolanda, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Bij een ongeluk met een vrachtwagen op de Lepelaarsweg in Callantsoog is vanochtend een voetganger om het leven gekomen. Gemeenteraadsleden uit Loosdrecht willen opheldering van de politie na de rellen rond het AZC afgelopen zomer. Ze willen weten of het politiegeweld wel geoorloofd was. En treinreizigers moeten dit weekend rekening houden met veel vertraging rond Amsterdam. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Weel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Weel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Weel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A7 Horen richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Brezandijk is een vertraging over de lengte van 2 kilometer. En dat levert je 7 minuten langer op.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
19: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
19: Snoeien.
15: Blazen.
19: Maaien.
15: Meer maaien.
19: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
19: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
20: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
21: Hoorre.
20: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
21: Echt waar, joh?
20: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
22: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
23: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
24: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
25: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
26: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
27: June tot 2.

0: Vrijdag 2 oktober vandaag. We gaan het straks hebben over de sport. En wel over HFC Haarlem. Dat is niet het enige. We gaan het ook hebben over ons interieur.
1: Oh?
0: Ja, bij Theobert Potts.
1: Ah, leuk.
0: Ja, die komt op televisie vanaf zondag. We gaan het ook hebben over hele andere dingen. Want we hebben hier Jolanda Waes, die zit boven op het nieuws.
1: Ja.
0: Oh, die is druk aan het tikken. Ja. Daar kunnen we geen vraag aan stellen.
1: Oh.
0: Die zit zich helemaal voor te bereiden. Hé, Maarten. Weet je... jij houdt van een wijntje.
1: Ja.
0: Nee, we gaan het niet hebben over de pubkies.
1: Niet drijven de vlijf.
0: Maar weet je wat ik nou heel erg lekker vind? Likeurtjes.
1: Ja. Oh?
0: Ik hou heel erg van likeurtjes.
1: Ja?
0: Ja, vind ik heel lekker. En dan heb ik wel eens de neiging dat je dan bij het eten doe je dan verder niks. Maar dan komt de thee op tafel en ik drink geen koffie.
1: Ja.
0: En dan hoor ik iemand zeggen als je uit eten bent... oh, mag ik een sambuca erbij? Dan denk ik, nu komen de likeurtjes.
1: Oh.
0: Zo was ik een keer in Friesland. Dat is heel grappig. Daar bestelde ik inderdaad een thee...
1: Ja.
0: Met een liqueurtje erbij, quarantetres. Quarantetres.
1: Dat is lekker.
0: Quarantetres.
1: Ja, ja, ja.
0: Komt ze terug, de ober. Nou, het was een vrouw, serveerster. Met zo'n blaadje, met erop een kopje thee, een kopje koffie. Voor Arjan, zo'n boeken erbij. En voor mij dus thee met een quarantetres. En ze geeft dat glaasje aan mij. Ze zegt, hier, alsjeblieft, je 34.
1: Ja.
0: Maar quarantetres... is 43.
1: Oh,
0: maar
1: ja.
0: Dat was heel grappig.
1: Ze had er zelf al eentje op, denk ik.
0: Dat was heel grappig, dus dat moet ik altijd aan denken. Maar die keurtjes, ja, daar kan je me eigenlijk bijna van
1: maken. En ben je dan een nipper of een shotter?
0: Nee, sommige moet je in één keer, hè?
1: Ja, dat is een shotje.
0: Dan ben je in een shotje.
1: Ja, ja.
0: Nou, je bent niet een shotje, maar dan neem je een shotje.
1: Ja,
0: ja, dat kan ik ook wel. Dat vind ik niet zo heel moeilijk. Maar ik vind dat je er een beetje van geniet. Dat je af en toe een slokje neemt.
1: Ja, een klein dipje.
0: Ja, en dan wordt het toch, denk ik, de quarantetres. Of weet je wat ik heel lekker vind? En die is op de amaretto.
1: Oh, dat is met die noten, toch?
0: Amaretto di Saronno.
1: Zo'n notensmaak heeft dat,
0: ja,
1: amandelen.
0: Zo lekker. Och, ik ben wel eens in... Had ik ontdekt waar het vandaan kwam.
1: Oh ja.
0: Het kwam dus uit Saronno in Italië.
1: Ja.
0: Daar ben ik een slijter binnengegaan. Daar kostte die me 8 euro.
1: Nou, meid. Gelijk inslaan.
0: Nee, maar dat is echt
1: hele kratten. Ja, dat
0: heel goed voor de amaretto. Ja. Heb jij iets met liqueur?
1: Nou, nu niet meer. Vroeger had ik...
0: in je vorige leven?
1: Ja, nee, toen ik 15, 16 was, dan begon je met drinken. En dan vond ik dat allemaal heel interessant. Had je Gold Strike. Daar staat van die gouden blaadjes in. En toen dacht ik, oh, dat is heel chic. Want er zit goud in. Dan ben ik een heel chic persoon. Als ik, doe bij mijn Gold Strike. Maar dat is helemaal niet chic. En weet je waarom daar goud in zit? Bladgoud?
0: Nee.
1: Nou, dat schijnt. Dat bladgoud, dat snijdt dan hele kleine wondjes in je slok daar.
0: Oh,
1: en daardoor wordt het de smaak beter geabsorbeerd.
0: Oh.
1: Gek, hè?
0: Ja, vind ik heel raar. Ja. Dat dan mag.
1: Ja.
0: Nou ja. Ja, vind ik niks.
1: Ja, je drinkt het vrijwillig, toch?
0: Dus. Ja, dat is waar. Weet je wat ik ook heel lekker vind? Is Baileys.
1: Oh, dat is dat melkachtige, toch?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Vind je dat lekker?
1: Nee, nee. Schijnt ook een drankje met een schorpioen eronderin te zitten.
0: Oh, die ken ik niet.
1: Ja, ik ook wel wat voor jou.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk meer iets voor Jolanda. Jolanda,
2: ja,
0: ben jij van de liqueurtjes?
2: Nee.
0: Oh, nee, nou, dan zijn we gauw klaar.
2: Ja, nee, ik vind het allemaal te veel naar alcohol smaken.
0: Oh, ja, dat is meestal zo, dus want er zit alcohol
2: dus
0: in.
2: Nee.
1: Ja.
2: En Baileys, dat was nog in mijn jongere jaren toen ik het nog wel...
0: Ja, 2 jaar geleden.
2: Dat is 2 jaar geleden. En toen heb ik op één avond zoveel Baileys gekregen, naar binnen gewerkt, dat ik het daarna nooit meer heb willen proeven of nemen.
0: Okay, dus bij jou is het een beetje misgaan. Ja. Maar goed, ik moet zeggen, ik doe dit ook incidenteel, hè? Het is niet zo dat ik iedere avond een liqueurtje...
1: Ja,
0: nee, gewoon incidenteel. Gewoon dat je denkt, oh, ik heb een etentje gehad, of er zijn mensen wezen eten. En dat je gewoon dan af en toe gewoon zo'n liqueurtje kan nemen. Ik vind het leuk.
1: Lekker.
0: Ik kijk reikhalsend uit naar de appjes 088 850 51 52. Dat ik dan niet de enige ben die af en toe zo'n liqueurtje neemt. Het lijkt alsof ik nu de enige ben.
1: Ja.
0: Jij zoekt nog dat liqueurtje met een schorpioen, weet ik ook niet. Nou, ik wil
1: dat
0: even
1: is Scorpio
0: terug naar
1: Wodka.
0: Oh.
1: Dat is met een schorpioen. Scorpio Wodka.
0: Oh.

0: The Police and Every Breath You Take. We gaan even, Maarten, naar de wereld van die liqueurtjes.
1: Ja.
0: Ik had op Griekenland ook zo'n lekker liqueurtje gekocht. Nou, dat is nog dicht, dus dat komt goed uit. Dat kan dan binnenkort wel open, toch?
1: Zeker.
0: Dido, goedemiddag.
2: Hey, June, goedemiddag.
0: Hou je van liqueurtjes? Gewoon lekker, even tussendoor.
2: Ik hou wel van wat zoets, zeker, ja? Zeker.
0: En wat
2: maar
0: dan?
2: Ja, dat komt al uit mijn jeugd.
0: Oh, vertel.
2: Ja, ik was 17, zit je op school, drinkjes. Ik werkte in die tijd werkte ik al in de kroeg. En in de kroeg kende niemand mijn naam.
0: Nee.
2: Mijn naam was Malibu. Iedereen noemde me Malibu.
0: Oh, Malibu. Wat grappig.
2: Kokosnotenrum.
0: Dus toch met die witte fles, met die oranje letters erop?
2: En met die palmpjes en het ondergaande zonnetje.
0: Ja, en drink je het nog wel eens, Malibu?
2: Nou, eigenlijk niet meer. Maar nee. In die tijd stond ik er onbekend.
0: Ja, jij heette Malibu.
2: En weet je wat dan het allerlekkerste is?
0: Nee.
2: Moet je Malibu nemen. Moet je met Nespo kiwi likeur.
0: Ja.
2: En dan met Suderans. Dat samen.
0: Heerlijk.
2: Dan lekker veel ijs erin. Lekker koel.
0: Ja.
2: Heerlijk.
0: Oh, je krijgt er bijna weer zin in. Ik hoor het al.
2: Oh, lekker hoor. Lekker.
0: Oh, hartstikke goed. Hey, wat een idee.
2: Zo'n sambukaatje.
0: Oh, dat smaakt naar ijs. Vind ik ook wel lekker hoor.
2: Dropshot.
0: Ja.
2: Oh,
0: alles op zijn tijd. Ik hoor het al. Dag Tido. Dag Malibu.
2: Goed tijd voor weekend.
0: Jo. Dag. Hoi. We gaan naar Linda. Dag Linda. Goedemiddag.
3: Nou, ik hoef eigenlijk niet eens meer te zeggen. Ik lig in een duik.
0: Ja. Heb je al een liqueurtje op, Linda?
3: Nee, schat.
0: Oh, nee.
3: Ik heb niet eens liqueur in huis. Nee, die dingen haal ik nooit in huis. Maar kwart 1, 2, 3, zo, maak me er wakker voor. Met een fles cola ernaast.
0: Oh, cola ernaast. Hey, maar Linda,
3: en amaretto. Och, hemel.
0: Ja.
3: Wie heeft dat toch allemaal uitgevonden?
0: Ja, ik heb, meid, ik heb geen idee.
3: En hoor ik die lief het net? Nou ja, Malibu met kiwisap en met suderans. Nou, ik ga er
0: in
3: de kroeg in.
0: Ja, nou, volgens mij kom je er net uit. Nee hoor, grapje.
3: Maar, nee, schat.
0: Nee, maar wat drink jij dan aan alcohol? Of laat je gewoon je glaasje lekker staan?
3: Een rosé'tje of een wit wijntje.
0: Oh ja, ja. En alles
3: of
0: met mate.
3: Of lekker wat Jannetje bier. Maar liefie, als je soms les liqueur in huis hebt, dan is het toch leeg voordat je er nog gekeken hebt?
0: Nou, ik kan me keurig inhouden. Ik denk
3: ja,
0: altijd...
3: ik eigenlijk ook wel. Daarom haalde ik het ook nooit in huis. Maar ik vind het heerlijk om te horen. En het erg is, dat heb je van Pieter Kok geleerd. Als je dingen over smaak hoort...
0: Ja.
3: Ga je smaakpapillen werken?
0: Nou, precies.
3: Ja, ik ga direct naar de sluiterij.
0: Nou, rustig aan, hè?
3: Nee.
0: Dag, Linda.
3: Doei, liefje.
0: Dag.
3: Doeg.
0: Wat een portret, hè? We gaan naar Jelle. Dag, Jelle. Goedemiddag.
4: Dag, mevrouw June.
0: Dag, meneer Jelle. Wieling is het, toch?
4: Ja, hoor, helemaal.
0: Ja. En drink je af en toe een liqueurtje?
4: Soms. En dan is dat de Schotse whisky, gezoekt met eidehoning.
0: Oh.
4: En op zijn Schots zeg je dan Drambuie.
0: Oh, dit, ja, nee, whisky heb ik nooit lekker gedronken.
4: En van Drambuie.
0: Ja.
4: Mensen zeggen ook al drambui, krijg je een droombui.
0: Ja, als je er veel op drinkt. Maar jij kwam toch met een heel mooi verhaal dat je iets tegengekomen
4: was? Ja, nou, dat was ook zo. Er was, die worden in Noord-Holland veel gedaan. En er was een pompoenver. En er stonden meerdere kraampjes met likeuren. En ook eentje met valse likeuren.
0: Ja.
4: Ook allemaal mooie Franse flessen. Hele mooie etiketten.
0: Ja,
4: en vraag me niet van komkommer en al. Je kon het eigenlijk niet bedenken of er was een likeur van.
0: Ja.
4: Maar ze hadden ook een bord gemaakt zelf.
0: Ja.
4: En die mensen die spraken wel wat Nederlands, maar het waren Fransen.
0: Ja.
4: En daar stond op: geniet van ons likuurtje.
0: Likuurtje? In plaats van likuurtje, likuurtje.
4: Ja, en toen zei die dame, wilt u het proberen?
0: Ja.

0: alle liqueurtjes lekker hoor. Ik haal het meestal niet te veel in huis, want je wordt er ook ontzettend dik van. Maar ik zal je even iets leuks vertellen. Ik heb jaren geleden ging ik eens een keertje zelf crème de cacao maken. Dat is die koffielikeur, hè?
1: Oh ja.
0: En dan moest je dus met koffiebonen en dan moest je dat ergens in een wekpot doen of zo. En dan met, ik weet eigenlijk niet meer precies wat er allemaal in ging. Maar dan moest je elke week even schudden aan die fles.
1: Oh ja, schitterend.
0: Maar ja, ik ging na een week, ging ik natuurlijk al even proeven.
1: Ja.
0: Ik dacht, dat begint al een beetje wat te worden. Nou, tegen de tijd dat die liqueur klaar was, na een week of zes, was hij op.
1: Och, omdat je iedere keer tussendoor geproefd had.
0: Want ik nam melk in een heel slok.
1: Wat een verhaal. Oh, dat doet me trouwens heel even denken aan mijn dochter. Die met haar vriend hebben die samen hebben die limoncello gemaakt. Maar het is wel mooi. Wij waren dit jaar waren we op Lefkas. En naast ons waren heel veel citroenbomen.
2: Ja.
1: En toen hebben wij citroenen geplukt. En toen zeiden Mike en Jur tegen elkaar. Ja, als jullie die dan meenemen naar Nederland, dan maken wij daar limoncello van.
2: Oh, lekker.
1: Ja, en Arjan kreeg dus een fles zelfgemaakte limoncello in augustus voor zijn verjaardag.
2: En, was het lekker?
1: En die hadden ze ook omgedoopt tot de Adrianos.
2: Oh.
1: Ja, omdat die Arjan heet Adrianos. Het was heel lekker. Daar moest ik gelijk aan denken, Robby. Ja, liqueur kun je soms ook zelf maken, maar dan moet je niet tussendoor de hele tijd gaan proeven, dan blijft er niets over.
0: Nee, dan blijft er niet zelf over. Ik heb het ook nooit meer gedaan. Trouwens, die limoncello, dat is eigenlijk wel een van mijn favorieten.
1: Ja, vind ik ook heerlijk.
0: Zo verschrikkelijk lekker.
1: Ja.
0: Dus, maar ja, goed. Ik hou het maar voorlopig
1: alles met maten.
0: Neem gewoon een wit eindje.
1: Ja, precies. Ook dat moet je met maten doen. Hartstikke goed. Robby, dankjewel.
0: Oké. Doei.
1: Dan gaan we nog even naar Wil. Dag Wil, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Bij Wil Witmond.
1: Dag Wil.
3: Ik wil even vertellen, want ik kom bij van de oorlog. Maar na de oorlog was ik een jaar of zeven. En toen hadden mijn ouders, die hadden zo'n echt liqueurstelletje. Hè, dus hele kleine glaasjes. Heel smal. En dan kregen we s'avonds met oud en nieuw, kregen we een klein glaasje Parfait L'Amour.
1: Oh.
3: En dat is lekker.
1: Hoe heet dat?
3: Parfait L'Amour.
1: Parfait L'Amour.
3: Ja. En dat was natuurlijk een feest. Hè? Dus als dat glaasje, als je twee slokjes was, het glaasje leeg. Maar goed, daar was het ook een liqueurstel voor.
1: Ja.
3: En dat heb ik vaak dus met een bijzondere gelegenheid gekocht. Maar nu niet meer, want ik mag niet meer aan de alcohol.
1: Nee.
3: Maar dat is heel erg lekker.
1: Oh,
3: maar
1: wat heerlijk.
3: Dat was een feest hoor, zeker na de oorlog natuurlijk.
1: Ja, nou dat snap ik, want tijdens de oorlog was het natuurlijk niet verkrijgbaar. Nee. Ik vind het mooi, we gingen even terug in de tijd met jou, Wil. Dank je wel.
3: Ja. Oké. Okay.
1: Goed zo.
3: Prettige dag.
1: Dag. Maarten, veel appjes heb ik ook voorbij zien komen. Hoe zit het met die schorpioen in die fles?
2: Nou, daar hebben inderdaad mensen ook foto's van gestuurd. Dat is inderdaad wodka met een schorpioen. Dori heeft het over wodka. Dat kun je namelijk maken als basis voor de lekkerste liqueurtjes. Sander heeft limoncello gekocht in Italië, omdat hij daar zo lekker vond. In Nederland nog één keer gedronken en vond er niks aan in Nederland. Katinka die heeft het over pisang ambon met jus de rand. Dat is dat groene drankje.
1: Ja.
2: En Frank tenslotte die drinkt wel eens een vlugeltje met het dopje op de neus en dan in één keer wegdrinken.
1: Oh god, ja, dat is echt zo'n shotje. En dan zie ik nog Irma de Rond. Die komt nog met een heerlijke liqueur vanuit Estland. Vind ik ook weer een leuk. Volgens mij hebben we de meeste gehad.
2: Ik denk het ook.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Hé, heb jij dorst? Nou, we drinken hier gewoon water, hè?
2: Oh, ik had wel dorst.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Ik ben Nienke en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Chetin Sen uit Zaandam.
10: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
11: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Hanneveen, Abbenes, 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Waas. Jolanda, goedemiddag.
14: Goedemiddag. In Amsterdam rijden op dit moment geen metro's door een storing in het systeem. Eerst vielen de lijnen 50, 51, 53 en 54 uit. En daarna kwam ook de Noord-Zuidlijn stil te leggen. Het GVB moet het hele metrosysteem resetten om de storing te verhelpen. Dat kan volgens het vervoersbedrijf nog ongeveer een uur duren. Maar het is nog niet helemaal duidelijk wanneer die metro's dan precies wel weer gaan rijden. Bij een ongeluk in Callantsoog is vanochtend een dode gevallen. Het ging om een aanrijding op de Lepelaarsweg tussen een vrachtwagen en een voetganger, waarbij die voetganger dus om het leven kwam. Uit onderzoek bleek dat de chauffeur niet onder invloed was van alcohol of drugs. Amsterdam heeft deze winter 760 opvangplekken voor mensen die buiten slapen. Dat zijn er flink meer dan de 500 plekken waarmee de gemeente vorig jaar begon. Later die winter moest Amsterdam uitbreiden naar 621 bedden door de grotere vraag. De gemeente houdt er rekening mee dat het aantal mensen dat buiten slaapt verder is gestegen. Bij extreme kou kunnen er dan nog eens 440 opvangplekken bijkomen. En volgens wethouder Sita Pels is de stad daarmee goed voorbereid op de komende winter. Er is een landelijke campagne gestart om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te vergroten. Aanleiding is het onderzoek waaruit blijkt dat jongeren daar de afgelopen jaren negatiever over zijn gaan denken. Onder jongens daalde de acceptatie binnen een paar jaar van 40% naar 22%. En bij meisjes van 78% naar 51%. Onder meer Rita en het COC willen met de campagne discriminatie tegengaan en jongeren bewust maken. En de Oranjes die hebben eeuwenlang het kolonialisme gesteund en daar ook flink aan verdiend. Dat blijkt uit een groot onafhankelijk onderzoek naar het Koningshuis in die periode, onder leiding van onderzoeker Gert Oost-Indië.
15: Ik hecht eraan om te benadrukken dat in de afgelopen jaren op geen enkel moment vanuit de dienst Koninklijk Huis of vanuit de Haagse politiek invloed is uitgeoefend op de wijze waarop het onderzoek werd opgezet en uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de formulering en presentatie van de uitkomsten vandaag.
14: Koning Willem-Alexander nam zelf het initiatief voor het onderzoek, heeft het ook zelf betaald en zal nog reageren. De onderzoekers mochten onder meer bij de Koninklijke Archieven. Alle resultaten staan in 5 boeken, dus je hebt nog wat te lezen, June.
16: Zo.
14: En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
16: Ja, helemaal goed, dankjewel. En voor het weerbericht gaan we naar Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
17: Dag June, goedemiddag.
16: Dag. Rustig weer. vandaag?
17: Ja, rustig zeker, want er staat weinig wind. Hooguit vanmiddag aan de kust iets meer wind uit het zuidwesten. Verder veel zon, maar toch ook wel wat stapelwolken hier en daar. Het is de laatste uren zie je dat echt toch al behoorlijk groeien. Het is niet helemaal uitgesloten, denk ik, dat er misschien lokaal nog een buitje valt. Maar niet grootschalig, hoor. En de temperatuur is nu 18 tot 19 graden. En zal in de loop van de middag nog oplopen naar rond de 20 graden. Nou, vanavond en de komende nacht is het verder droog en tamelijk helder. Wel neemt later in de nacht de kans op de vorming van mist of dichte mist, vooral in banken, toe. Dus voor weggebruikers moeten er even rekening mee houden, want ook morgenochtend vroeg kan dat nog het geval zijn. En de temperatuur daalt na veel warme nachten eindelijk weer eens naar een wat meer normale temperatuur, veel plaatsen naar zo'n 7 tot 8 graden. En dan morgen, nadat de mist vrij snel optrekt, hebben we veel zon. Maar in de middag komt er sluierbewolking. En die sluierbewolking hangt samen met een front dat laat op zaterdagavond en in de nacht naar zondag misschien wat lichte regen veroorzaakt. Meer ook niet. Temperatuur morgen 20 graden. Zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. En dan zondag is het droog weer, dankzij een nieuwe uitloper van een hoge drukgebied. En bovendien een graadje of 19, iets lagere temperatuur, maar nog altijd ruimschoots boven normaal. En dus het ziet er allemaal prima uit. Weinig wind ook uit het westen. Nou, maandag en dinsdag verandert er niet veel. In de nacht en ochtend kans op mist. Daarna zonneschijn, 19 tot 20 graden. Ze blijven nog steeds aardig op niveau. Maar vanaf woensdag dan zien we de situatie toch wel wat wijzigen. Er komt geleidelijk een westelijke stroming op gang. En die brengt fronten naar het Noordzeegebied, dus de kans op regen stijgt. En de temperatuur die gaat wat naar beneden. Eerst naar een niveau van 16 tot 17 graden, eind volgende week iets lager. Dus dan komen we eigenlijk voor het eerst sinds lange tijd weer eens op normale waarden uit.
16: Oh ja, en wat is iets lager?
17: Ja, graadje of 15.
16: Oh ja, maar dat is wel normaal voor deze tijd van
17: het jaar. Ja, want we leven al zo lang boven onze stand dat we denken dat het van als het even wat verkoeling optreedt, van hé, het wordt koud, maar dan is het eigenlijk nog steeds te zacht.
16: Ja, ja. Oké. Ja, prima. Dan hebben we nog even de luchtdruk.
17: Ja, de barometer die staat momenteel op 1032, een hoge luchtdruk dus.
16: Ja, zeker hoge. En de weerspreuk?
17: Wil er het loof in de herfst niet af, het wil er in de lente niet op.
16: Nee, maar het kan, als het er niet afgaat, dan hoeft het er ook niet op.
17: Nee, maar het gaat er meestal wel af. Maar het is meer het zeggen van dat je dan in de lente, het zacht herfstweer, dat je dat in de lente moet bekopen met koelte, waardoor het langer duurt allemaal.
16: Ik snap het, hartstikke goed. Hey, dankjewel Jan, tot over een uur.
17: Ja, tot over een uur, June.
16: Okay,
17: doei.
16: Hoi.

0: Shania Twain met Maarten.
1: That don't impress me much.
0: Dat bedoel ik.
2: NH.
3: NH.
2: June tot 2.
4: Speel de pin. Bam.
5: June tot 2.
2: June tot 2
6: speelt Pim Pam Pet.
0: 10:30 is het en om 10:30 vijf dagen per week volgt de selectievraag voor het spelletje Pim Pam Pet. We hebben 2 topstagiaires en 1 van die 2 stagiaires heeft de vragen gemaakt, hè, van vandaag.
1: Zeker, ja.
0: Ja, maar dan moeten we hem eigenlijk gewoon even roepen dat hij dan ook een vraag kan stellen. Vind je dat niet, zou hij dat leuk vinden?
1: Dat zou hij denk ik wel leuk
0: David.
1: Vinden. Zet hem wel een beetje voor het blok.
0: Ja, maar dat geeft het. Zo werkt het in de journalistiek. David, kom even lekker hier zitten. Daar is een microfoon. Jij hebt de vragen gemaakt. Ja, nee, daar. Waar het rode lichtje brandt.
1: Ga maar lekker zitten, David.
0: Ga maar even lekker zitten, dan kom je voorlopig niet meer weg. Want jij hebt de vragen gemaakt voor Pim Pam Pet. Ja, wil je een koptelefoon op? Moet je die nog even pakken?
7: Die moet ik nog even
0: opzetten. Ja, doe maar, joh. Ja, zit je even goed. Zit je goed?
7: Ik zit goed.
0: Lekker in die microfoon praten.
7: Ja, ga ik doen.
0: Oké, wat is de selectievraag voor Pim Pam Pet? Weet je dat uit je hoofd?
7: Ik weet dat niet uit mijn hoofd.
1: Nou, hij heeft het scherm niet voor zich. Laten we hem straks in het spel 1 vraag doen.
0: Ja, laten we dat
1: zich even voorbereiden.
0: Nee, maar ik denk voor hetzelfde geld heeft hij vragen bedacht. Weet hij dat nog allemaal?
1: Oh, zo.
0: Ah, is ook alweer 2 jaar geleden.
1: Hij is slim, maar niet zo slim.
0: Nee, dat is waar. Oké, David doet zo meteen de vraag voor Pim Pam Pet. Doe jij de selectievraag?
1: Ja, in Utrecht vindt het Gouden Kalveren Gala plaats in de stad Schouwburg. Als afsluiting van het 46e Nederlandse Filmfestival. Het is de uitreiking van de belangrijkste Nederlandse filmprijzen.
0: Ja,
1: en de vraag is dan ook, een Nederlandse speelfilm.
0: Een Nederlandse speelfilm. Oké, Nederlandse speelfilm met de volgende letter. Het is de S van Simon. Een Nederlandse speelfilm met de S van Simon.
1: Ja.
0: Ja, weet je wat?
1: Ik weet niks.
0: Nee. Weet jij wat, David?
7: De Nederlandse speelfilm met de letter S. Oh, en ik zou het ook niet weten.
0: Ah, misschien moeten we iets langer nadenken. 088 850 51 52. Maar we hebben hele intelligente luisteraars. Dus die antwoorden die stromen binnen.
8: Dime que hoy me quieres igual que ayer. Que nada cambiado que.

0: Rocking Good Way, zo heet deze plaats.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: En we gaan beginnen, want we hebben een selectievraag gehad. Die heeft te maken met het uitreiken van het Gouden Kalf in de stad Schouwburg in Utrecht. Noem een Nederlandse film. Maarten, toen kwam er binnen met de letter S.
2: Nou, wij wisten niks, maar onze luisteraars wel.
0: We hadden ook niet echt nagedacht nog.
2: Oh, ja, ik wist het echt niet. Maar Spetters, Stille Kracht, Schippers van de Chameleon, Schatjes, fantastische film.
0: Leuk.
2: Soof, Spoorloos
0: Soof,
2: en
0: ook
2: Sint.
0: Leuk.
2: Ja, dan heb je deel 1, 2, 3, 4, 5, 6, gaat maar door.
0: Ik heb ze allemaal gezien. Oké, en wat zei je? Sint?
2: Sint, ja, dat is een horrorversie van Sinterklaas.
0: God, ja, die vond ik een minder.
2: Ja.
0: Oké, goed, met wie gaan we spelen?
2: Met Rika en met Aad.
0: Dag Rika en Aad, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Oh, wat een gezelligheid. Oh, Aad heeft een hele zware stem, of niet Aad?
3: Nou, dat valt wel mee hoor.
0: Oh ja, valt
3: als ik
0: mee.
3: Een beetje hoger spreken, gaat het mee.
0: Hartstikke goed. Wat was jouw antwoord, Aad?
3: Soldaat van Oranje.
0: Ja, mooi. Echt een boeiende film ook. En Rika?
4: Ja?
0: Goedemiddag, wat was jouw antwoord?
4: Simon, ik kon niks anders bedenken, maar nu hoor ik die lijst. Ik denk, oh, dat waren er inderdaad al veel meer.
0: Ja, en welke had je dan?
2: Simon.
0: Simon. Simon. Oh, Simon, de Nederlandse film. Ja, mooi. We gaan beginnen. Jouw tegenstander heet Aad. En Aad, je weet het, hè? Rita is jouw tegenstander.
4: Ja, ik weet niet hoe het...
0: Ja?
4: Ben je er nog?
0: Ja, ik ben er nog. Ben jij er ook nog?
4: Ja.
0: Oké.
4: Okay, ben je weg?
0: Oh, ben je weg? Nee hoor, je bent niet
4: weg. Nee, ik ben weer.
0: Ja, je bent... ja, dit wordt een heel leuk spelletje. Maarten is voorzitter van de jury.
2: Ja.
0: De vragen worden gesteld vandaag door onze topstagiair, te weten David. Die heeft ze namelijk allemaal gemaakt. David, we hangen aan je lippen. Wat is de eerste vraag?
5: De eerste vraag is... Dit jaar bestaat televisie 75 jaar. Noem een televisieprogramma met de letter...
0: Oh, oké, okay. Komt-ie aan. Een televisieprogramma. Met de volgende letter... Het is de P van Pieter.
4: Praatjesmaker.
2: Ja,
0: ja, goed.
2: Heel goed.
0: Met Jochem inderdaad. Vraag nummer 2, David.
5: Vraag nummer 2. Inflatie stijgt in stemmen met 3,4%. Noem iets wat, nog, wat je nog kan kopen onder de 5 euro.
0: Onder de 5 euro. Hoe vaak doe jij boodschappen?
5: Niet heel vaak.
0: Nee, want je komt hier iedere dag met de meest lekkere lunch dankzij je moeder.
5: Klopt.
0: Zo, deze jonge Aad en Rika, die wordt me toch verwend door zijn moeder... Och, die krijgt zulke lekkere dingen. Echt, ik kijk heel vaak gewoon heel jaloers naar wat er uit die trommel komt. Maar goed, wat kun je kopen voor onder de 5 euro? Dus het mag niet duurder zijn dan 5 euro. En dan moet beginnen met de V van Victor.
4: Een vaasje.
2: Een vaasje bij de kringloop.
0: Een vaasje bij de kringloop.
2: Ja hoor.
0: Ja. Want daar had jij het gisteren nog over,
2: ja,
0: Maarten.
2: Ja, ik ben gek op vaas bij de kringloop.
0: Over de top.
2: Dat is geen drol en is hartstikke mooi.
0: Ja. Ja. Leuk thema was dat gisteren bij Over de Top. We gaan naar vraag nummer 3. David.
5: Een populaire achtbaan in de VS is dicht na vele gewonden. Er waren 100 meldingen van hersenletsel. Noem een attractie met de letter.
0: Wat heftig zeg.
5: Ja, dat was in Six Flags Magic Mountain in Amerika.
0: 100 meldingen met hersenletsel?
5: Ja.
0: En jij werkt ook af en toe in een pretpark, hè?
5: Klopt, ik werk in het weekend bij Walibi.
0: Bij Walibi, nou, god, dan krijg je me ook niet ergens in, hoor. Oké, dus noem een attractie. Dat is de vraag van jou.
5: Ja.
0: Een attractie. Met de B van Bernard. Een attractie.
4: Botsautootjes.
2: De botsautos. En volgens mij, Rika, dat wilde jij ook zeggen, of niet?
4: Nee, ik sla helemaal dicht.
2: Ja, je slikte hem in. Wat jammer. Ja, Aad zei hem volledig. Dus punt voor Aad.
0: Maar hoe ging dat bij Rika?
2: Ja, ik hoorde bo, en toen stopte ze.
0: Oh.
2: Ja, vind ik toch een punt.
0: Nou ja, toch een punt.
2: Ja,
0: vind ik wel.
2: Vind ik ook.
0: Maar botsauto's hebben we niet in Walibi, toch?
5: Jawel.
0: Oh ja?
5: Zeker. Bij ons heet het wel Tequila Taxis, maar we hebben wel botsauto's.
0: Tequila Taxis, heet het daar Tequila Taxis.
5: Ja, klopt.
0: Goed, we hebben nog 2 vragen te gaan. David, vraag nummer 4.
5: Straks komt Paul... Oudenhout?
0: Onkenhout.
5: Oh, Onkenhout, sorry.
0: Ja, maar weet je.
5: Van FCH Haarlem langs.
0: HFC Haarlem.
5: HFC Haarlem, sorry. Noem een voetbalclub die begint met de letter.
0: Oké, een voetbalclub. Rika, hard praten als je een antwoord weet.
4: Ja.
0: En Aad, voor jou dezelfde vraag. Noem een voetbalclub met de Z van Zacharias.
4: SC Zaandam of
0: SC. Ja, ik hoor Rika
4: Zaandam
0: iets zeggen.
2: Zwolle, zei je, Rika.
4: Nee, dat is mijn vrouw.
2: Oh, jij zei niks. En wat zei Aad?
3: Dat FC Zaandam.
2: Ja, maar dat begint weer niet met een Z. Ik zou het ook niet weten, hoor. Bestaat dat überhaupt?
0: Ja, Pek Zwolle is natuurlijk met een begint niet met een...
2: We moeten door.
0: We moeten door. Dus met andere woorden, gewoon geen goed antwoord. Volgens mij is er een Griekse club met de Z.
2: Zulte, Waregem in België en in Rusland. Zenet Sint-Petersburg.
0: Oh, die wilde ik net noemen.
2: Kom er maar op.
0: Dat wilde ik net zeggen. Oké, de laatste vraag.
5: De nieuwste lichting astronauten is in Amerika record had aangekomen bij een internationale ruimtestation, ISS. De reis duurde slechts 8 uur. Slechts 8 uur?
0: Ja, slechts 8 uur. Goh, ik zou gek worden.
5: Veel korter dan de oudste Amerikaanse record, 12,5 uur. Wat kom je tegen in de ruimte?
0: Oké, nou niet Joen in ieder geval. Wat kom je tegen in de ruimte? Oh, ik zou echt gek worden, claustrofobie. Wat kom je tegen in de ruimte met de K van Karel?
3: Ik weet het niet.
6: Kom mee.
2: Ik hoorde Rika, de komeet.
3: Nee, ja, hoor. Dat was mijn vrouw die dat zei.
2: Oh ja, maar die hoorde ik ook. Maar Rika zei... dat hoorde ik. Maar Rika zei net iets eerder. Alsnog, Aad, heb jij gewonnen, hoor. Dus maak je geen zorgen.
0: Aad, je hebt gewonnen.
3: Positief.
0: Rika, we hoorden jou duidelijk je antwoord, hoor. Oh, wie gaat er zo tekeer? Is dat je vrouw?
3: Dat is mijn vrouw.
0: Oh, nou dan.
3: Die zei ook af en toe wat voor.
0: Ja, dan mag je haar wel de prijs geven.
3: Maar ja, maakt niet uit.
0: Nee. Oké, nee, jullie hebben samen gewonnen dan. Zullen we het zo doen?
3: Zo is dat. Ja? Ja.
0: Oké, we krijgen trouwens nog een appje binnen van een luisteraar van John. En die zei, FC Zaandam bestaat niet meer. Want het is opgegaan in ZVC22. Oké, dat was de vraag over de voetbalclub.
3: Nou, dan is het antwoord ZZ222.
0: Ja, zo lustig kunnen we opvaren. Hey, hartstikke goed. Maar je hebt gewonnen, blijf in de lijn. En Rika, dank je wel ook voor het meespelen.
6: Ja, graag
0: gedaan. En David, volhouden, hè?
5: Dank je wel.
0: Ja. En David, applaus voor het stellen van de vraag.
5: Dank je wel.
0: Ik ga alvast beginnen met de vragen voor maandag.
5: Helemaal goed.
0: Hoewel, ze moeten actueel zijn, dus dat is je huiswerk voor zondag.
5: Is ook goed.
0: Ja?
5: Ja, zeker.
0: De groet aan je moeder.
5: Doei.
0: Dank je maar voor je lekkere lunch.

0: zondagmiddag.
1: Jij en Nick.
0: Met Nick Velderman. Belletjes. Hallo. Spelletjes.
2: Schiphol, hè?
3: Ja, tuurlijk. Hartstikke goed, Gerda. Gefeliciteerd.
0: En gasten in de studio.
3: Erik Meijsing.
4: Goedemiddag, hallo.

0: Nick. Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC. Energie en hergebruik.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Dit is een uittip.
4: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Ik ben Ronja en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
9: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
10: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
11: Ik ben Amy en ik kom uit Amsterdam.
12: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
13: Thuis in heel
14: Het is bijna 1 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baans. Jolanda, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Een groot deel van het metroverkeer in Amsterdam ligt stil door een storing. Er worden extra bussen ingezet. Bij een ongeluk met een vrachtwagen op de Lepelaarsweg in Callantsoog is vanochtend een voetganger om het leven gekomen. En de VVD in Schagen wil weten hoeveel tijd en geld de gemeente kwijt is aan verzoeken om informatie openbaar te maken. Steeds meer inwoners doen een beroep op de zogenoemde wet openbare overheid. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
17: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
16: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er is wat vertraging op de A7 in de richting van Heerdegewaard. En dan gaat het over een lengte van 3 kilometer, levert je 5 minuten extra reistijd op.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
19: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
20: Oké.
19: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
23: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
24: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
25: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
26: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
27: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
28: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
27: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
29: June tot 2.

0: 7 minuten over 1, dit is June tot 2 op NR Radio. Het zou een bijzondere dag van de fans van de voetbalclub HFC Haarlem zijn. De profclub zou vandaag 137 jaar oud geworden zijn, maar ging helaas failliet in 2010. En om de herinneringen levend te houden werd er een speciaal magazine gepresenteerd met de titel Kick. Journalist Paul Onkenhout, mede verantwoordelijk voor dit magazine. Ik denk, je komt met een of ander klein boekje aan, maar het is bijna niet te tillen. Dit is een prachtig boek geworden. Dag Paul, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Wauw.
1: Ja, het voelt ook echt als een moment om mij te feliciteren, eerlijk gezegd. En Edwin Struijs, met Edwin heb ik het samengemaakt. Ja. Vriend en collega-journalist. En die felicitaties denk ik terecht, omdat we ongelooflijk veel fijne, lieve reacties hebben gekregen op de Kick. We hadden gisteren de presentatie op Heilige Grond voor HFC Haarlem, waar vroeger veel feesten zijn gevierd door de club. Café Brinkman op de Grote Markt. Midden in de stad.
0: Kom je geregeld tegen het boek ook?
1: Dat kom je geregeld tegen, want daar werden recepties gehouden en mensen tot erelid benoemd. Zoals mijn opa, Wim. Ja. Maar goed, gisteravond hadden we daar de presentatie en er waren meer dan 200 mensen. Het was eigenlijk een en al. Het klinkt misschien heel zoet en zoetsappig, maar dat was eigenlijk een en al liefde van mensen die zoveel goede en fijne herinneringen hebben aan die club. Dus aan het eind van de avond kon je eigenlijk alleen maar concluderen dat HFC Haarlem weliswaar niet meer bestaat.
0: Maar het leeft gewoon nog.
1: Leeft bij heel veel mensen die hun herinneringen koesteren. En dat was eigenlijk heel fijn. Veel oud-spelers waren er. En dat was eigenlijk heel fijn om te merken.
0: Ja, dus dit is heel bijzonder en heel goed dat jullie dat gedaan hebben. Helaas is de club dus failliet gegaan in 2010. Maar de club leeft.
1: Ja.
0: En daar zorgen jullie voor. En dit magazine is inderdaad net uitgebracht. Het is hartstikke nieuw. En natuurlijk de toepasselijke kleuren van de club.
1: Ja.
0: Heet Kick, rood-blauw. Maar het is eigenlijk vooral rood-blauw, ja. Het is eigenlijk vooral een eerbetoon, hè, dit boek.
1: Het is een eerbetoon, ja. Een klein beetje, niet helemaal. Het heet Kick vanwege Kick Smit. De grootste voetballer die Haarlem ooit gekend heeft.
0: En jullie noemen het ook een van de 25 belangrijkste spelers
1: van
0: de
1: wereld. Ja, hij was echt een icoon. Hij heeft Haarlem in 19... Haarlem is landskampioen geweest. Hè? Ja. Haarlem staat in een rijtje met Ajax en Feyenoord en zo.
0: Ja.
1: 1946. En Kick Smit was de grote man van dat elftal. Dus en hij heeft ook een fijne voornaam om te noemen. Ja,
0: spelen op je kicks.
1: We hadden ook voor Arie de Winter kunnen kiezen. Dan had het broek Arie geheten. Of dan was het toch wel een stuk minder geweest. Dus Kick, het moest Kick zijn.
0: Ja.
1: Maar goed, het is niet alleen een eerbetoon aan hem natuurlijk. En aan dat elftal, aan het kampioenselftal. Maar goed, vanaf het allereerste begin in 1889 zijn er spraakmakende figuren geweest. Fijne voetballers, goede voetballers. Trainers, van Barry Hughes, noem maar op.
0: Ja, schitterend.
1: Dus het is een eerbetoon aan de club en aan die ruim 100-jarige geschiedenis.
0: Ja, maar legendarische verhalen ook. Hè? En daarvan staan heel veel verhalen in dit boek. Ook heel veel foto's. We gaan straks even verder over Kick. En niet te vergeten ook nog een familielid dat je gespeeld heeft van jou, hè, met Kick. Maar hoe kom je toch werkelijk aan al die verhalen, die interviews, maar ook al die foto's, de mensen die meekijken op televisie. Ik blader nu door het boek heen. Wat een werk.
1: Ja, het was een enorm werk. Maar ja, we hebben echt wel geluk gehad ook. Dat is dat een jaar of 5 geleden, denk ik, bij het Noord-Hollands Archief. Die kregen de beschikking over de foto's van fotopersbureau De Boer. En dat is het fotopersbureau wat eigenlijk altijd alle foto's van HFC Haarlem maakte, van de wedstrijden, van interviews, van trainingen, van alles. Namens het Haarlems Dagblad. Het was het fotopersbureau van het Haarlems Dagblad. En al die foto's die ze toen gemaakt hebben, vanaf 1960 zeg maar tot 2000, die zijn bij het Noord-Hollands Archief te zien. En niet alleen te zien, maar ook te downloaden. Ja. En wat belangrijk was voor ons, want het is een vrij kostbaar project, er zit geen copyright meer op. Dus foto's van lang geleden, die konden wij, die hebben we ontdekt. En voortdurend zoekend hebben we uiteindelijk deze selectie gemaakt.
0: Ja, ja, het is echt schitterend. Het is een prachtig naslagwerk. En eigenlijk een boek waarbij jullie de club ook levend houden. Wat is toch het geheim, vind jij, Paul, van HFC Haarlem?
1: Ja, het is in eerste instantie natuurlijk voetbal.
0: Maar je gaat ook helemaal glunderen, hè?
1: Ja, voetbal, want het is wel een vrij moeilijke vraag. Want je zou je ook kunnen voorstellen, dat hoorde ik gisteren ook nog wel een paar mensen zeggen, dat sommige mensen ook een beetje een haat-liefdeverhouding hadden met de club. Ik zal niet zeggen dat Haarlem arrogant was, maar ze voelden zich wel iets verheven boven, laten we zeggen, een buurman als Edo. Het speelde ook in Haarlem Noord. En Edo was echt voorheen de arbeidersclub. En Haarlem was een club van
0: middenstanders. Het is wel een beetje een eliteclubje, toch?
1: Ja, het zit wel weer onder HFC, gelukkig, hè, ja. De koninklijke. Wij waren wat normaler. dus je zou wel... Maar goed, die band die wordt gesmeed, en dat merkt hij ook heel erg... In ons geval bijvoorbeeld door onze jeugd. Ik heb 10 jaar bij Haarlem gespeeld in mijn jeugd. Dus mijn vormende jaren van mijn 8e tot mijn 18e... of eigenlijk tot mijn 20e, heb ik bij Haarlem gevoetbald. Dus mijn jeugd ligt voor een groot deel op dat veld. En dat geldt ook voor Edwin Struijs. En dat is een band die niet zomaar verbroken wordt. Ja, en er zijn natuurlijk legendarische voetballers... die met heel veel succes daar hebben gespeeld. En met heel veel... dierbare herinneringen nu nog zitten opgezadeld.
0: En het mooie is dat er dus daardoor ook 200 mensen kwamen opdagen bij de presentatie.
1: Ja, en ook wel echt, weet je, ook Arthur Newman, die spelers die heel zelf hebben gespeeld. Namen. Martin Haar, de grote aanvoerder van het Europa Cup team, zeg maar. En heel speciaal was de aanwezigheid van Beer Wentink, Mr. Haarlem.
0: Oh ja.
1: Hij heeft 15 seizoenen in het eerste elftal gespeeld. Ja. Nooit weggegaan. Hij is daarna bestuurslid geweest. Hij heeft
0: dus
1: nog
0: het was een gewoon een complete gevoetbald. Reunie van grootheden. Ja,
1: het maakte het ook wel ontroerend eigenlijk. Ja. Als je dat zo allemaal zag, weet je toch.
0: Het was ook emotioneel.
1: Veel oudere mannen die er nu nog zijn. En die het dolgelukkig zijn als ze elkaar weer ontmoeten. Ja, ja. Dat is heel bijzonder om te zien.
0: Mooi. We praten zo meteen verder over dit magazine dat net uitgekomen is. En het heet Kick. Nou, ik vind het meer dan een magazine. Ik vind het eigenlijk gewoon een boek. Ja, toch?
1: Ja, ja.
0: Paul Onkenhout hier te gast. En hij is een van de samenstellers. Ach, en er zijn nog zoveel verhalen die we vertellen. Ook nog even terug naar 2010. Dat verdrietige failliet gaan van de club.
1: Ja.
0: Doen we zo meteen. Tussen de bedrijven doordraaien we eerst de Acta de Munnik. En dan leef ik toch nog een keer. Maar ja, je ziet het. HFC Haarlem blijft leven.

0: dan.
1: Agda en de Munnik. En wij gaan verder praten over dit magazine dat er uitgekomen is met de naam Kik. En dat is niet voor niks. Want een groot eerbetoon aan Kik Schmid, die een belangrijke rol speelde aan de basis van HFC Haarlem. De club, Paul, je bent een van de samenstellers die dus helaas failliet ging in 2010. Dat was een heftige periode.
2: Ja, voor veel mensen wel in de stad. Maar uiteindelijk werd ook al vrij snel geconcludeerd, als je er wat afstandelijker naar keek, dat de rol van Haarlem in de stad eigenlijk min of meer marginaal was geworden. Mm-hmm. En er kwamen bij thuiswedstrijden niet meer dan 1000 mensen opdagen. Nee. Dus op een of andere manier is het er, zeg maar, vanaf de eeuwwisseling zo'n beetje, eigenlijk vanaf 1990, toen ze degradeerden naar de eerste divisie, is het bergafwaarts gegaan en was er steeds minder steun in de stad.
1: Ja.
2: En je voelde dat zelf ook. En Etienne en ik die voelen ons ook nog steeds wel een klein beetje schuldig dat we niet meer hebben ondernomen destijds om de club te redden. Niet dat wij nou de aangewezen personen waren. Maar we hebben de club ook een beetje in de steek gelaten. En we gingen ook niet meer kijken. En we gingen ook ergens anders zelf voetballen. En het werd eigenlijk een beetje een club van onze jeugd en van ons verleden.
1: Ja.
2: En dat gevoel hadden volgens mij veel halen. Ja,
1: ik voel nu wel een gevoel van spijt.
2: Ja, kijk, wij hadden niet bijvoorbeeld het financiële vermogen om die club te redden, ik noem maar wat. Maar het Haarlemse bedrijfsleven. Haarlem is niet echt een stad met een enorm bedrijfsleven. Hè. Er zijn geen grote industrie of wat dan ook. Maar bedrijven die er waren, die hebben de club ook niet gesteund. Nou ja, en dan gekoppeld aan het gebrek aan steun binnen de stad, bij de gewone supporters. Financieel wanbeheer, dat speelde ook een grote rol. Leidde dat tot het einde van de club.
1: Ja. Nu toch dat magazine.
2: Toch dat magazine.
1: Wat is toch dat moment geweest dat je denkt, oké, want 2010 is ook alweer 16 jaar geleden. Dat je dacht, oké, maar nu schouders eronder, want we willen de club levend houden. En kan dat dan niet op het veld, dan doen we het maar in de boekhandel.
2: Ja, nee, dat heb je goed gezegd. Het is niet één moment, maar het is wel zo dat, ja, maar de mannen die bijvoorbeeld in de jaren 60, eind jaren 60 het elftal vormden, wat naar de Eredivisie, voor het eerst naar de Eredivisie promoveerde, die zijn of al overleden of die gaan niet nog 25 jaar mee, om het zo maar te zeggen. Dus er komt ook een moment dat die herinneringen eigenlijk niet meer verteld kunnen worden en niet meer gedeeld kunnen worden. En dat kan nu nog wel. Dus nu is het echt nog wel een goed moment om met z'n allen eens terug te blikken op die fantastische club met al die fantastische herinneringen van al die mensen.
1: Nou ja, en ook wat dat betreft gewoon hele bekendheden. Ook mensen met een spectaculair

0: ze gingen trouwen, toen waren de krantenberichten met de kop van Alice Berger gaat trouwen. Ja. Niet Barry Hughes gaat trouwen.
1: Nee, fantastisch.
0: Maar goed, later heeft hij dat wel ingehaald. Toen was hij 3 keer per week op televisie. Zong hij rare liedjes met een... Met een grappig Engels accent.
1: Ja, die carnavalsliedjes. Hey, ik zie hier ergens op pagina 81 zie ik ook een groot deel gewijd aan Cruijff.
0: Ja, er is een kleine geschiedenis tussen Johan Cruijff en Haarlem. Hij heeft natuurlijk nooit bij Haarlem gespeeld.
1: Nee,
0: maar
1: we
0: hebben hem wel vaak gezien als voetballer. En later ook als trainer aan de Jan Gijzenkade. En hij is natuurlijk de man die zeg maar terugkeerde bij Ajax in begin jaren 80. En toen... dat wereldberoemde doelpunt maakte. Dus de foto die we hebben gekozen is welkom terug, Johan.
1: Ja,
0: en dat was tegen Haarlem. Dus misschien wel zijn meest iconisch doelpunt... heeft hij gemaakt tegen Haarlem.
1: Ja.
0: Je ziet het nog heel vaak op televisie. Dus we hebben hem een speciale plek willen geven.
1: Mooi om dat te doen. Jullie hebben hartstikke veel fotomateriaal. Maar jouw vader heeft ook een belangrijke rol gespeeld, hè? In de club.
0: Ja, onze ouders hebben er natuurlijk voor gezorgd, van Edwin en van mij, dat we überhaupt daar terechtkwamen.
1: Ja.
0: We komen allebei uit een
1: Haarlem gezin. Je vader heeft er gespeeld met Kik Smit?
0: Mijn vader heeft nog samen met Kik Smit, er staat ook een foto van mijn vader, die ook Kik heette in het magazine. Mijn opa was, moet ik zeggen, wel beter. Die heeft meer dan 100 wedstrijden in het eerste elftal gespeeld. Als linksbuiten. Mijn vader nog geen 10. Maar goed, hij heeft wel in het eerste elftal gespeeld. In een tijd dat Haarlem echt de landelijke top was. Hè, van Ajax won en van Feyenoord won en zo. Dus,
1: ja, dat waren gouden tijden.
0: Het was
1: tijd,
0: wel
1: hè?
0: Bijzonder, ja.
1: Ja. Jeetje hoor, er staan ongelooflijk veel leuke foto's in. Ik heb je ook Dikke Advocaat. Die moeten we ook even meenemen. Die ondertussen ook al afgereisd is naar de tropische orde.
0: Ja, Dikke heeft... ja, dat waren ook geweldige jaren, moet ik zeggen. Toen ben ik er als verslaggever ook nog wel geweest. En het was een hele kleine, driftige, ambitieuze man. Niet veel mensen kenden hem al.
1: Nee.
0: Het was zijn eerste club in het betaald voetbal. Maar hij kon echt wel journalisten of mij echt behoorlijk... ik zal niet zeggen verrot schelden, maar schelden als we een
1: lelijk
0: stukje
1: maken,
0: hadden
1: he?
0: Geschreven. ook dat heeft legendarische verhalen en legendarische foto's opgeleverd. Er staat ook nog een foto weer met Lee Towers, bijvoorbeeld Dik Advocaat met Lee Towers. Nou ja, dat soort dingen.
1: Hoe trots ben je op dit product?
0: Ik ben hier heel trots op. Ik heb wel meer boeken geschreven, vaak samen met
1: anderen.
0: Dit
1: is niet het eerste boek.
0: Nee, maar dit is wel echt het meest persoonlijke wat ik ook heb gedaan. Er staan ook foto's van mijn opa in, er staan foto's van mijn vader in. En ik heb het samen met Edwin gedaan. Dat is ook heel bijzonder. Wij vinden elkaar heel erg aardig, om het zo maar te zeggen. Een derde vriend, Fabian Koning, heeft alle verkoop geregeld en de financiën.
1: Ja, er ontstond ook een heel team Kik, hè?
0: Ja, een team Kik hebben we ervan gemaakt. Met vormgevers uit Rotterdam, die echt heel goed waren. En dan gekoppeld aan... die enthousiaste reacties van mensen, van oud-spelers en van trainers en van supporters, die echt ontroerd zijn. En dat ontroerde ons ook weer.
1: Ja.
0: En daarom ben ik hier misschien wel het meest trots op dat ik dit heb gemaakt.
1: Zie het aan je.
0: Ja.
1: Ja. Maar nu is het klaar. Hoe nu verder?
0: Nu is het klaar. Nou, we verzinnen wel weer wat anders. Dat is geen... Ik ben gepensioneerd, dus ik heb tijd genoeg om over andere dingen na te denken. Voorlopig gaan we even alles inzetten op de verkoop. Het is in Haarlem en opstreken overal eigenlijk verkrijgbaar. Bij boekhandels en
1: warenhuizen zie je.
0: Warenhuizen en bij de sportzaak.
1: Ja,
0: sportwinkel van Piet
1: ook.
0: Huig in de Kronjeestraat.
1: Zelfs in supermarkten zie ik.
0: Zelfs een grote supermarkt heeft in meerdere filialen is te koop. Nou, dat gaan we even afwachten. En het gaat de goede kant op, denk ik. En daarna ga ik ze denken over... zijn veel... Een paar mensen zeiden gisteravond in Brinkman... God, maak gewoon nog een deel 2. Daar gaan we over nadenken. Ik weet niet of het een goed idee is.
1: Maar je hebt vast genoeg materiaal voor een deel 2.
0: Materiaal is er genoeg. Zowel qua ideeën voor verhalen als qua fotografie. Ja.
1: Ja. Dankjewel voor je komst hier naartoe. Dankjewel voor het maken hiervan. De groeten inderdaad aan Edwin en iedereen die verder geholpen heeft om dit samen te stellen. Kik, de club leeft nog. In ieder geval in de boekhandel en in de supermarkt is het boek verkrijgbaar in Haarlem en omstreken. En verkrijgbaar sinds gisteren. Jeetje, wat een product om trots op te zijn. Dankjewel, fijn dat je er was.
0: Jullie bedankt.
1: Gauw Onkenhout. Onkenhout, moet ik zeggen.
0: Dankjewel.
1: Ja, ga.

0: helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsj. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
12: Honda, the power of dreams.
13: Ik ben Jamie en ik woon in Hilversum.
14: Mijn naam is René, ben woonachtig in Purmerend.
15: Ik ben Astrid en ik woon in Uithoren.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Eén minuut over 1:30 in Heerdegewaard is het 20 graden nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baas. Jolanda, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Het GVB heeft te maken met een storing en daarom rijden in Amsterdam de metrolijnen 50, 51, 53 en 54 niet. Het GVB moet het hele systeem resetten om de storing te verhelpen. Het is nog niet duidelijk wanneer die metro's precies weer gaan rijden. Bij een gewelddadige beroving op de Sarfati-kade in Amsterdam is gisteravond een slachtoffer gewond geraakt. De vrouw werd aangevallen toen ze in haar auto wilde stappen. De dader ging er met haar horloge vandoor. Hij sprong achterop een motorscooter en vluchtte richting het Oosteinde. De politie zoekt getuigen van de overval. Het signalement is een man van tussen de 1,85 meter en 1,90 meter lang en een mager postuur. Hij droeg een witte of grijze hoodie en een bandana voor zijn gezicht. Bij een ongeluk in Callansoog is vanochtend een dode gevallen. Het ging om een aanrijding op de Lepelaarsweg tussen een vrachtwagen en een voetganger. Uit onderzoek bleek dat de chauffeur niet onder invloed was van alcohol en drugs. De politie doet verder onderzoek. Amsterdam heeft deze winter 760 opvangplekken voor mensen die buiten slapen. En dat zijn er flink meer dan de 500 plekken waarmee de gemeente vorig jaar begon. Later die winter moest Amsterdam uitbreiden naar 621 bedden door de grotere vraag. De gemeente houdt er rekening mee dat het aantal mensen dat buiten slaapt verder is gestegen. Bij extreme kou kunnen er nog eens 440 opvangplekken bijkomen. En volgens wethouder Zita Pels is de stad daarmee goed voorbereid op de komende winter. En koning Willem-Alexander noemt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes onverbloemd en indringend. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes het kolonialisme eeuwenlang hebben gesteund en daar ook flink aan hebben verdiend.
19: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
18: Uit het onderzoek blijkt ook dat de Oranjes weinig invloed hadden op het beleid in die periode. En meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
17: Helemaal goed, dankjewel Jolanda. Gaan we naar het weerbericht met uiteraard Jan Visser.
20: Afgezien van wat stapelwolken vanmiddag schijnt de zon en het blijft op een zeer lokaal buitje na droog. De temperatuur stijgt naar rond de 20 graden en de wind is over het algemeen zwak en aan de kust matig uit het zuidwesten. Vanavond en de komende nacht is het helder. Wel kan er in de nacht hier en daar mist ontstaan, plaatselijk ook dichte mist, en het koelt lokaal af naar 7 tot 8 graden. Morgen trekt de mist op, het is zonnig, maar in de middag arriveert meer sluierbewolking en later op zaterdagavond is er ook kans op wat regen. De temperatuur komt morgen uit op zo'n 19 tot 20 graden en er staat weinig wind. Ook zondag is het nog fraai weer.

0: 13 minuten over 1:30. Je hoorde Timeless en Where is the Love? En daarvoor trouwens Will to Power.
1: Is er nog iets te doen?
0: En natuurlijk is er van alles te doen. Zet bijvoorbeeld zondagavond SBS6 om 7 uur even in je agenda. Want onze eigen woonstylist Theobert Pot, die gaat zijn entree maken daar. Theobert, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja,
0: wat
2: klopt.
0: Ontzettend leuk.
2: Ja, leuk hè? Oh. Het is een feestje, June.
0: Ja, en dit is wel echt bij de commerciële. Och mannetje, ja. Ook een doorbraak op dat terrein. Wat ga je precies doen in het programma van VT Wonen?
2: Ja, ik ben stylist, een nieuwe stylist in het programma. Het zijn natuurlijk allemaal stylisten al van VT Wonen die er zijn. Ja. Dus we hebben allemaal verschillende stijlen, elke week weer anders. En ik mag dit seizoen 2 makeovers doen. Waaronder gewoon 10 minuten bij me vandaan doen. In Den Haag, daar begin ik mee.
0: Ja. Oh, wat gaaf. En wat heb je daar gedaan? En wat heb je aangekleed?
2: Ja, wat denk je van kleur?
0: Ja, ik denk bij jou altijd aan kleur. Als ik dan thuis kom, denk ik, oh, hier moet kleur op.
2: Ja, precies. Nou, dat is precies wat we ook gaan doen in VT Wonen. We gaan wel meer kleur toevoegen. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Dus ik begin met 2 dames en een dochter. Ze hebben een dochter, zijn met z'n drietjes, wonen in een klassiek Haagse huis. Begaande grondwoning. En het is hartstikke wit. Een tikje studentenkoos, kan ik wel zeggen. Ja. En dan gaan we alleen maar kleur inbrengen. En het leuke is bij VT, is dat de ene altijd natuurlijk helemaal in bijvoorbeeld een beige sfeer zit en de andere juist de hele andere kant op gaat. In mijn geval heel veel kleur. Dus het is bij wijze van spreken een beetje een contrast van zwart-wit.
0: Ja, oké. Maar dat is je wel toevertrouwd.
2: Ja, zeker. Nou, het wordt ontzettend leuk. En de eerste reactie heb ik natuurlijk meegemaakt, want de onthulling al geweest.
0: Ja? Oh, hoe was dat?
2: Nou, ik vond het onwijs spannend, want Kees, de presentator, die zit er natuurlijk als eerste op. En ik zit nog eventjes in een soort zijkamer. Ja, precies, Kees Tol. Die zit nog eventjes in de zijkamer, ik. En dan hoor je de reactie al. Ja. Nou, ik vond dat spannend. Oh, heel spannend.
0: Is het goed gegaan?
2: Nou, dat gaan we dus bekijken zondagavond. Ja. Dan moet je kijken.
0: Ja. Ja. Nee, maar hoe leuk is het dat het ook zo dicht bij je huis is?
2: Ja, dat was een perfecte binnenkomer. En het leuke is, dit seizoen komt er ook nog een tweede make-over die ik doe. En die gaan we komende week opnemen. Dus dat is ook weer een feestje. En dat wordt dan aflevering 8 in Amsterdam. Oh, nou ja, ook lekker.
0: Hey, wat vind je zo leuk, Theobert, aan die make-overs?
2: Nou, het is zo fijn. Je hebt in een paar dagen, in 2 dagen heb je gewoon alles anders in een huis. En dat is echt een feest. Dus je begint helemaal wit en op nul. En dan met het hele team maak je het anders. En is het gewoon einde van de dag. Ja. Is het gewoon compleet nieuw. Dus de bewoners die zien helemaal niks. Ze verven ook niet mee. Nee. Dus ze komen binnen en ze denken, hè? Oh, ja. Dit was toch echt eventjes heel anders vanochtend. En nu is dit mijn huis. Ja. En om dat weer echt mee te maken in dit programma waar mensen echt helemaal niks zien. Ja, dat is wel echt een soort van surprise show eigenlijk.
0: Oh, wat heerlijk. Ja. En jij hebt de vrije hand, hè? Of zit er stiekem ook nog zo'n stemmetje in je achterhoofd dat je denkt, oké, zullen ze dit willen, zullen ze dat willen?
2: Ja, natuurlijk is dat. Maar ik doe natuurlijk al geregeld binnen-buiten al een jaartje of 8. Ja. Dus ik ben het al wel een beetje gewend. Maar natuurlijk, je maakt een huis voor iemand. En dan is het altijd wel spannend wat ze er dan van vinden. En het grappige is, ik ben natuurlijk nieuw in dit programma. Ja. Dus het is voor degene die ze hebben opgegeven ook compleet nieuw. Want als ik ergens maar een grijntje kleur zie op dat moodboard, ja, dan kan je natuurlijk verwachten dat ik dat enorm ga uitvergroten.
0: Ja,
2: dus die witte muren, zeg maar, ja, daar kan je beter naartoe gaan zwaaien. Ja, die komen
0: niet meer
2: terug.
0: Oh, wat heerlijk. En wat is het laatste dat jij zelf in je eigen huis hebt veranderd?
2: As we speak ben ik bezig.
0: Natuurlijk.
2: Ja, want ik heb ook nog een leuke eigen collectie natuurlijk, die net uitgekomen is bij een hele leuke bouwmarkt. Ja. En ik ben lekker aan het stylen. Dus ik ben een leuke inspiratievideo aan het maken voor mijn Instagram. Dus die ga je binnenkort ook weer zien.
0: Nou, die gaan we ook volgen. Maar we gaan nu eerst zondagavond kijken naar jou. Echt een prachtige binnenkomen bij VT Wonen. Ja. Zondagavond om 7 uur.
2: Weet je wat je ervan vindt?
0: Ga ik zeker doen. Ik ga zondagavond kijken, 7 uur. En dan ga ik je daarna om 1:09 even appen wat ik ervan vind.
2: Top.
0: Ja?
2: Superleuk.
0: Dag, lieverd.
2: Tot snel. Dankjewel.
0: Hoi.

0: I think I love you, Maarten.
1: Ja, als je het zo vaak zegt, zou je denken dat hij het wel weet.
0: Ja, precies. Van de Partridge Family. Westlife ga ik nog draaien. Daarna de Maisonettes. En daarna hebben we natuurlijk Nick Velderman. Met natuurlijk jij en Nick. De hele middag met allerlei leuke onderdelen. Maar wie hebben wij maandag?
1: Ja, een hele leuke cabaretière. Esther van der Voort heeft zowel een voorstelling als een boek met de titel Mama is boos.
0: Ja, ik ben al begonnen in het boek. Het is echt heel geestig.
1: Ja, dat is heel grappig. Ja.
0: Blijf luisteren naar ons. Niet alleen vanmiddag, maar

0: Tekst en uitleg.
1: Het Rembrandt-mysterie is het schrijversdebuut van Meike van Rijn. Van Rijn? Ja, inderdaad, familie van. Of ze ook een beetje kan schilderen, komt ze vertellen in tekst en uitleg. Verder een nieuwe vertaalplaat en vanwege Dierendag veel dierenplaatjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
11: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
12: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
13: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
15: Thuis in heel
16: Het is bijna 2 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Bij een gewelddadige beroving op de Savatikade in Amsterdam is gisteravond de slachtoffer gewond geraakt. De dader ging er met het horloge van de vrouw vandoor. Twee panden op bedrijventerrein Schepenwijk en Enkhuizen zijn voor enkele maanden gesloten. De politie ontdekte daar hennepkwekerijen tijdens controles. En het metroverkeer in Amsterdam is na een storing van 1,5 uur weer hervat. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim €500 miljoen hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling €5,7 miljoen opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van €75 miljoen. En nu heeft hij zo'n €70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
19: Social deal, wellness deals.
2: week 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.

0: De Chinezen bij NH met The Morning Train. Zo'n bijzonder goedemiddag, Noord-Holland. Het is vrijdagmiddag, bijna 10 minuten over 2. De hoogste tijd om te beginnen deze week met jij en ik. Goedemiddag! Met aan mijn rechterzijde vandaag Koen. Koen, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nick.
0: Hallo, ondertussen ook een vertrouwd geluid, hè?
1: Ja, dat vind ik wel. Ja, hoi.
0: En op vakantie is nog steeds Laura. Vandaag Jolande Baaiens, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Nou, over vertrouwd geluid gesproken.
2: Nou, dat is fijn, hè?
0: Hoe is het, Jo? Gaat goed?
2: Nou ja, het gaat goed. Gaat nu nog beter dat ik weer hier ben.
0: Ja. Oh ja, ben je nu al zat in Frankrijk?
2: Nee, ik ben Frankrijk niet zat, maar ik mis jullie wel.
0: Ja, dat snap ik wel een beetje.
2: Ja, dus
0: heb je toevallig bij June erover gehad? Hoe het was in Frankrijk of niet?
2: Nee, niet.
0: Heeft ze niet gevraagd?
2: Nou,
0: verbaas me weer niks, hè?
2: Natuurlijk weer hele andere
0: gaat
2: dingen.
0: Gaat altijd over June natuurlijk, hè?
2: Wat zeg jij?
0: Gaat altijd over June natuurlijk, hè?
2: Ja, nou, goed,
0: ik wil even weten hoe het met jou is, hè? Hoe gaat het goed?
2: Nee, het gaat...
0: Hou van je, June. Hè?
2: We houden allemaal van June. Maar het gaat heel goed. En in Frankrijk is het heel lekker. En een heerlijke nazomer daar.
0: Ja, voor de mensen die het namelijk niet weten, jij bent een tijdje geleden ben jij eigenlijk een soort van verhuisd, hè, naar Frankrijk.
2: Ik ben een beetje aan het heen en weer pendelen.
0: Is dat, dat lijkt me nou nog meer gedoe dan dat je gewoon een keuze maakt. Hè? Dat je zegt, of Nederland of Frankrijk.
2: Ja, maar ik ben nog niet zo ver. Ik wil die keuze
0: ook
2: echt helemaal maken.
1: En waarom hou je zo van Frankrijk?
2: Omdat mijn man daar zit.
1: Oh ja.
2: Ja.
0: Maar ben je nooit bang dat je dan gaat opbreken, dat reizen? Want op een gegeven moment denk je misschien...
2: Ik ben wel meerdere tijd daar dan hier, zeg maar.
0: Ja.
2: En als ik daar ben, merk ik ook wel dat ik ook echt gewoon lekker... veel meer ontspan.
0: Goed zo. Ja. Nou, en fijn dat je natuurlijk vloeiend Frans kan tegenwoordig. Hè? Doe eens even een zinnetje.
2: Je voudrais een dingetje.
0: Oh ja.
1: Un baquet, s'il vous plaît.
0: Le Bacardi Cola, hè? Zo kan ik ook wel natuurlijk. Goed jongens, we hebben een leuke show vandaag. Ik zal eerst even vertellen, hebben jullie dingen dat je last minute besluit?
1: Ik besluit wel eens last minute dingen, ja.
0: Ja, zoals wat dan, Koen?
1: Nou, als ik straks weer terugrijd, dan moet ik altijd proberen niet te besluiten om naar die gele M te gaan en door te rijden.
0: Oh ja.
2: Dat vind ik wel heel leuk.
0: Dat is wel moeilijk soms,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar lukt dat vaak wel of niet?
1: Nou, ik moet je zeggen, dan kom ik thuis en zeg mijn vriendin, kijk eens, ik heb heerlijk gekookt. En dan zeg ik, nou, ja, ik heb eigenlijk niet zo'n trek. En dan kijkt ze me vragend aan.
0: Ja, ze weet precies wat er gebeurd is.
1: Precies.
2: Ah, Koen.
0: Deze ochtend hebben wij besloten dat we een weekendje naar Limburg gaan. Valkenburg komen wel vaker.
2: Maar jezellig, jongen.
0: Eigenlijk gisteravond hebben we dat stiekem een beetje besproken. Maar dat geeft toch een bepaald soort chaos. Want alles gaat anders dan normaal gesproken op de vrijdagochtend. Kijk, ik ben een man van rituelen. Als dat afwijkt, ben ik helemaal paniek, hè?
2: Ja.
0: Ik ben met de elektrische auto vandaag. Doe ik al nooit op vrijdag. Ik moest heel vroeg mijn vriendin wegbrengen naar het station. Vroeg is niks voorbij staan. Voor 10 uur ben ik er niet uit. Hè? Ja.
1: Dus je voelt je een beetje onthand.
0: Ja, ik voel me een beetje ontregeld. Maar wel heel gezellig. Want dat maakt het leven ook leuk, hè? Van die last minute beslissingen.
2: Oh, het is niet dat je nu in een soort van paniek raakt omdat alles anders gaat.
0: Nu prima op een stoeltje. We gaan een hele leuke show maken. Okay. Want we hebben ontzettend leuke dingen. Dave Dekker komt bijvoorbeeld langs vandaag.
1: Oh, leuk.
0: Ja. Heeft een nieuwe single een tijdje geleden uitgebracht. Dat doet hij live.
1: Oh, tof.
0: We hebben Leroy, speciaal voor jou, Jolanda. Leroy van Cocktail Zander Wax.
2: Ja, hoorde het al. En ik had net besloten om niet meer... Nou, goed.
0: Ja, ik weet precies hoe dat gaat. Maar we gaan een hartstikke mooie cocktail maken. Want de herfst komt eraan. Het gaat echt beginnen nu, hè, de herfst.
2: Ja.
0: Dus we gaan even kijken wat Leroy heeft bedacht. Hè, wat een mooi bijpas. Wat je kan presenteren als je gast over de vloer.
1: Nou, ja.
0: Dat is toch lekker.
1: Een fijne herfstcocktail.
0: Ja, dat. En we spelen natuurlijk 2 van de 3. Het belangrijkste spel van de Noord-Hollandse radio. Hè. Maak je weer kans op een fantastische prijs.
1: Oh, leuk.
0: Zullen we een paraplu doen vandaag in plaats van een zonnebril?
1: Goed idee, ja.
0: Ja, moeten we het meteen laten drukken ook. Oké, goedemiddag Noord-Holland. Daar zijn

0: spannend, hè? Weet je dat nog, Koen?
1: Zeg maar, oh, ja. Ja, ik weet het nog. Ja.
0: Ja. Toen speelden we namelijk 2 van de 3 met Frank. Zometeen gaan we opnieuw 2 van de 3 spelen. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord 2 vragen van de 3 goed in deze quiz. En win dan een fantastische prijs. Even dus naar vorige week. Toen deed Frank mee en die won. In welke plaats vind je het museum Madame Tussauds?
2: Amsterdam.
0: Ja, Frank, hartstikke gefeliciteerd. Nou zie je, ik zei het toch, hè? Het was te doen, toch?
2: Ja, appelkijtje.
0: Nou, vooral moeten we even zeggen, deze quiz is best te doen, hè?
1: Ja, ja. De vragen zijn zo makkelijk dat je elke keer het gevoel hebt, zet hij me nou op het verkeerde been? Ja.
0: Moet je, ik zeg, soms ben ik wel eens op vakantie en dan kom ik later terug. Want dan hebben we altijd zo'n fragmentje, dat je hoort hoe het de week daarvoor is geweest. Dan was het me toch een moeilijke vraag.
3: Ja, nee,
0: dan denk ik, nee, dat ik zelf gereed geweest. Ja. Nee. Maar het goede nieuws voor jou is, ik ben er vandaag, hè? Dus de quiz is te doen, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Zo is het ook. Wil jij meespelen zo meteen? Dat kan. Dan wil ik antwoord op de volgende vraag hebben. De selectievraag van vandaag. Waar in Noord-Holland vind je het Zuiderzeemuseum?
1: Oh, nice.
0: Vraag die we ook al 10 keer hebben gehad, volgens mij, maar dat maakt niet uit. Waar in Noord-Holland vind je het Zuiderzeemuseum?
1: Niet per se een heel makkelijke vraag.
3: Nee.
0: Nee, is dat zo? Nee,
3: ik vind hem best moeilijk.
0: Oh,
3: hoor.
0: God. Nou, ik zal wel vertellen, dit is wel de moeilijkste vraag die er dan ook in zit. kun je laten weten, 088-850-51-52, 088-850-51-52, waar in Noord-Holland vind je het Zuiderzeemuseum?

0: van de drie. Jij kan nog meespelen met het spelletje. Moet ik even antwoord hebben op de volgende vraag. Waar in Noord-Holland vind je het Zuiderzeemuseum? Nou, voordat je antwoord geeft of je er geweest bent of niet. Jolanda, ben je er geweest?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Koen, geweest?
2: Ik zit heel diep na te denken. Ik denk het eigenlijk niet. Nee.
0: Ik zit ook even te denken. Ik ben er volgens mij wel geweest. Is het ook een museum waar je naartoe gaat met een boot? Kan dat? Ja, hè? Ja. Ja. Oké, dan ben ik er zeker geweest. Ja. Is best wel leuk om een keer te doen, hoor.
1: Het is hartstikke leuk daar.
0: Ja. Wij willen weten, in welke plaats ligt dit? 088 850 51 52. Speel je zo meteen mee met 2 van de 3. Jolanda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is ondertussen bijna 2:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: Goed nieuws, want de metro's rijden weer.
0: Nou, fantastisch. Jennifer Lopez, hoor je ook?

0: een uittip.
1: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ik ben Claudia, kom uit Haarlem.
15: Ik ben Henk, woon in Zaandam.
16: Nou, ik heet Truus. Ik woon hier om de hoek.
17: Thuis in heel
18: Het is ondertussen 2 minuten bijna over 3:30. In Opdam is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. De man die vanmorgen in Callantsoog werd aangereden door een vrachtwagen is een 62-jarige man uit de gemeente Schagen. Hij overleed na die aanrijding op de Lepelaarsweg. De 39-jarige vrachtwagenchauffeur uit Dijk en Waard is aangehouden, wat gebruikelijk is na een dodelijk ongeluk. De politie onderzoekt hoe dat ongeluk kon gebeuren. Bij een gewelddadige beroving op de Sarfati-kade in Amsterdam is gisteravond een vrouw het slachtoffer geworden en gewond geraakt. De vrouw werd aangevallen toen ze in haar auto wilde stappen. De dader gingen met haar horloge vandoor. Hij sprong achter op een motorscooter en vluchtte richting het Oosteinde. De politie zoekt getuigen van de overval. Het signalement is een man van tussen de 1,85 meter en 1,90 meter lang, een magerpost. Hij droeg een witte of grijze hoodie en een bandana voor zijn gezicht. Twee bedrijfspanden in Enkhuizen zijn voor enkele maanden gesloten vanwege hennepkwekerijen. De politie ontdekte die tijdens controles op bedrijventerrein Schepenwijk. In beide panden werd op dat moment hennep gekweekt en de planten en de spullen voor die kwekerijen die zijn in beslag genomen. Burgemeester Hoekstra Sikkema besloot daarna de panden tijdelijk te sluiten. En de metro's in Amsterdam rijden weer na een grote storing vanmiddag. Door een systeemfout stonden alle metrolijnen ongeveer 1,5 uur stil. De problemen begonnen met 1 metro. Daarna bleken meerdere lijnen door diezelfde storing niet meer te kunnen rijden. Ook de Noord-Zuidlijn werd stilgelegd, zodat het hele systeem kon worden gereset. Daarna konden de metro's weer gaan rijden. En vandaag is het precies 75 jaar geleden dat de eerste televisieuitzending te zien was. En dat wordt gevierd bij Beeld en Geluid in Hilversum. Onder andere met een grote tentoonstelling en televisietoestellen uit de afgelopen 3/4 eeuw staat het museum stil bij dat jubileum. En dan wordt ook meteen duidelijk hoe anders televisie kijken vroeger was.
0: De watersnood die vannacht en vanochtend in ons land is ontstaan heeft de omvang aangenomen van een nationale ramp.
9: En die zal worden genomen door Henk Goos.
15: 500 gulden van de brandweer uit Haarlem. Alsmaar giften stromen binnen.
17: Het is net iets groter dan je telefoon. Alleen de resolutie is veel lager, dus kun je nagaan. En daar gingen mensen met een hele groep omheen zitten om het wonder te aanschouwen. Bij mij begint dat zo'n beetje, dat ik het toestel herken, zeg maar, ergens tussen 74 en 76.
19: Nou, die tentoonstelling in Hilversum is te zien tot het einde van dit jaar. Toch
18: 75 jaar. Ja, het lijkt heel lang, maar dat is het totaal niet, hè?
9: Nee.
18: 75 nee. jaar maar, hè?
19: Ja, ja, dat is helemaal niet zo lang.
9: Ik herkende ook Mies Bouwman met Over het Dorp, hè?
19: Ja.
18: Leuk. Inderdaad, 75 jaar en zoveel tv-geschiedenis.
19: Ja.
18: Blijft tv, denk je, iets van alle tijden? Want het is natuurlijk nu een beetje aan het wisselen met al die streamingsdiensten. Maar dat wordt toch te veel. Dat komt weer terug een beetje naar de tv. Want al die streamingsdiensten gaan toch weer commercials laten zien. Dus het is een soort herhaling waar we een beetje in zitten.
9: Ja, ik denk dat we altijd wel schermen zullen hebben. Maar je ziet nu al dat het geld natuurlijk van de omroepen richting de streamers gaat. Omdat we dat gewoon veel meer kijken. Hè? Dat is het.
18: Nou, er is misschien heel veel concurrentie. Dat is het, denk ik.
19: En ik hoorde vanmorgen dat er was een meneer die wist alles van tv-uitzendingen en kijkcijfers en dat soort dingen. En die zei van, nou weet je, wat we nu missen zijn juist inderdaad die enorme grote liveshows.
9: Oh ja, zoals
19: die zijn er eigenlijk niet
18: Willem
19: meer.
18: Ruijs en zo vroeger.
19: Ja. En dat, met een heel showballet en noem maar op. Ja, natuurlijk kun je dat wel anders gaan inrichten. Maar dat is er niet meer. Nee. Waardoor mensen, ja.
9: Ik denk dat Henny Huisman nu zit te luisteren en zegt, jij hebt daar helemaal gelijk in.
18: Nou, maar ja, ik denk dat Henny Huisman dat al 10 keer heeft gepitcht. Alleen ik denk dat de grote mensen met het vele geld denken van, ja, weet je, de mensen die we gaan bereiken, dat zijn een beetje wij, zeg maar. Maar we willen juist die jongere doelgroep aanspreken. Die gaan niet kijken. Nee. Dus gaan we er zoveel geld tegenaan gooien. Ja. Het gaat niet meer. Ik denk dat het ook niet meer gaat werken, denk ik.
9: Nee.
19: Nou ja, misschien als je het allemaal in een andere vorm giet. Hè? We blijven een beetje hangen bij hetzelfde.
18: Talenten zijn in de lucht bijvoorbeeld is natuurlijk weer een beetje terug. Ja. Geert Joling dan. Dat is in de Efteling volgens mij. Ja, dat kijk je liever terug dan dat je dat live kijkt misschien op tv. Dat is een heel ander soort kijker geworden.
19: Ja, dat is natuurlijk wel zo.
18: Leuk om over te praten.
19: Ja, leuk hè.
18: Hey, Jolanda, mag ik jou bedanken?
19: Nou, heel graag gedaan. Of wil je het laatste zinnetje horen?
18: Ja, zeker, ja.
19: Nou, vooruit, daar komt-ie.
18: Even betaald voor toch, of niet?
19: Komt-ie, let op. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
18: Oh, dankjewel. Ja, ik wil het ook doen, hoor. Factureer ik gewoon wat meer natuurlijk. Het is 3:06. Jan Visser met het weer. Jan, goedemiddag.
20: Goedemiddag, Nick.
18: Hoi.
20: Afgezien van wat stapelwolken vanmiddag schijnt de zon en het blijft op een zeer lokaal buitje na droog. De temperatuur stijgt naar rond de 20 graden en de wind is over het algemeen zwak en aan de kust matig uit het zuidwesten. Vanavond en de komende nacht is het helder. Wel kan er in de nacht hier en daar mist ontstaan, plaatselijk ook dichte mist, en het koelt lokaal af naar 7 tot 8 graden.

0: En haar met What a Fool Believes. Donja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je veter zit los.
1: Mijn veter zit los?
0: Nee, is een grapje. Dat gaat over de titel van het liedje. What a Fool Believes.
2: Jij en ik. En 2 van de 3.
0: Nee, loop je een beetje te pesten, Donja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, jij speelt namelijk vandaag mee met 2 van de 3.
1: Oh.
0: Spannend,
1: okay.
0: Hè?
1: Ja.
0: Ben nerveus?
1: Ja, want ik hoor dit voor het eerst, het spelletje. Ik luister heel vaak naar Noord-Holland, maar...
0: Maar nooit naar Nick Velderman. Nee, dat snap ik.
1: Zijn er wel,
0: maar... Nee, dat jij door. Ja, ik ga het je uitleggen hoe het werkt. We spelen zo meteen het spel 2 van de 3. De titel van het spel, dat zegt het eigenlijk al. Beantwoord 2 vragen van de 3 goed. En win een fantastische prijs. Voor elke vraag krijg je 10 seconden de tijd. Is die vraag dan niet beantwoord binnen deze tijd, dan heb je de vraag dus fout. Snap je dat, Donja?
1: Ja.
0: Oké, het komt er dus op neer dat je 2 vragen goed hoeft te hebben.
1: Oké, ik kan mijn best doen.
0: Wil ik van jou weten, de selectievraag vandaag is... waar in Noord-Holland vind je het Zuiderzeemuseum?
1: Enkhuizen.
0: Ja, ben je wel eens geweest, Donja?
1: Nee.
0: Nou, het kan een aanrader zijn.
1: Ik wil er wel heel graag heen.
0: Wat zeg je?
1: Ik wil er heel graag heen, maar ik heb geen verhoor.
0: Je wilt heel graag heen, ja. Nee, ja, het is best de moeite waard om een keer te gaan, maar verwacht er dan ook niet te veel van. Het is zeg maar leuk voor een keer en dan dat is het ook. Ik hoop niet dat ik het museum nu helemaal naar beneden duw. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Heb ik al een keer met Den Helder gedaan en heb ik ook wekenlang excuses moeten maken. Maar het is het gewoon een keer heen gaan als je de kans hebt, Donja. Ben je zover? Gaan we spelen?
1: Ja, hoor.
0: Gaan we, komt-ie. Hoofdstad van Noord-Holland.
1: Amsterdam?
0: Nee, dat is niet goed. Nee, de hoofdstad van Noord-Holland is Haarlem. De hoofdstad van Nederland is Amsterdam. Ja, het is een instinkertje.
1: Oh, ja, ik ben daar dus helemaal niet goed in.
0: Nee, maar dat maakt niet uit. We hebben nog 2 vragen. Betekent wel dat je ze alle 2 goed moet hebben, Donja?
1: Ja.
0: Oké, vraag 2. Hoeveel maanden zitten er in een jaar?
1: 12.
0: Ja, hartstikke goed, ja. Laatste vraag. Deze kan een beetje moeilijk zijn. Tenzij je een hele vaste luisteraar bent van NH, dan moet je dit weten. Wie presenteert bij ons zaterdag en zondagochtend het programma op de radio De Agenda? Presentator wil ik hebben.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hoe heet die ook alweer? Jezus,
0: dat
1: is erg.
0: Voornaam is ook goed. Ik hoef niet zijn achternaam te weten. Dan heb ik hem maar zijn voornaam. Tijd is wel bijna op. 2. 1.
1: Nee.
0: Oh, ja, wat jammer.
1: Ja.
0: Wil je dat ik het zeg? Het is Marcel Hofman, presenteert bij ons zaterdag en zondag de agenda.
1: Marcel Hofman, ja.
0: Nou, ik durf te wedden, als je de vraag had gekregen... wie presenteert de maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4 programma Goedemiddag? Wat had je dan gezegd?
1: Jules?
0: Nee, dat ben ik, joh. Ja, kom op even. Hey. Jongen. Nee, maar niet uit. Voor nu heb je niet gewonnen, dat is jammer. Maar dat betekent wel dat je de volgende keer gewoon weer mag meedoen. Want je bent niet uitgesloten van de prijzen. Ik wil je wel bedanken voor je tijd en voor het meedoen, Donja.
1: Ja, en mij bedankt dat ik
0: het eens wist
1: dat jij dit
0: zou sturen. Ja, nou maakt ook niet uit, joh. Ben ik wel gewend. Hè? Wie is die vent? Dat is Nick Velderman van Radio Noord-Holland. Dat is altijd zo.
1: Nee, Donja, maar je doet het wel heel goed.
0: Oh, nou, dat hoor ik graag. Dankjewel. En een fijn weekend. Mag ik je dat wel wensen nog?
1: Ja, jij ook.
0: Oké, Donja. Doei.
1: Doeg.
2: Jij en ik. En 2 van de 3.
0: Volgende week een nieuwe editie van 2 van de 3. Wederom kans op een fantastische prijs. En geef je volgende week lekker op. Doe mee. Bruno Mars hoor je bij.

0: Holiday bij NH met Only When You Leave. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de vrijdagmiddag van NH. Ja, wat jammer voor Donja, hè?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, kan natuurlijk gewoon gebeuren, hè? Is ook niks mis mee.
1: Ja, maar nou is het hele weekend natuurlijk wel verpest. Ja.
0: Nee, dat is pas als je in Den Helder woont.
1: Oh ja.
0: Volgende keer mag je gewoon meedoen, hè, volgende week.
2: Het scheelt ons weer een zonnebril.
0: Dat is ook weer zo, hè. Niet dat je hem ook nodig hebt, hè, Donja. Dat scheelt, hè. Dit weekend wordt het wel oké. Okay, maar het is natuurlijk niet weer dat de zon is, toch?
1: Nee, maar ik vind ze wel heel blit staan.
0: Ja, dat is het ook. Het is een hebben dingetje.
1: Ja, het is wel een hebben dingetje.
0: Even terug naar de jeugd. Hoe was het bij jullie op school? Hebben jullie wel eens een mannelijke leraar gehad? Ja. Op de basisschool bijvoorbeeld?
2: Zeker.
0: Ja, ik ook.
2: Ik voelde me ineens heel erg begrepen. Ik mocht ineens wel gewoon naar buiten als ik heel druk was.
0: Het is, ik vond meesters altijd wel strenger, maar dat is misschien ook wel goed voor de kinderen af en toe, toch?
1: Misschien voor jongetjes of zo?
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Ik had niet het idee dat meesters strenger waren.
0: Oh ja. Ja, misschien toch autoritairder, denk ik, of zo, als een man voor de. Kijk, ik had op de basisschool had ik vanaf groep 6-7 volgens mij een mannelijke leerkracht.
1: Oké. Okay.
0: Oh. En bij de. Je ziet ook vaker, hè, dat die mannen willen niet per se volgens mij vaker de kleutertjes doen.
1: Nee,
0: snap
1: dat
0: ik misschien ook wel als ik in de meester zou zijn. Dan zou ik de hogere klasse pakken, denk ik.
2: Maar jij hebt geen goede ervaring met die leraar.
0: Zeker wel. Nee, hartstikke. Ja, juist. Ik had misschien juist liever meer meesters gehad, denk ik, dan juffen.
2: Oké, okay, heel goed. Ja.
0: Het is tegenwoordig zo, 1 op de 5 nieuwe basisschoolleraar is dus een man. Het is dus wel veranderd. Want 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 7.
2: Klopt.
1: Dus er komen nu meer mannen?
0: Komen meer mannen,
1: oh, dat is mooi.
0: Ja. In het basisonderwijs, hè? Want vaak op de hogere school of als je naar de middelbare school, daar zijn best wel veel mannen, moet je zeggen.
1: Dat maar het ligt eraan welke vakken je hebt.
0: Dat is ook typerend, hè?
1: Als er talen zijn en zo, dan zie je veel meer vrouwen.
0: Ja, en wiskunde, maatschappij, leren en die hele leuze bedrijven. Oké, geen spijt dus dat we mannen hebben gehad.
2: Nee, want wat ik dus fijn vond, is dat die leraar dan, die man, die zei van, jongens, laten we even naar buiten even gaan rennen. Die begreep dat.
1: Oh, die begreep dat, ja.
0: Welke school was dit?
2: De Laarhorst in Arnhem.
0: Oké. Okay.
1: Ik, ik ben nog als meester gehad, dat was mijn buurman.
0: Echt waar?
1: Ja, dat was
0: heel leuk. Heb je niet ontzettend een soort privilege dat je voorrang krijgt met bepaalde dingen?
1: Want ja, anders, dat wel, ja.
0: Dan komt jouw moeder. Wat heb jij met Jootje gedaan deze ochtend, hè? Dat zou kunnen, hè? Dat zou kunnen, toch? Ja.
1: Nee, maar het was ook een hele lieve man. Dus
0: Oké. Het is de vrijdagmiddag. Zometeen bij ons is het Dave Dekker. Heeft een nieuwe single al een tijdje geleden uitgebracht. Ben nu pas een moment gevonden dat hij kon, dat wij konden. Altijd gezellig met Dave. We gaan even vragen hoe het met hem is. En zometeen hoor je ook deze van Phil Collins.
3: Zaterdag.
4: Helemaal NH.
3: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
4: Artiesten uit Noord-Holland.
5: Uit Noord-Holland.
3: Helemaal NH.
4: Mind over man. Artiesten uit Noord-Holland.
5: Uit Noord-Holland.
3: Ik Velderman.
4: Ik betaal het allemaal.
5: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
3: Helemaal NH.
6: Hoog tegen mij. Als
3: zaterdag.
4: Helemaal NH. Helemaal NH.
3: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7
3: op de radio bij NH.
7: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou. En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
8: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
9: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
10: Tijboud letselschade, goedemiddag.
11: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
10: Vertel, we helpen je verder.
9: Tijboud letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
8: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
12: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
15: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
16: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
17: Ik ben Reinoud uit Bussum.
18: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
0: We krijgen nog een appje binnen van Donja, die net meedeed met het spel 2 van de 3. Die zegt, oh, wat erg, ik schaam me dat ik geen eens de namen ken. Nou, dat hoeft niet.
2: Nee,
0: het is een het is gewoon een spelletje. Spelletjes kun je verliezen.
1: Ja,
0: dus niks
1: ik ook.
0: Goed, het is ondertussen 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De man die vanmorgen in Callantsoog overleed na een aanrijding door een vrachtwagen is een 62-jarige man uit de gemeente Schagen. Bij een gewelddadige beroving op de Sarfati-kade in Amsterdam is een vrouw gisteravond gewond geraakt. En na de vondst van hennepkwekerijen zijn 2 panden op bedrijventerrein Schepenwijk in Enkhuizen voor enkele maanden gesloten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Gun jezelf een Holland-America-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
8: Jij en ik.
9: Met Nick.

0: Er is Phil Collins bij NH met You Can't Hurry Love. Het is de vrijdagmiddag van NH, 8 minuten over 3. Ja, hij begon een jaar of 20 geleden in de musical Siske de Rat, waarin hij samen met Danny de Munk de hoofdrol speelde. En waar toen ook nog zelfs koningin Beatrix in het publiek zat. Tegenwoordig staat hij in de AFAS en is het echt al een grote jongen aan het worden, hoor. Kind in huis ondertussen ook bij ons. Dames en heren, mag een applaus voor Dave Dekker!
1: Nou, wat een aankondiging. Het wordt mooi, steeds beter, hoor.
0: Ze is groter ook, hè?
1: Ze is groter, ja.
0: Hoe is het met je, Dave? Gaat goed?
1: Ja, het gaat goed. Het gaat zeker goed. We hebben net even een check-in hier ook gedaan. En,
0: Klinkt goed ook, ja.
1: Ja?
0: De hele pand heeft mee kunnen luisteren, denk ik ook.
1: Ja, dat is eigenlijk iedere keer wel zo, hè? Ja, joh, dat hoort er ook een beetje bij, toch?
0: Ja, tuurlijk hoort het erbij. Hoe harder, hoe beter, toch? Iedereen mag het horen, toch?
1: Nee, maar het gaat supergoed. Ja, het loopt eigenlijk allemaal lekker door. Kort geleden nog in de AFAS gestaan met Geef mij maar Amsterdam natuurlijk.
0: Leuk, man.
1: De optredens lopen lekker door. De singles lopen lekker door. En ik zit hier natuurlijk weer, dus
0: altijd gezellig als je dan gaat het goed. Ja. Ja, je ziet je veel voorbij komen op TikTok, hè? Dat doe je echt ontzettend goed als geen ander. Want je komt echt regelmatig in mijn tijdlijn voorbij. Dat is goed,
1: nou,
0: hè?
1: Dat is positief. Voor mij in ieder geval.
0: Ja, toch? Dat hebben we ook een beetje nodig, denk ik, tegenwoordig. Want TikTok hoort er helemaal bij, hè?
1: Ja, nee, zeker. Ja, TikTok is sowieso, social media is belangrijker dan ooit. Dus je ziet nu eigenlijk dat het meer om social media draait dan om de muziek eigenlijk.
0: Dat was moeilijk. Ik bedoel, is het toch wel anders? Want je focust je graag op je muziek. En dat is toch wel heel belangrijk dat erbij komt, toch?
1: Ja, ik ben natuurlijk zanger. En ik ben wel actief op social media. Maar ik ben geen influencer. Dus het is niet dat ik de hele tijd bezig ben met social media. Maar het is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Ja. En het is wel meer dan ooit. Ik denk dat vooral de wat oudere artiesten er misschien wat meer
0: moeite
1: mee hebben. Juist omdat dat helemaal niet die generatie is. En ik zit daar misschien nog net tussen. Maar ook voor mij is het ook wennen, weet je. Tegen mij wordt ook gezegd in een meeting van we moeten meer dit of dat doen. En,
0: maar dan moet je dat bedenken ook, want het liedje wil je promoten, maar iedere keer moet je toch wel weer de video verzinnen.
1: En je wil ook niet steeds hetzelfde plaatsen, maar je wil wel dat het echt is. Tenminste, dat heb ik.
0: Ja, origineel bedoel je ook.
1: Ja, origineel, maar ook dat het echt is. Dus echte reacties en niet geacteerd. Het moet wel echt voelen. En ik zie heel veel dingen op social media voorbij komen waarvan ik denk van ja, dat is allemaal voorop gezet.
0: En dat wil je niet. Je wilt dus wel echt dat het echt is.
1: Ik wil dat het echt is. Daarom, ik zeg eigenlijk altijd, het is eigenlijk het beste om gewoon iemand mee te sturen met een camera. En dan alles wat ik zeg en doe, dat kun je altijd wel leuk knippen. En dan heb je wel een leuk filmpje.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je echt tegen mij gaat zeggen, binnen een half uur moeten we dit of dat opnemen. En ik ga dan met die telefoon of met de camera iets opnemen. Dan voelt het niet echt of zo.
2: Nee. En dat is ook jouw kracht, dat je echt bent, denk ik.
1: Ja, en ik denk dat dat ook het leukste is om naar te kijken. Ik denk dat mensen dat ook zien. Dus bijvoorbeeld nu heb ik samen met een vriendin hadden we een cameraopgang in de auto. Nou, dan hebben we gewoon een rit en dan zijn we gewoon met elkaar aan het praten. En uiteindelijk knip je daar gewoon beelden uit.
2: Slim,
1: en dan kun je altijd kijken, zitten daar leuke beelden tussen of niet. En het is in ieder geval echt. Het is niet gemaakt.
2: Geacteerd, nee, dus snap ik.
3: En jij kan die camera dan ook echt wel vergeten?
1: Ja, ik ben aan het autorijden.
3: Nee,
1: maar je ziet jezelf ook niet.
2: Nee, dat scheelt
1: ook niet. Dus het is niet dat je dan denkt, oh, wacht even.
0: Voelt misschien dat meteen
1: even kijken, want dan zie ik hem beter uit.
0: Spontaan gebeurt.
3: Ja, nee, dat klopt wel.
0: Papa's Geld, nieuwe single.
1: Ja.
0: Hoe zit jij in de financiën? Gaat goed?
1: Nou ja, ik heb niet te klagen, maar mag altijd meer.
0: Maar geen papa's geld is niet nodig.
1: Papa's geld niet.
0: Nee, niet meer.
1: Nee, al heel lang niet meer.
0: Nee.
1: Maar als hij dat wil, dan mag dat altijd. Het is altijd welkom.
0: Ja. Ben je zelf een beetje goed ook in met geld? Want ik kan me voorstellen, soms als je op een gegeven moment wat meer geld gaat verdienen. Kijk, ik heb een gat in mijn hand. Ik kan veel dingen uitgeven. Ja, sorry dat ik het zeg. Ik heb een enorm gat in mijn hand. Koop ik dit, koop ik dat. Het is verschrikkelijk.
2: Je zat net nog naar de nieuwste iPhone te kijken.
0: Ja, precies.
1: Die vouwding.
0: Vond ik wel wat, ja.
1: Ja, ik ben dus heel benieuwd hoe dat gaat straks. Want ik denk dan altijd, je ziet heel vaak bij die vouwtelefoons dat ze dan zo'n deuk in het midden krijgen van het scherm, toch?
2: Ja, klopt, ja.
0: Ik ben wel eens bang dat ik hem dan de verkeerde kant op vouw.
3: Ja, en weet je wat er ook gebeurt met dat gat in je hand? Dan valt dat ding door dat gat heen.
0: Oh ja, dat is iets anders, ja. Misschien moet ik het gat eens een keer dicht. Maar goed, jij bent er wel, jij bent verstandig met geld.
1: Nou ja, kijk, je moet altijd spaargeld hebben. Er kan altijd wat gebeuren. Ik noem maar iets op, als je wasmachine kapot gaat, moet je een nieuwe wasmachine kunnen kopen. Dus je moet altijd wel een potje hebben om iets te kunnen betalen. Maar
0: je moet ook een beetje leven.
1: Je moet wel een beetje genieten. En ik geniet wel. Ik hou van lekker eten. Ik hou van Ik hou ook van mooie spullen, ook materialistisch.
0: En dat mag ook dingen. Toch? Ik bedoel, daar leuke wordt dingen voor doen. Gewerkt. Ja.
1: Kijk, ik hou ook heel erg van wandelen met mijn vriendinnen en een hond in het bos. Dat kost geen geld. Maar,
0: nog niet, je weet het niet. Hè.
1: Ja, je weet het allemaal niet. Nee. Maar ja, kijk, ik hou wel van leuke dingen doen en lekker eten. En ja, voor veel dingen is dat natuurlijk wel ook nodig.
0: Nou, en dan heb jij gewoon je eigen geld voor. Dus papa's geld gaat niet over jou. Dat,
1: nee,
0: maar gaat het wel over?
1: Niet, helaas niet. Wat zou dat lekker zijn, zeg.
0: Papa's geld, ook gezegd.
1: Ja, over wie gaat het?
0: Ja.
1: Ja, voor mij was het gewoon... Het kan over iedereen. Kijk, in dit geval noem ik een aantal namen natuurlijk van wat
0: in het liedje zelf.
1: In het liedje zelf. Maar het kan ook over een man gaan, over een vrouw. Ja. Over, maakt niet uit wie die leeft van papa's geld. Dus het is eigenlijk gewoon met een knipoog tijdens deze sessie... Ja, bedachten we eigenlijk van, ja, waar willen we over gaan schrijven? En toen dacht ik van, nou, ik zou het wel leuk vinden om eigenlijk over van die typische meiden of een man dan die leeft van papa's geld. Nou, daar kun je gewoon zoveel dingen opgooien. Nou, ze heeft geen bootje, maar een jacht. En ze eet 5-sterren patat. En weet je, zet een bureau langs de gracht. En,
3: jij kent ook echt dit soort mensen?
1: Nou ja, kijk, het is wel. Ik denk dat het wel bekend voorkomt.
0: Ik denk dat iedereen
1: mensen.
0: Wel.
1: Ik heb niet heel veel mensen in mijn eigen omgeving. Nee. Ik kom uit Amsterdam Noord, dus je hebt niet heel veel van die specifieke types die ik dan benoem in dit liedje. Maar uiteindelijk is het met een knipoog, hè? Want het is een soort van pesten en misschien een klein beetje beledigen, maar wel uiteindelijk met een knipoog zeggen van, nou, ik wil het toch even voor mezelf.
0: Valt denk ik ook wel mee, ja. Ja.
2: Het is een beetje zoals Willeke Alberti van het geld van ome Jan op vakantie ging, hè?
1: Ja.
0: Nou, daar kun je wel een beetje misschien mee vergelijken.
1: Misschien wel. Het is ook gewoon lekker met een knipoog. Het is gewoon lekker luchtig. En je moet sowieso iedere keer weer kijken waar je over wil schrijven. Want ik kan wel een liedje maken. Ik hou van jou, ik blijf je trouw.
3: En je ogen zijn blauw.
1: Ja. En je ogen zijn blauw. Ja, de lucht was blauw. Maar ja, je hebt gewoon... je wil iedere keer weer nieuwe dingen hebben. Dus het ene liedje gaat over dat ik op de Vespa naar Italië ga. Dit gaat over... mensen die leven van papa's geld. Het andere liedje, wil ik liever alleen zijn. Eentje gaat over Monica, waar ik helemaal gek op ben. En je wil gewoon een beetje kijken waarover je wil schrijven. Verschillende thema's. En,
2: leuk.
1: Ja, het volgende liedje zal dan weer anders zijn. En,
3: is er een onderwerp waarvan je denkt van, nou, dat zou ik eigenlijk nog wel eens een keertje...
1: Ja, kijk, ik vind zelf toch... gevoelige en stevige liedjes. Eigenlijk gewoon net zoiets als Liever Alleen. Dat je gewoon denkt van, ik ben er klaar mee. Dat soort liedjes vind ik eigenlijk wel lekker.
0: Vind jij ballads mooier dan om te maken eigenlijk dan de feestnummers, feestmuziek?
1: Sfeer. Ik vind... Kijk, ik heb tot nu toe nog niet in de afgelopen tijd een ballad uitgebracht.
0: Nee.
1: Ik zou een ballad wel mooi vinden. Alleen het nadeel van een ballad is, het is heel erg mooi. Maar bij de optredens waar ik sta...
0: Ja, dan ga je dat niet zien.
1: Werkt het sowieso niet.
0: Nee. Maar het is wel mooi. Misschien een ballad
1: Het is wel mooi. Kijk, als je bijvoorbeeld een album uitbrengt of een EP... dan zou je eventueel wel een ballad daarop uit...
0: Dus wanneer komt die EP...
1: Ja, dat staat nu nog niet op de planning. Nee. Ik ga wel dit jaar nog een single uitbrengen. Dus we willen 4 singles per jaar uitbrengen. En dat willen we eigenlijk gewoon zo lekker doorpakken. En ik verwacht niet dat de volgende ballet gaat worden.
0: Nou, eerst nog even door op deze dan, toch?
1: Eerst nog even door op deze. En...
0: wij gaan er zo meteen horen, want hij is bij ons live zo meteen. Dave Dekker. Nou, dames en heren, een applaus voor Dave Dekker. Zo meteen doet hij dus ook live Papa's Geld. Leuk dat je er bent, Dave.
1: Ja, dankjewel. Dat mag zijn.

Alive. Bij ons vandaag is Dave Dekker. Heeft een nieuwe single, heeft hij al een tijdje geleden uitgebracht. Hij is vandaag bij ons. Hij gaat die single ook live doen. Papa's geld, dames en heren, mag een applaus voor Dave Dekker.

0: Het is ondertussen bijna 3:30, de hoogste tijd. Voor het nieuws uit Noord-Holland, Jolanda, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, 3 jongens van tussen de 13 en de 15 worden verdacht van ernstige misdrijven.
0: Zo meteen meer en ook hoor je deze van Anita Meijer.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nu bij Dirk. Coolbest 100% juice. 1,99.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel.

0: bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ik ben Verle en ik kom uit Amsterdam.
4: Nou, ik ben Hans en ik woon in het gezellige Amstelveen.
5: Ik ben Indra uit Wervershoofd.
6: Ik ben Kuna uit Haarlem.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Tussen bijna 3:30 momenteel in Amsterdam is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Drie jongens van 13, 14 en 15 jaar worden verdacht van een reeks ernstige misdrijven in Amsterdam. Ze werden eind augustus opgepakt toen ze een man bij Centraal Station zwaar mishandelden. Twee van de drie worden ook verdacht van poging tot doodslag. Eerder werden de jongens al aangehouden voor onder meer straatroof en openlijk geweld. Volgens de politie bleven ze daarna samen overlast veroorzaken en nieuwe strafbare feiten plegen. De drie zijn voorlopig vrij en wachten hun strafzaak af. Dan gaan we naar Olse Gulsen. Die is gisteravond op straat beroofd van haar horloge. Ze raakte daarbij gewond. Dat heeft haar management laten weten aan RTL Boulevard. De overval was vlak bij haar kantoor in Amsterdam. Gulsen is eigenaar van een beautymerk en verkoopt make-up en huidverzorgingsproducten. Ze had een relatie met Ruud de Wild en trouwde onlangs met Ilko van Kooten. En dan de man die vanmorgen in Callantsoog overleed na een aanrijding door een vrachtwagen is een 62-jarige man uit de gemeente Schagen. Het ongeluk gebeurde rond 10:00 op de Lepelaarsweg. De 39-jarige vrachtwagenchauffeur uit Dijk en Waard is aangehouden. Dat is gebruikelijk na een dodelijk ongeluk. Bij een vuurwerkinleveractie in Haarlem is gisteren ruim 250 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden hun oude vuurwerk anoniem en zonder boete afgeven bij de ijsbaan in Haarlem-Noord. Naast consumentenvuurwerk leverden mensen ook zo'n 65 kilo aan noodsignalen uit de scheepvaart in. Sinds augustus geldt in heel Nederland een verbod op het bezit en afsteken van vuurwerk. Wie nog vuurwerk in huis heeft, riskeert een boete van €250. En dan iets heel anders, over riskeren gesproken. Een beruchte achtbaan in de Amerikaanse staat Californië gaat na ruim 20 jaar definitief dicht. Niet omdat die oud is, maar omdat meerdere mensen na een ritje in het ziekenhuis belanden.
8: Oh jeetje.
9: Ja, en dat is nog niet alles. Er worden zelfs 2 sterfgevallen in verband gebracht met een rondje in deze achtbaan.
8: Hou eens even op.
9: Ja, nee, serieus.
8: Het is niet gezellig nieuws, dit.
9: Ja, het is niet helemaal bewezen, maar het vermoeden is er dus wel. Okay. Daarom is mijn vraag nu aan jou, Nick. Jij gaat natuurlijk een weekendje weg.
8: Oh, wat heerlijk.
9: Ja. Ga je ook nog naar een attractiepark?
8: Ja, zeker. Ja? Dat was eigenlijk ook de reden waarom we besloten hadden om dit weekend maar weg te gaan.
9: Oh.
8: Ja, wij hadden we hebben een keer wat gewonnen in de postcode loterij.
10: Ja. Oh,
8: fijn, hè? Ja, en dan heb ik niet over geld, maar een uitje weg.
9: Ja?
8: Of
9: ja?
8: Zoiets kun je winnen.
9: Oké.
8: Er zit heel veel tussen wat je nog nooit van gehoord hebt, waarvan je denkt, die ga ik nooit naartoe.
9: Ja, nee, dat klopt.
8: En dat hou je ook zo, want ik heb het ook niet gekozen. En, maar er zitten dus een paar dingen bij. Ja. Dat is wat verder weg.
9: Ah,
8: zoals
9: dit. Ja.
8: Bobbejaanland hebben wij dus gekozen.
9: Ja. Oh ja.
8: Dat zit dus in België, hè? Bobbejaanland.
9: Bobbejaans Koepen heet.
8: Weet je wat het is? Ja. Het is heel de gierige Hollander kwam bij me naar boven. Want het verliep afgelopen woensdag. Moest ik kiezen.
9: Oh.
8: Ik denk, ja, vind het ook zonde. Maar niet, dan doe ik maar wat misschien niet.
9: Even, dus dan geef jij heel veel geld uit aan een weekendje weg om gratis naar een attractiepark te kunnen.
8: Nou, ho eens even. Ik heb gekeken wat die kaarten normaal kosten voor zo'n park. Maar je bent gewoon 60, 70 euro per stuk normaal. Hè?
9: Ja.
8: Dus die hebben we dan cadeau, bij wijze van spreken.
9: Ja, oké. Maar cadeau, was je er
8: 60 jaar voor betaald,
9: gaan?
8: Eerste keer wat gewonnen. Naar het park?
9: Ja?
8: Nee, uiteindelijk
9: kost het je gewoon geld.
8: Ja, dat wel. Ja. Maar het is wel gezien. Je moet ook een beetje leven.
9: Dat wilde ik alleen maar even zeggen.
8: En dit park bestaat toevallig vooral uit 8 banen. Dus fijn dat je me even...
9: Ik stel je even gerust.
8: Nee, fijn hè. Zo op de vrijdagmiddag om 3:40. Dankjewel, Jolanda.
9: Ik wou nog één ding zeggen.
8: Oh.
9: Meer nieuws in de app op nanieuws.nl.
8: Dankjewel hè. Goed, en weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Nick. Afgezien van wat stapelwolken vanmiddag schijnt de zon en het blijft op een zeer lokaal buitje na droog. De temperatuur stijgt naar rond de 20 graden en de wind is over het algemeen zwak en aan de kust matig uit het zuidwesten. Vanavond en de komende nacht is het helder. Wel kan er in de nacht hier en daar mist ontstaan, plaatselijk ook dichte mist, en het koelt lokaal af naar 7 tot 8 graden. Morgen trekt de mist op, het is zonnig, maar in de middag arriveert meer sluierbewolking en later op zaterdagavond is er ook kans op wat regen. De temperatuur komt morgen uit op zo'n 19 tot 20 graden en er staat weinig wind. Ook zondag is het nog fraai weer.
8: Tot de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan twee vertragingen. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Muiden en Blaricum 6 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Knopen de Hoek en Roelof van Nesveen 7 minuten.

0: Ja, we zitten midden in de cocktailzaal. Ja, het is Bobby Brown bij NH met Two Can Play That Game. Leroy, goedemiddag. Alvast even schrijven, even hoi. Hallo. Ja, Leroy is zometeen bij ons de gast. We gaan weer een leuke cocktail maken. Het wordt officieel herfst. Ik had net de bedrijfsnaam verkeerd uitgesproken. Hè? Leroy, kon je bij die microfoon alvast? Lee, waar zit je? Wat zei ik nou? Ik zei...
1: Ja, ik hoorde stiekem in de auto dat jij Cocktails on the Rocks zei. Maar het is on the rocks cocktails.
0: Of je verandert gewoon je bedrijfsnaam. Ja, kan ik natuurlijk ook.
1: Het ligt aan hoe populair jij mij maakt.
0: Ja, ik had het fout, excuus. Maar goed dat je er bent.
1: Maakt niet uit.
0: De cocktails maakt er niet minder om, denk ik.
1: Zeker niet.
0: Ik ben heel erg benieuwd wat we zo meteen gaan maken. Dat sowieso. Maar goed dat je er bent.
1: Gaan we dus, een teasertje weggeven?
0: Mag. Als je een beetje geroezem moet hoort op de achtergrond... dan is het Leroy die bezig is met de glazen die je aan het neerzetten. Ja, klein teaser.
1: Iets met cognac doen. Dan denken gelijk mensen aan hele oude drankjes. Ja. Deze is in een vernieuwd jasje.
2: Oh, lekker.
0: Oké, zo met er meer.
3: Is het waar?
4: Of is het niet waar?
3: Is het waar?
5: Of is het niet waar?
3: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten er dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Dat is precies wat we nu gaan doen. Koen is afgelopen week wat tegengekomen. En aan jou de belangrijke vraag, is dit nou waar of niet waar? Koen, wat kwam jij tegen?
2: Nou, ik kwam een heel bijzonder verhaal tegen. Een bankier uit Italië die won een jackpot van 223 miljoen euro.
0: Zo,
2: maar die heeft op dit moment nog weinig plezier van. Want zijn ex-vrouw die eist nu tientallen miljoenen op.
0: Zal dus niet.
2: Hij was even vergeten dat hij nog een ex-vrouw had. De twee zijn namelijk op papier nog altijd getrouwd. En de bankier mag wat haar betreft in totaal 80 miljoen aftikken. Dat is de helft na belasting.
0: Jeetje. Oké, de vraag is dus een beetje, is dit verhaal waar of niet waar? Dat horen we graag van jou. Kun je doorgeven via 088-850-51-52. Maak je kans op een ontzettend leuke prijs. 088-850-51-52. De Bouwzaal hoor je bij NH. Dit is Magnetic.

0: Third World bij en aan met Try Your Love.
1: Is het waar?
2: Of is het niet waar?
3: Is het waar of is het niet waar?
1: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten daar dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Nou Koen, wat kwam jij tegen de afgelopen week?
4: Nou, het bijzondere verhaal van een Italiaanse bankier die een jackpot had gewonnen van 223 miljoen euro. Maar hij heeft er nog weinig plezier van, want zijn ex-vrouw die eist tientallen miljoenen op. Wat zeg ik? 80 miljoen.
0: Oh,
4: en dat is de helft na alle belasting.
0: We gaan even naar René. René, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Nick.
0: Heb jij wel eens 223 miljoen gewonnen?
5: Nee, dat van niet.
0: Nee, het zou lekker zijn, hè? Maar even een andere vraag, hè? Voor je vertelt of dit waar of niet. Stel je voor je wint dit, hè? Die 223 miljoen. Kun je dan niet gewoon zeggen, ook al is het dan je ex-vrouw nog op papier, hier heb je de helft, kom op. Zijn we er niet tevreden?
5: Als een echt vrouw had, had ik niet gedaan.
0: Nee, als je echt, maar als je echt boy had gehad met die vrouw, dan had je gezegd, dan bleef je ook bij je standpunt.
5: Wel als ik kinderen had,
0: dan
5: had ik
0: het
5: wel gedaan.
0: Oh, dan had je het wel gedaan.
5: Ja.
0: Ja, ik heb zoiets van, als het om zoveel geld gaat, dan geef je toch wel lekker de helft. Kun je aan nog schelen. René, vertel eens, is het verhaal waar of niet waar?
5: Wel waar.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, René, hartstikke gefeliciteerd. Ja. Jij wint bij deze 10 papieren met 10 ex-vrouwen. Nee, dat is niet de waar natuurlijk. Nee, is grappig. We gaan iets leuks voor je uitzoeken. Koen, zit er iets in de grabbelton?
4: Ja, we zitten even te zoeken tussen alle notitieblokken en zonnebrillen. Vind ik vast wel wat.
0: Oké, lekker. Nou, blijf even hangen, René. Dan krijg je straks Koen weer aan de telefoon. En dan gaan we iets leuks voor je uitzoeken. Goed?
5: Oké.
0: Fijn weekend, René. Sorry.
5: Oké.
0: En jou ook natuurlijk een cool fijn weekend.
4: Ja,

0: Het is Dr. Hoek bij NH. When you're in love with a beautiful woman. Nog, het zal je overkomen. En wij stevenen af op 4 uur op de vrijdagmiddag. Dat betekent dat het zometeen ook wel tijd wordt voor de vrijdagmiddagborrel. Met wie kunnen we dat beter doen dan met Leroy? Leroy, goedemiddag. Jij bent van On The Cocktails. On The Rocks Cocktails. Ga ik weer fout, hè?
1: Ja, bijna. Ja.
0: Nog één keer. On The Rocks Cocktails. Ja, want er moet een S achter de rocks ook, hè?
1: Precies.
0: Jij gaat het hele land door om overal cocktails te maken. Jij kan ook geboekt worden, hè? Ook door de, als je thuis bijvoorbeeld een feestje geeft. En je staat ook al op grote feesten en partijen.
1: Ja.
0: Je bent ondertussen ook een beetje kind in huis hier.
1: Gelukkig wel.
0: Elk seizoen komt hij langs. Herfst staat voor de deur, dus het is een mooi moment voor een herfstcocktail, toch?
1: Oh, ja.
0: Wat gaan we zo meteen maken, Leroy? Want wij gaan het zelf doen, hè? Jolanda, niet schrikken. Wij gaan zelf die cocktail maken.
2: Ja, ik ben al helemaal in paniek.
0: Ja, dat zag ik al aan.
1: Wordt de tweede keer, dus ga je gewoon begeleiden.
0: Vorige keer was heel goed in het activeren van de munt. Ja. Hè, weet je nog, dat wij toen die mojito gingen maken.
3: Het activeren van de munt?
0: Ja, dan moet je keihard slaan op die
2: slaan,
0: op dat muntblad.
2: Hè? Ja, als je mag slaan, dan
0: ik ben helemaal bang van.
1: Die keer daarvoor dat de Old Cube met champagne een luxe variant van Maarten. Maar die was het.
0: Die was het niet. Nee. Dat was helemaal speciaal voor Maarten er niet.
2: Oh, lekker dan.
0: Slecht gepland. Nou. Ja. Maar wij maken zometeen dus een. Is het een beetje een herfstachtige cocktail? Kunnen we dat bestellen eigenlijk?
1: Zeker. We maken een spiced pear sidecar. Dat is met perencognac, perensap, zelfgemaakte kaniel siroop en een beetje limoensap.
0: Oké, dus er zit best wel veel in deze cocktail dan ook, toch?
1: Ja, en dan zitten we een klein druppeltje angosture bitter om de smaak wat te verkrachten.
0: Wat is dat?
1: Dat is eigenlijk wat angosture bitters zijn voor cocktailshakers, zijn peper en zout voor een kok.
0: Het is dus bitter.
1: Correct.
0: Beetje zoals mijn persoonlijkheid. Oké, zometeen gaan we deze cocktails dus maken. Ik ben heel erg benieuwd. Leroy is bij ons. We hebben er zin in, Leroy. Ja. Dat zometeen. En ook deze hoor je van Aretha Franklin, George Michael. I knew you were waiting. Gaat over die cocktail, hè?
4: Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
5: 1000 van deze.
4: Nummer 88.
6: Yeah, I'm right here.
7: Nummer 889.
8: Zoek jezelf.
9: 1000 van Driessen @nhradio.nl.
10: Leo en

0: bij NH. Dit is een uittip.
1: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
3: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
7: Wij zijn Iet en Ger en wonen in Koog aan de Zaan aan de Zaan.
6: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
8: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 4 uur, belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De man van 22 die afgelopen woensdag werd aangehouden na een dodelijk steekincident in Alkmaar blijft 14 dagen langer in voorarrest. Bij een gewelddadige beroving in Amsterdam is een vrouw gisteravond gewond geraakt. Het zou gaan om onderneemster en BN'er Olsie Gulsen. En drie jongens tussen de 13 en 15 jaar worden verdacht van meerdere misdrijven, waaronder zware mishandeling en straatroof. Het gaat om jongens uit Amsterdam. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in provinciale staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon, het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken, later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 5 vertragingen. Je krijgt de 2 langste. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muidenberg 9 minuten. En ook de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 6 minuten.
13: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsj. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
14: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
15: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
14: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Jij en ik.

0: Zijn er Rita Franklin samen met George Michael bij en I Knew You Were Waiting. Ik ben ondertussen er maar even bij gaan staan, jongens. Nou, gezellig dat hier zo enthousiast is, jongens. Ik ben maar even gaan staan, hè?
1: Ja, heel goed. Hey.
0: Oh, ja, goed zo. Ja. Ik zal vertellen, het is de vrijdagmiddag van NH. Het is 4:10. Het is er weer tijd voor. Eens in de zoveel tijd is hij weer ons te gast. Dat is Leroy van On The Rocks Cocktails. Goed, hè?
2: Ja, daar is hij weer.
0: Bedrijf. Hij is bij ons vandaag in de studio. Dames en heren, een applausje voor Leroy. Yeah. Het is tijd voor een herfstachtige cocktail, Leroy.
2: Ja, zeer zeker.
0: Ik ben benieuwd. Jij hebt stiekem al een beetje verteld wat we gaan doen. Zullen we nog één keer even kort vertellen wat we gaan maken?
2: Ja, een spiced pear sidecar. En dat is eigenlijk gewoon perenlikeur, limoensap, kaneelsiroop, perensap.
0: Past dus
2: en een
0: echt
2: klein
0: beetje
2: bitters.
0: Past dus wel bij dit weer, hè?
2: Ja, zeker weten. Nou, als je nu naar buiten kijkt...
0: Nou, het zonnetje schijnt volgens mij, hè? Nee, dat klopt, ja. Maar voordat het herfst is zo meteen...
1: Ja, het ruikt alsof we door een herfstbos aan het wandelen zijn.
0: Ja, dat kunnen we misschien wel even zeggen, ja. Want jij hebt er uitbundig aan geroken, Koen.
1: Ja, ik had het gevoel alsof ik echt helemaal vertrok in een andere wereld.
0: Het is wel mooi dat geuren heel veel met mensen kan doen, hè? Want je associeert bijvoorbeeld de zomer met een heel ander bepaald soort geur. En dit ruikt echt een beetje naar tennenbos. Kunnen we dat zeggen?
2: Ja, ja, zeker toch? Weten. Ja, dit is de laatste keer. De munt, toen ik het naar binnen bracht, rook je het wel. Maar toen we het gingen activeren, kwam echt de aroma's vrij.
0: Ja, dan weet Jolanda nog wel, hè? Dat activeren natuurlijk. Hè?
3: Nou, ik doe het nog pijn.
0: Jij hangt er nog in die activering van de munt.
1: Ik dacht al, wat ruik je naar munt, Jolanda?
0: Ja, in plaats van dat we de activering nu bij de munt doen, gaan we even Jolanda activeren. Want we gaan staren, hè? We gaan een cocktail maken,
1: ja,
0: hè, jongens.
1: Okay, ja.
0: Neem ons mee, Leroy. Wat gaan we doen?
2: Nou, jullie pakken allemaal een shake beker erbij.
4: De shake beker.
2: En daar zitten al een paar druppels Angostura bitter in. Heb ik alvast gedaan, want vorige keer was iemand uitgeschoten ermee.
0: Oh ja,
2: en,
0: dat wil je. Er zit op de bodem zit al een klein laagje.
3: Ik wil even zeggen dat ik dat niet was.
2: Nee,
1: ik ook niet.
0: Had wel gekund, maar het was niet zo in dit geval. Hè?
2: Ja. Dan gaan we van hoog naar laag. Ik heb het allemaal netjes voor jullie klaargezet. Dus iedereen die meekijkt, die kan het goed zien. We beginnen dus met de bellenlikeur. Peerlikeur, dat is de grootste. Dat is 50 milliliter, dus 5 cent.
0: Ja, je moet even vertellen, er staan voor ons neus. Hebben we eigenlijk een plankje. Daarop daar gaan we straks iets mee doen, denk ik. Op het plankje. Dan hebben we een stukje, een schil van iets, denk ik.
2: Ja, een schil van de peer.
0: Ja, een schil van de peer. Dan staan er dus twee shotglazen. Eigenlijk maatjes noem je dat een beetje.
2: Maatjes, ja, het barmaatje.
0: Ja, barmaatjes. En wij gaan dus nu die maatjes in het glas gooien, in het cocktail, in de shakebeker.
2: Ja,
0: gaan we beginnen dus met kleine maatjes.
2: Grootste maatje.
0: We beginnen met het grootste maatje.
3: Hij gaat dan gelijk mis, hè?
0: Even opletten, Jolanda Baai.
3: Oh, ja.
0: We beginnen met het grootste
2: maatje. En dat is de perenlikeur, die gooien we erin. Dan gaat hij samen met de bitters. Dan het middelste maatje. Ja. Zit de zelfgemaakte kaneelsiroop. Is heel makkelijk om mensen voor thuis. Gewoon kaneel in siroop. Eén op één.
0: Altijd goed.
3: Ook dat ik altijd zo tril. Ja.
2: En daarnaast zit de limoensap. Nou, daar kan je van ruiken. Kan je niks verkeerd aan doen. Dat is echt limoensap.
3: Het ruikt wel heel lekker.
0: Ja, is dat dan ook afgemeten? Want dit zit nu in een doorzichtig eigenlijk glaasje.
2: Ja, ik heb het afgemeten inderdaad. Het is 10 milliliter.
0: Die gooi je dus nu ook in de shaker, hè?
2: Yes, die gooi je ook in de shaker.
0: Op z'n vrouw, ik ben hier goed in, joh.
2: Hartstikke idee.
0: Moeten we nog activeren?
2: Dan ga ik jullie even ijs brengen. Dus dan blijf staan. Oh ja. Oh ja. Loop ik even een rondje met de ijs.
3: Oh ja, ja. Ja.
0: Ruikt er eens aan, jongens, want het ruikt echt al...
3: Nou.
0: Het ruikt wel. Ik ben het wel eens met Koen dat het best wel ruikt naar herfst.
3: Ja, nee, dat klopt.
1: Dank je wel.
3: Het ruikt naar herfst.
1: Ik krijg nu wel een beetje een winterherfst met wat ijs.
3: Komt door het ijs, ja.
0: Een winterherfst, ja. Maar het ruikt echt...
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Het is alsof, alsof je wekenlang in een dennenbos hebt gelopen.
0: Wekenlang?
3: Nou, wekenlang.
0: Dat je eindelijk thuis komt, hè? Ja. Oké, onze shakers zijn dus nu gevuld allemaal met ijs, hè? Ja. Dus, is dat essentieel, Leroy, dat er ook ijs, dat het goed koud is?
2: Ja, in elke cocktail hoort ijs.
0: Oké.
2: We noemen dat een perfect serve. Volgens mij heb ik al een beetje vorige keer uitgelegd.
0: Ja.
2: Hey, als we de shakers op elkaar doen...
3: Ja.
2: Heel simpel, je doet de kleine op de bovenste.
0: Kleine op de bovenste.
2: En geef je hem één goede klap. Ja, en dan kan je hem omdraaien, maar hou hem vast niet boven je apparatuur.
3: Oké.
0: Okay. Ja?
2: Ja, dan blijft hij zitten. Ja?
3: Dat durf ik niet aan, hoor.
2: Eén goede klap, blijft hij zitten. Ja? Ja. Dan kunnen we allemaal tegelijk gaan shaken. Ongeveer 10 seconden. Ik wil dat je van voor en achter. Andersom niks.
0: Oh.
2: Ja. Oké, komt ie. 1, 2... 3, 4, 5, iets sneller zeker. Harder, Jolanda.
0: Koud, man.
2: Ik hoor het niet, kom op.
0: Koud 7, is het, zeg.
2: 9, 10, helemaal goed. Okay. Nou is hij recht, is hij helemaal gecondensed. Zien
1: ja,
2: we dat?
1: Ja, ja,
0: koud, hè? Het voelt echt heel koud, ja.
3: Ja. De vingers voel ik niks meer van.
2: Dan komt die herfstcocktail toch weer boven. Ja. Sla je aan de brede kant erop, is hij los.
1: De brede kant, even kijken hoor.
2: Ja, oh, ja. Goed, in één keer, Nick. In één keer, Koen.
0: Zie je, Jolanda nog. Je moet hem activeren, Jolanda.
2: Oh, wat goed, hè.
0: Ja, oké. Okay,
2: dan zien jullie de strainer.
0: De strainer. Ah, ja. Even uitleggen, wat is een strainer voor de mensen
2: strainer
0: die naar buiten
2: dus
0: zijn?
2: Een allemaal pulp uit je cocktail te halen. Dus je,
0: een soort safe eigenlijk, hè?
2: Ja.
3: Dus okay. Welke kant zo? Okay.
1: Ja, zo. Je doet het goed, dus, Jolanda.
2: Kijk even naar mij.
3: Met een friemel de beting naar beneden. Ja.
2: Twee vingers aan de bovenkant, zodat hij niet afvalt.
3: Ja.
2: Pak je glas.
3: Ja.
2: We schenken hem rustig in.
3: Oh. In ons glas.
2: Oh. En dan zal je zien dat hij voor de helft vol is.
3: Ja.
0: Ja, is voor de helft vol.
2: Mooi. Dan kom ik 3 ijsklontjes bij iedereen brengen. En dan gaan we hem aftoppen met Sparrow.
0: Oké. Okay. Kan dit wachten tot zo meteen, zodat we meteen kunnen proeven, denk je?
2: Ja, zeker.
0: Oké, dan gaan we even tussendoor even verdrijven. Want dan kunnen we even genieten van hoe dit proces. Kunnen we het even verwerken, Jolanda? Jolanda, ja, rustig aan, hè?
2: Heb je geen rood?
0: Ze willen begonnen. Even wachten, hè, Jolanda? Joh, geen paniek, hè? Jolanda is ook al on the loose, hè? Ja, Nylon Ren zingt erom, hoor. De NH, on the loose.

0: is geschreven voor de film Toy Story 5. Ik heb 2, 3, 4 ook gemist, moet je ik zeggen. De eerste vond ik leuk, ja, heb ik gekeken. Hey, Koen, jij hebt kinderen, hè?
1: Ja, die kijken dat heel graag.
0: Ja, hè?
1: En vooral, ik vond Toy Story 3 fantastisch, want dat was eigenlijk... Toen was het ook wel echt afgelopen.
0: Oh ja, maar het soort uitmelken doen we, hè?
1: Nee, dat is het.
0: Doen we precies bij NH ook, hè? Dus wat dat betreft is het allemaal wel een beetje hetzelfde. Vandaag bij ons is Leroy. Leroy, hoi, goedemiddag.
2: Ja hoor, goeiedag.
0: Jij bent van On The Rocks Cocktails. We zijn weer aangekomen aan het nieuwe seizoen, hè? De herfst staat voor de deur. We gaan een beetje een high-herfstachtige cocktail maken. Wat was het ook alweer wat we nu aan het maken zijn? We zijn namelijk net begonnen, Jolanda.
3: Ja?
0: Even opletten.
3: Oh, ja.
0: Wat zijn we aan het maken?
2: Weet je nog, Jolanda?
3: Tequila?
0: Nee, dat is het niet.
1: Oh. Hoe kan het dat we al dronken zijn zonder dat we hebben gedronken?
0: Het is de Spiced Pear Sidecar.
2: Yes.
3: Oh ja, het was heel ingewikkeld.
0: Ik had gehoopt dat jij het wist.
3: Kan je het nog een keer zeggen?
2: Ja,
0: Spiced Pear Sidecar. Ja. Wat maakt dit eigenlijk dan een beetje een herfstachtige cocktail eigenlijk?
2: Vooral door de donkere likeuren, door de peersmaken. Kijk, in de herfst en tegen de kerst aan wil je eigenlijk alleen maar donkere dranken. Dus donkere rum, spiced rum, dat soort dingen gebruik je vanwege de kruiden, vanwege de aroma's. Nou, het is nu nog mooi weer buiten, maar we zijn hier al bezig met een donker likeurtje. En dat is de bellenlikeur van peer, die we dan samen gaan mixen zometeen met de perensap.
0: Ja, we zijn al begonnen met het samenstellen. Hè. We hebben net al geshaked, dus de basis eigenlijk is al. Als je meekijkt op tv of via de webcam, dan zie je ook wat we aan het doen zijn.
1: Correct.
0: Als je aan het luisteren bent, dan proberen wij zo goed mogelijk te omschrijven wat we aan het doen zijn, wat we aan het maken zijn. En het is ook een soort idee, willen we je meegeven, wat je thuis ook zou kunnen maken.
2: Ja.
0: Wij gaan deze cocktail nu afmaken.
2: Zeker.
0: We hebben al dus geshaked met de shaker. Wat gaan we nu nog doen?
2: We gaan nu het ijs toevoegen, wat ik aan jullie heb gegeven.
0: Wat nog in de shaker zit.
2: Ja, ik heb verse ijs.

0: Het randje. Iets eronder.
1: Oké, okay, ja.
0: Lijkt net champagne dan. Heb je een mooie barlepel nog?
1: Ziet er ook mooi. De kleur is mooi ook, hè?
0: Zoals je ziet, inderdaad, Nick.
1: We hebben een hele lange lepel. Hoe heet dat? Heeft het nog een aparte naam?
2: Een barspoon noemen wij.
3: Barspoon.
2: Barspoon, ja. Ik kan het heel mooier maken dan het is.
1: Maar ja,
2: ik
1: kan wel zeggen, wat gaan we ermee doen? Maar we gaan ermee roeren.
0: Als je goed kijkt van onder naar boven, zie je het. Onderin zit de drank.
3: Ja.
0: In het midden zit je sap. Bovenin zit de spaarrood. Dan wil ik dat je gewoon een rustige swirl.
1: Een swirl.
0: Gewoon een swirl. Alles netjes door elkaar heen.
3: Oh ja, eigenlijk schep je het een beetje van, van beneden naar boven. Ja.
1: Dat is dus heel goed
2: opgeven. Precies dat. Ja.
0: Nou, en als hij dan klaar is, dan zie je een heel mooi perenschijfje liggen die je erop mag zetten.
4: Oh ja.
1: Op mag zetten?
0: Ja, op het randje. Dat is de garnering. Oh, dat ruikt lekker. Dan liggen er een paar jeneverbesjes bij jullie. Mogen er 2 of 3 opgooien?
1: Op de cocktail.
0: Op de cocktail.
4: Wauw.
0: En dan nog 2 rietjes.
1: Fantastisch uit, hè? Moet je kijken.
0: En dan waarom 2 rietjes? We zeggen altijd 1 om te roeren, de andere om te drinken. Maar eerlijk is eerlijk, ze drinken altijd uit 2 rietjes. Want hoe eerder je drinkt, hoe sneller je drinkt, hoe eerder je aan de bar komt. En hoe meer geld Leroy
3: verdient.
1: Moet je even laten zien op tv hoe mooi het is geworden. Dit hebben wij zelf gemaakt, hè, Jolanda?
4: Dit is ongelooflijk.
1: Rustig aan, Jolanda. Rustig.
3: Wacht even, ja.
0: Het lijkt net een troebele appelsap.
1: Ja.
0: Maar drink er niet te veel van, anders ga je achteruit.
3: Is het heel raar dat ik het al op heb?
1: Heb je nog een glas voor Jolanda? Zullen we even proeven, jongens? Want dit is wel het moment dat we kunnen gaan proeven, hè?
0: Proost.
3: Nou, daar komt hij hoor.
1: Nou, moet je eerlijk. Het smaakt ook zoals het ruikt.
3: Ja.
1: Oh, dit is echt.
2: Wauw. Is dat lekker of niet?
4: Dit is heerlijk, gewoon.
1: Nou, dit is dus zeker een aanrader om te maken met als je gast over de vloer komt.
2: Ja, of om Leroy te boeken.
1: Ja, dat is nog beter voor jou natuurlijk ook. Deze cocktail is hier gaan wij even opteren. Maar begreep dat jij ook nog bezig was met wat anders. Dat heb je zelf gemaakt. Gaan we het zo nog even over hebben.
2: Oeh, spannend.
1: Ja, leuk, ja. Schijnt ook erg lekker te zijn voor naast een biertje.
2: Ja.
1: Oké. Wat het is, hoor je zo meteen. Elton John, Dua Lipa, hoor je bij NH met Cold Heart.

0: Elton John, Dua Lipa met Cold Heart bij NH. Het is ondertussen bijna 5:30. De hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaien. Zometeen Jolanda, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat zit er zometeen in?
1: Nou, de man die afgelopen woensdag werd aangehouden na een steekpartij in Alkmaar, die blijft nog een tijdje vast.
0: Love. En zometeen de Dolly Dots bij NH. Love me just a little bit more.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
9: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
11: Ik ben Joris uit Aardenhout.
12: Ik ben Paulien en ik kom uit Hilversum.
13: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is ondertussen 5:01. Momenteel in Haarlem is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De man van 22 die afgelopen woensdag werd aangehouden na een dodelijk steekincident in Alkmaar, blijft 14 dagen langer in voorarrest. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag. De steekpartij gebeurde rond 5:30 middags op het terrein van een opvanglocatie van het COA aan de Robonbosweg in Alkmaar. En daarbij kwam een 24-jarige man om het leven. 3 jongens van 13, 14 en 15 die worden verdacht van een reeks ernstige misdrijven in Amsterdam. Ze werden eind augustus opgepakt toen ze een man bij Centraal Station zwaar mishandelden. 2 van de 3 worden ook verdacht van poging tot doodslag. Eerder werden de jongeren al aangehouden voor onder meer straatroof en openlijk geweld. Volgens de politie bleven ze daarna samen overlast veroorzaken en nieuwe strafbare feiten plegen. De 3 zijn voorlopig vrij en wachten hun strafzaak af. Olcay Coulson is gisteravond op straat beroofd van haar horloge. Ze raakte daarbij gewond. Dat heeft haar management laten weten aan RTL Boulevard. De overval was vlak bij haar kantoor in Amsterdam. Coulson is eigenaar van een beautymerk en verkoopt make-up en huidverzorgingsproducten. De dader is na de overval achter op een scooter gesprongen. Het zou gaan om een vrij lange, magere man in een wit-grijze hoodie en een bandana over zijn gezicht. Een botsing tussen 2 vliegtuigen op Schiphol afgelopen februari kwam door een combinatie van fouten. Dat blijkt uit onderzoek naar het ongeluk op de D-pier. Dat gebeurde in februari. Een piloot zette zijn toestel anders neer dan volgens de regels had gemoeten. Daardoor werd het vliegtuig over het hoofd gezien toen een ander toestel achteruit werd geduwd. Ook een verkeersleider miste het toestel en gaf toestemming voor die manoeuvre. Bij de botsing raakten beide vliegtuigen flink beschadigd. Niemand raakte gewond. Nu gaan we het even hebben over hardrijden. Daar wou ik toch even serieus met jou over hebben, Nick.
0: Oh ja, alsof ik altijd te hard rijd. Dat doe ik nooit. Ik ben echt van het verkeerde.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja.
1: Nou ja, ik denk, jij gaat straks naar Limburg. Jij gaat er natuurlijk met gierende banden vandoor.
0: Vroeger was ik zo,
1: ja?
0: Maar het is niet meer te betalen.
1: Nee, precies, dat is
0: dames en heren. Dus ik heb nu dat elektrische autootje. Ja. En,
1: maar die kan
0: hoe harder je gaat, hoe sneller die leegloopt.
1: Ja, dat is waar. Ja, dan moet je halverwege weer gaan. Ja,
0: ik zit erover na te denken om een heel lang verlengsnoer te nemen. Dat ik vanaf thuis gewoon...
1: Dat is wel een hele goeie. Ja. Nou, maar een Zwitser die is afgelopen week in Frankrijk betrapt... toen hij 312 kilometer per uur reed.
0: Jeetje.
15: Zo.
0: Ja. Kijk, ik rijd heel eerlijk. Iedereen rijdt wel eens dat, toch? 10 kilometer, 20 kilometer. Maar 312 kilometer.
1: Hij mocht 130 daar, maar hij ging er ietsje overheen. Het zou de zwaarste snelheidsovertreding zijn... die ooit in Frankrijk is gemeten.
0: Jeetje.
1: De Zwitser kon meteen zijn rijbewijs en zijn auto inleveren. Dus dag, dure Porsche. Er is trouwens wel een kans dat de man onder een straf uitkomt... omdat de radar waarmee hij geflitst is... niet voor zulke hoge snelheden is goedgekeurd.
0: Oh. Dat is ook lekker dan, hè? Maar krijg je dan helemaal geen boete? Of krijg je dan de boete tot het maximale die radar eventueel zou kunnen meten?
1: Ik weet dat het in België een keer gebeurd is... dat iemand er op deze manier helemaal onderuit is gekomen. In Frankrijk gaat de rechter zich daar nog even over buigen.
0: Ik weet wel, ik weet niet of het in Zweden is of in Zwitserland zelf. Daar word je volgens mij bestraft naarmate je inkomen, hè? Dat is niet zo'n slecht idee, want zo'n Zwitserland... Ja, stel je dus voor, je verdient miljoenen per jaar... en je krijgt een boetetje van €600. Ja. En dan is het natuurlijk heel licht voor jou, maar dan krijg je een boete van €60.000.
1: Ja, dat is wat anders.
0: Dan denk je wel even na.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk wel beter, hè? Dat je iemand bekeurt op verhouding van wat iemand verdient.
15: Ja, dus jij krijgt bekeuringen van zo'n €20.000.
0: De hele staat kan hier 6 jaar van leven als ik een keer een boete krijg. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Nee, dat is natuurlijk heel overdreven.
1: Hey, we zitten hier toch bij de publieke
0: Dat is helemaal niet waar wat ik zeg. Maar ik zou het wel eerlijk vinden. Want vaak mensen die zo Porsche rijden, die rijden vaak te hard. En dat voelen ze dan geen eens.
1: Nee, dat klopt.
0: Toch?
1: Dat doen ze er gewoon even bij.
0: Ja, of telefoontje in de hand. Maakt het lekker dan €50.000 als je bijvoorbeeld 50 miljoen verdient. Dan voel je het wel.
1: Ja, nee, dat klopt. Heb je wel een punt. Ja.
0: Goed, dankjewel Jolanda.
1: Graag gedaan en meer nieuws in de app. Of op nhnieuws.nl.
0: Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
16: Hoi, goedemiddag Nick.
0: Hoi.
16: Afgezien van wat stapelwolken vanmiddag schijnt de zon... en het blijft op een zeer lokaal buitje na droog. De temperatuur stijgt naar rond de 20 graden... en de wind is over het algemeen zwak en aan de kust matig uit het zuidwesten. Vanavond en de komende nacht is het helder. Wel kan er in de nacht hier en daar mist ontstaan, plaatselijk ook dichte mist... en het koelt lokaal af naar 7 tot 8 graden.
0: Dan de verkeersinformatie. Van de ANWB staan 10 vertragingen bij ons in de provincie. Het is best druk op deze vrijdagmiddag. Je krijgt de 2 langste vertragingen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroe, 28 minuten. En dan ook op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Daar momenteel tussen afrit Everdingen en Utrecht Leidse Rijn, daar 19 minuten.

0: met Love Me Just A Little Bit More. Bij ons vandaag is Leroy. Hoi Leroy.
1: Hoi hoi.
0: We hebben zojuist een prachtige en een heerlijke cocktail geproefd.
1: Zo op.
0: Wil je nog één keer een... Nee, dat gaat wel heel hard dan. Maar kijk, je moet je voorstellen, als je wel eens aan producten ruikt of aan dingen, zo proeft dit ook. Dus je ruikt hier naar, maar zo smaakt hij ook. Hè? Het is een soort smaakbeleving. Is het... Koen, gaat het toch goed?
2: Ja, mijn microfoon kwam naar beneden. Ik denk dat, dat de cocktail al begint te werken.
0: Zo nog eens uit.
1: Dat is ook de bedoeling, hè, Nick? Dat je wat je ziet...
0: Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. Dat je het ook proeft. Het is, ja, een soort, het is ook een beleving, eigenlijk, zeg jij. Precies. Zo'n cocktail.
1: Ja. Sfeer en beleving.
0: Die cocktail hebben we dus gemaakt, maar jij bent ook iets bezig met wat anders. Want jij vertelde, vroeger had je nog, dat zie je niet meer zo vaak, had je een kopstoot.
1: Ja.
0: Wat is het ook alweer?
1: Kopstootje drink je naast je bier. Een jongen of een oude jenever.
0: Ja.
1: Nou ja, dat drink je eigenlijk naast je bier. De oude lullen onder ons, die zullen het wel weten.
0: Maar
1: ja,
0: dat is ook slok om slok. Of is het dan glas om glas? Hoe doe je dat dan een beetje?
1: Gooi je me eerst achterover en beginnen dan aan het biertje. Maar officieel is het inderdaad een beetje slok, slok om slok, slok, slok om slok. Ja.
0: Oké. Okay. Maar dat is een beetje uit de mode, hè? Want je ziet het niet meer zo heel vaak.
1: Ik heb bijna geen kopstootjes meer gedronken. Nee. Want de jeugd tegenwoordig die shot salmari of drink stelt. Nou, dat kent iedereen wel tegenwoordig.
0: Ja.
1: Dus ik zat met mijn beste maat Kasper aan de bar. En wij dachten, we moeten dat toch op een of andere manier terug kunnen creëren, terug kunnen krijgen. Dus we zijn samen de stoute schoen aangetrokken en naar de distillerij gegaan.
0: Dus je hebt een eigen soort kopstootje bedacht.
1: Ja, correct.
0: Maar wat maakt deze kopstoot dan anders dan het normale? Want normaal wordt het vaak gedronken met jenever, hè, toch?
1: Ja, jenever is een soort van de spiertes onder ons, zeg maar. En dit is veel bloemiger, maak ik veel toilet, frisser.
0: Ja, dus dit wat jij dus bedacht hebt samen met jouw kameraad.
1: Ja,
0: wie is
1: Kasper.
0: Dat? Met Kasper. Hoe gaat er zoiets? Trek je je schuur open, zet een ketel neer en je begint met brouwen? Of,
1: dat was de moonshine van vroeger natuurlijk, inderdaad. Nee, we zijn naar de distillerij gegaan in de Zaanse Schans. Ik zal de naam niet noemen. En hebben we een idee gepresenteerd. En zijn we stapgewijs, net als hoe je parfum ontwikkelt. Dus met druppels, tincturen in sterke drank. Of echt alleen maar alcohol. Ja. Zijn we stapgewijs onze smaakpapillen gaan testen en zijn we uiteindelijk op een product gekomen. En we noemen het Amish.
0: Kijk, ik heb hier ik kan wel zeggen, het zijn slokjes die eigenlijk voor mijn neus staan. Ik heb een slokje bier hier volgens mij staan en een slokje... Amish. Ik moet even wennen, maar Amish is hoe jullie het noemen, hè? Dat is een product.
1: Amish is Latijns voor vrienden.
0: Dus wat wij nu gaan doen, wij nemen een slokje van het...
1: Eerst een slokje bier.
0: En dan gaan we daarna weer...
1: Dan een slokje Amish en dan weer een slokje bier. En dan wil ik graag jullie reactie
3: ervan. Maar het slokje bedoel je het hele...
1: Nee, gewoon een slokje, Landa.
3: Ja,
0: Oké, slokje is geweest. Dan gaan we naar het... Dan gaan we naar de Amish.
3: Nou, daar komt hij hoor. Mijn vriend.
1: En dan weer het slokje bier.
0: Oh, dat moet
4: je
0: natuurlijk
4: ook. Ja.
1: Het is 30%.
4: Bijzonder dat die smaak tot leven komt na dat biertje.
3: Ja.
0: Koen begint alweer slap te lullen. Nee, dat is wel waar, ja.
4: Ja, ik koel het.
1: Wordt het verbloemigd? Is het fris?
4: Hibiscus.
1: Fruitig?
0: Ja, meteen verstand van de enkele cocktail gemaakt. Gaat het, Jo? Ben je er nog bij?
3: Ja, ik moet er even bij komen.
0: Amish is voor de mannen.
1: Ook natuurlijk voor de vrouwen.
0: Maar jij hebt hem ook dus gemaakt, als je hem zou mixen in een cocktail, dan doe je er wat anders bij. En dan zou je er dus Amish bij doen.
1: Klaar was inderdaad, zijn we naar de kroeg gegaan, onze vaste stamkroeg op het Spui. En hebben we alles uit de kast getrokken waarmee we konden mixen. Want ja, als cocktailmixer, als mixologist wil je dat natuurlijk proberen. Dus zijn we uiteindelijk gekomen bij ginger ale. Het is nog niet de eindcocktail die we daarmee gaan maken. Maar proef maar even wat jullie ervan vinden.
0: Zoveel ingegooid.
1: Helemaal achterover deze Jolanda.
4: Zoals een piketan is
0: die. Die vindt Jolanda wel beter, weet ik zeker. Nee, dit is echt ontzettend lekker.
4: Super lekker.
0: Ja, natuurlijk niet promoten. Ben jij dus mee bezig.
1: Ja.
0: Dit ga je dus ook uitbrengen straks.
1: Ja.
0: Gaan we straks nog even over hebben. Nee, hou je nog heel even voor je. Gaan we straks even over hebben. We gaan eerst even spel spelen.
5: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Want we moeten natuurlijk ook spelletjes spelen op de radio, hè. We spelen uitgekookt en uitgekleed. We hebben een liedje helemaal ontleed. Aan jou de belangrijke taak om dit op te lossen. Welk liedje zoeken wij? Spannend, hè, jongens. Hebben jullie al toevallig een fragmentje meegekregen?
3: Nee, nog niet.
0: Nee, oké, dan is het ook voor jullie. Jullie mogen het niet zeggen, uitgesloten van deelname. Welk liedje zoeken wij? Luister mee, komt-ie. En? Is het al duidelijk of niet?
4: Het is best duidelijk.
0: Ik hoef het niet nog een keer in de herhaling te gooien.
4: Nou, ik zie dat er wel wat mensen al bellen, maar doe het toch
0: maar. Oké, één keer, komt-ie nog. Mag ik één hint geven voor de mensen?
3: Nou?
0: Het gaat over mij.
3: Ja.
0: Dat een hint of niet? Hè?
3: Ja.
0: Ik wil weten van jou, welk liedje zoeken wij? Doe mee 088 850 51 52 088 850 51 52. En maak erbij dus kans op een fantastisch leuke prijs. Paul McCartney, samen met Michael Jackson, hoor je bij NH. Dit is C, C, C.

0: scoort momenteel hit na hit. Het is Teddy Swims bij NH met Mr. Know It All.
1: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Ja, dat is wat we aan het doen zijn. We hebben een liedje helemaal uitgekookt en uitgekleed. En jou de belangrijke taak om dit op te lossen. Naar welk liedje zijn wij op zoek? Je kon meedoen via 088 850 51 52. Dan maakt je kans op een ontzettend mooie prijs. Zullen we nog even één keer luisteren naar het fragment? Daar komt het fragment nog één keer. Denk je, ik ken dit ergens van, toch? Dat je in je achterhoofd toch onbewust een beetje mee is, maar je komt er niet op.
2: Ja, het is een beetje zo van, waar ken ik dit nou ook weer van?
0: Nou, ik had een hint gegeven.
3: Onverklaarbare reden krijg ik trek in een paasei.
2: Oh, ja.
0: Oh, verstop de muziek.
2: Ik snap deze ook even niet.
0: Wacht even. Ik krijg trek in een paasei.
3: Ja, zo'n lekker chocolade.
0: Oh, ik snap de hint. Opeens snap ik hem. Ja, ik snap het. Ja, ik snap hem. Ik snap hem heel goed. Dankjewel, Jolanda. Ik dacht, het stijgt weer aan je bol, hè? Dat
3: is Lino. Ik denk, ze heeft hier wat gedronken.
0: Ze vliegen. We gaan even naar Rinette. Rinette, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, snapte jij de hint wel van Jolanda? Blijft angstvallig stil. Nee. Waar zijn wij naar op zoek, Rinette? Ik wil het horen van jou.
4: Volgens mij een sexy scene van Hot Chocolate.
0: Hey! Was hij makkelijk deze week of was hij toch wel moeilijk, Rinette?
4: Ik vond het makkelijk, maar je zei dat hij over jou ging. Maar ja, weet je nog dat ik toen belde, dat ik zei van riep je mij, weet je nog?
0: Dat is ook een keer geweest inderdaad. Ja, vaak zeg ik als ik het liedje draai, zeg ik vaak daarna is voor mij geschreven. Ja, ik niks aan gelogen natuurlijk. Hè. We zochten Hot Chocolate You Sexy Thing. Dankjewel Rinette, blijf aan de telefoon, dan gaan we iets leuks voor je regelen. Komt goed.
4: Oké,
0: en dan ga ik even dat liedje draaien ook maar, hè?
4: Ja, moet maar, hè?
0: Wat over mij gaat, hè?
4: Dat is leuk.
0: Ja, oké.

0: Ik zal nog maar één keer zeggen, ik moet meteen weer denken aan de paasei. Hot chocolate bij je naam met jouw sexy ring. Nou, sorry Jolanda, ik legde de koppeling niet op een of andere manier. Heb je nu toevallig een paas in je mond?
1: De man heeft een prachtige kleur. Of had, maar hij leeft niet meer. Ja. En hij was ook nog eens kaal.
0: Klopt, ja. Dus het was een dubbelzinnige. Paasei. Ja, en paasei is ook voor chocolade. Daar dacht ik dus aan.
1: Ja.
0: Ja. Vandaag bij ons is Leroy. Leroy, hoi. Hallo.
2: Hoi, nog steeds.
0: Nog steeds. Ja. Het zit er eigenlijk wel alweer bijna op voor vandaag.
2: Het is altijd gezellig hier.
0: Als laatste hebben we voor jou iets geproefd. Dat was vroeger had je dus een kopstootje. Heb je nog steeds. Alleen het wordt niet meer zo vaak besteld.
2: Ja.
0: Jij dacht, dan moeten we wat mee. Jij brengt dus straks binnenkort je eigen kopstootjes waren uit, eigenlijk,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, spirit is het meer. Ja.
0: Amish.
2: Latijns voor vrienden. Samen met mijn vriend Casper hebben we dat ontwikkeld aan de bar. In de distillerij bij de Zaanse Schans uitgewerkt.
3: Maar Jolanda had het heten over, maar heb je ook een duikboot? Wat bedoelde je daarmee?
1: Nee. Ik vroeg me af.
0: Dwaal af, hè, jongens.
1: Je hebt zo mooi. Je had het over die kopstoot. En dan heb ik wel eens gezien dat mensen dan zo'n bolglas met een bol erin. En dat
0: in een glas gooien.
1: Zo in dat glas.
2: Ja, dat noemen ze een duikboot. Meestal is het met Jägermeister, hoor.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Een duikboot.
0: Ik heb altijd om 2 uur 's nachts de Titanic. Kom ik niet meer boven water, zo van.
1: Ja, zo kan die wel weer.
0: Oké, Leroy. Goed, die Amish. Die Amish komt dan eind dit jaar uit, hè? En die kan je bij jou kopen.
2: Ja, je mag ze bestellen. Als je nou net zo nieuwsgierig bent geworden als Nick, dan 10 december gaan we bottelen. Hebben we de eerste 100 liter, want wie niet waagt, wie niet wint. 100 liter is best wel veel. Ja, ik moet jou wel een flesje brengen, Nick.
0: Ik denk dat ik de 50 liter al opmaak, denk ik. Voordat ik op de markt komt, hè.
2: En als jullie nou geïnteresseerd zijn en het leuk vinden, kun je kijken op amish.bij.hermanchi op Instagram of gewoon on.derockscocktails. En dan kan je mij even een DM'tje sturen.
0: Ik ben heel benieuwd. En anders kun je altijd kijken wat het prijsverschil is met de benzine. Anders gooi je het in je tank. Kom je misschien ook niet te bestrichten.
2: Ik denk dat het goed brandt. Heerlijk is heerlijk. Die 30% gaat hartstikke goed.
0: Hey, Leroy, dankjewel. Tot de volgende keer. Nog even één keer zeggen waar we jou vinden.
2: Ja, Leroy John bij ontherockscocktails.nl of on.therockscocktails op Instagram. Dus heb je gelijk een hele sfeerbeleving. Nou,
0: dames en heren, applaus voor Leroy! Zometeen hoor je de Texas Midnight Runners.
4: Tekst en uitleg.
5: Het Rembrandt-mysterie is het schrijversdebuut van Meike van Rijn. Van Rijn? Ja, inderdaad, familie van. Of ze ook een beetje kan schilderen, komt ze vertellen in tekst en uitleg. Verder een nieuwe vertaalplaat en vanwege Dierendag veel dierenplaatjes.
4: Zondag van 10 tot 12,
5: tekst en uitleg.
4: Met Jos Heremans.
5: Bij NH.
6: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen.
7: En het weert ook veel geluid.
6: Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
8: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
9: Tijboud letselschade, goedemiddag.
10: Ik ben aangereden. En ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
9: Vertel, we helpen je verder.
8: Tijboud letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
6: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid. Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
4: Dit is een uittip.
11: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
4: Dit was een uittip.
12: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
13: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
14: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
15: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
16: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
17: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
18: Ik ben Jullie en ik kom uit Alkmaar.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
0: minuten over vijf. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. In het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp is vanmorgen een lichaam gevonden. De identiteit en de doodsoorzaak van de overledene is nog niet bekend. Bij een gewelddadige beroving in Amsterdam is een vrouw gisteravond gewond geraakt. Het zou gaan om onderneemster en BN'er Olsi Gulsen. En drie jongens tussen de 13 en 15 jaar uit Amsterdam worden verdacht van meerdere misdrijven, waaronder zware mishandeling en straatroof. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 7 vertragingen bij ons in de provincie. Ik krijg de langste. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 21 minuten.
18: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
19: Juwelier Ibink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
18: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
20: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
21: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
22: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
24: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: middag, 10 minuten, 11 minuten zelfs, over 5. Even tijd om lekker te zuchten, jongens.
1: Lekker. Dat is het, heel erg.
0: Zo, heerlijk, hè? Ja. Zit je er helemaal, Jolanda?
2: Jo, ik kan het niet meer aan.
0: Het is tijd om even lekker het weekend te openen. Oh. Gaan we even doen. Zullen we dat doen?
1: Laten we dat doen.
0: Heb ik altijd een oproepje met laat weten wat je wil horen. Heb ik vandaag niet gedaan. Nou ja, maar dan kies ik lekker zelf. Zo is het ook een keer, toch?
2: Gelijk,
0: We gaan het weekend openen met Eiffel 65. Aan blue, dabba-dee, dabba-dee. Dat komt naar die cocktails. Dan loop je blauw aan, hè?

0: Jij en ik rollen het weekend in.
1: Sprankelend, veelzijdig, creatief en ook ontzettend betrokken en aardig.
2: Jij en Nick, met Nick Velderman.

0: zijn één. Het is een van de beste liedjes, denk ik, van Toto. Ik ben best wel een groot Toto-fan, hoor. Het is Africa bij NH. Het is zondag zover, dan is het Dierendag. Een dag dat je je dier iets extra's mag verwennen, eigenlijk. Hè? Ik heb een wisselhond, heb ik misschien wel eens verteld. Klinkt een beetje gek, een wisselhond.
1: Ja, het klinkt inderdaad een beetje vreemd.
0: Nou, het komt erop neer, de ene week is de hond bij ons. En de andere week is de hond bij mijn ouders.
1: Ja.
0: En het is zo gekomen in het begin. Mijn moeder vond het vooral best wel. Die had een hond genomen. En in het begin weet je niet zo goed. Dus je nog nooit een hond hebt. Hoeveel werk dat eigenlijk is. En hoeveel energie dat kost.
2: Ja. Ja.
0: Nou, ik was heel veel energie. Toen had ik gezegd: van, je probeert het. En als het niet gaat, dan delen we hem. En dat gaat goed. Dus
2: super.
0: Blij ook hoor. Ze zou nu ook niet meer moeten denken, denk ik, dat die hond er niet meer is.
2: Nee.
0: Dat is echt, Hebben jullie dieren, Koen?
2: Ja, wij hebben thuis twee katten. Dat zijn nog jonkies. Dat zijn twee jongens, kittens.
0: Die krabben ook overal in, zeker? Hè?
2: Alles, ja. We hadden een hele mooie leren bank. We hadden hem.
1: Ja.
2: Want hij is nu inmiddels een soort van.
0: Het is nu gewoon meer plusje materiaal geworden.
2: Ja, bijna wel. Ja. En het zijn binnenkatten. Want we hadden eerder ook een kat en die was helaas aangereden. Dus dan dachten mijn kinderen, we houden hem binnen. Maar ze willen de hele tijd naar buiten. Dus dat geeft wel een soort van spanning.
0: Ja, dat blijft, hè? Ze blijven proberen naar buiten te gaan. Ja. Oké, Jolanne, jij beesten?
1: Ja, drie katten en een hondje.
0: Oh, zo moet je kaartje komen als je bij jou naar binnen komt.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja.
0: Nee, ik ben best een dierenliefhebber. Ik denk dat we hier allemaal dierenliefhebbers
2: zeker,
0: hebben.
2: Zeker, ja.
0: Zondag Dierendag. Doen wij iets extra's? Doe je iets extra's voor je lieve beestjes?
2: Ja, wat ik doe is... ik geef ze net even iets extra's. Bijvoorbeeld zo'n extra blikje, weet je wel. Dat vind ik wel leuk.
0: Qua voer bedoel je, qua eten?
2: Ja, okay. maar vooral mijn dochters vinden dat dan leuk. Die maken daar wel echt een feestje van dan, voor die kat.
0: Jolanda?
1: Ja, nou, ik geef wel een extra kluifje aan mijn hondje. Die katten, die zijn...
0: Die bekijken het maar.
1: Nee, die zijn op dit moment eventjes ergens anders. Maar die worden heel goed verzorgd. En ik weet, degene die ze verzorgt, die gaat ze ook extra geven.
0: Ja, heel goed. Dus dit jaar heb ik dus de hond niet. Ik ga ervan uit dat mijn ouders ook wel iets, een bordje, dingetje gebeuren. Ja. Vorig jaar heb ik een knuffel extra gegeven. Oh. Mijn beest is helemaal wild van knuffels.
2: Ja.
0: Dus dat is leuk.
1: Hoe lang heeft hij geleefd, die knuffel?
0: Ja, het levensduur is nooit lang voor die beesten.
1: Nee.
0: Het is altijd wel leuk hoor, want ik heb een kast waar dan zijn dingen in zitten.
2: Oh.
0: En hij weet ook wanneer hij wat nieuws krijgt.
1: Oh,
0: dus
1: ja,
0: hij weet dan ook echt dat het voor hem is.
1: Nee,
0: oh, ja. Ja, zeker.
1: Hoe dan?
0: Ja. Wel opvallend, de laatste keer ging mijn vriendin er ook naast zitten kwispelen. Maar het was toch echt voor de hond.
2: Ja. Hey, je gaf hem een iPhone.
0: Onze vraag is dus, doe jij iets met Dierendag? Of heb jij een beest en wil je dat laten delen met ons wat jij voor liefst doet? 088 850 51 52. Ella Langley, Choose in Texas, hoor je bij NH. Just

0: maakt me niet uit. Ik kom dit liedje nog steeds. Het komt nog steeds mijn strot niet uit. Ik hou ervan. Ella Langley bij NH met Choosing Texas. Het is ondertussen bijna 5:30. 5:30, sorry. Ja, het gebeurt door die cocktails, hè, Jolanda? Ja. En dan ga je achteruit lopen, hè? Ja. Het is zometeen weer 4:30. Zo gaat het natuurlijk.
1: Ja.
0: Bijna 5:30 dus. Wat zit er zometeen in het nieuws, Jolanda?
1: Nou, een middeleeuwse koning die in Amsterdam weer een gezicht krijgt.
0: Oh, oké. Dat zometeen. En deze hoor je ook. Oké, deze dus. Nog. Het wordt tijd om naar huis gaan. S-Club 7 hoor je bijna. Bring it on back.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Ik ben Chetin Sen uit Zaandam.
11: Ik ben Rob uit Heilo.
12: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
13: Ik ben André uit Den Burg op Texel.

0: Het is bijna 5:30 momenteel. In Bloemendaal is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp is vanochtend door wandelaars een lichaam gevonden. De politie onderzoekt het lichaam en de omgeving en houdt alle scenario's open over wat er is gebeurd. De politie is ook op zoek naar getuigen, in het bijzonder naar auto's met een dashcam die vanochtend bij het voormalige restaurant Vork en Mes stonden geparkeerd. Ook mensen die andere beelden of informatie hebben over wat er is gebeurd, wordt gevraagd zich te melden. De man van 22 die afgelopen woensdag werd aangehouden na een dodelijke steekpartij in Alkmaar blijft 14 dagen langer in voorarrest. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag. De steekpartij gebeurde rond 5:30 's middags op het terrein van een opvanglocatie van het COA aan de Robinsonbosweg in Alkmaar. Daarbij kwam een 24-jarige man om het leven. Drie jongens van 13, 14 en 15 jaar worden verdacht van een reeks ernstige misdrijven in Amsterdam. Ze werden eind augustus opgepakt toen ze een man bij Centraal Station zwaar mishandelden. Twee van de drie worden ook verdacht van poging tot doodslag. Eerder werden de jongens al aangehouden voor onder meer straatroof en openlijk geweld. Volgens de politie bleven ze daarna samen overlast veroorzaken en nieuwe strafbare feiten plegen. De drie zijn voorlopig vrij en wachten hun strafzaak af. Alsé Goulsen is gisteravond op straat beroofd van haar horloge. Ze raakte daarbij gewond. De overval was vlak bij haar kantoor in Amsterdam. Goulsen is eigenaar van een beautymerk en verkoopt make-up en huidverzorgingsproducten. De dader is na de overval achter op een scooter gesprongen. Het zou gaan om een vrij lange, magere man in een wit-grijze hoodie en een bandana over zijn gezicht. En dan, in het kader van toeristische tips en dat Nick naar Limburg gaat, een middeleeuwse koning krijgt na ruim 1100 jaar in Amsterdam weer een gezicht. Onderzoeker Maya Dolosi bouwt zijn gezicht met klei laag voor laag weer op.
2: Jeetje, ja, ja, het gaat
1: om
2: werk.
1: Ja, dat is enorm. Ja. Het gaat om koning Zwentibold.
2: Die kent hem niet, hè?
1: Die, ja, dat bedoel ik. Die regeerde rond het jaar 900 over een wijk, een rijk, waar ook Limburg bij hoorde. Dus Nick, als je dit weekend toch in Limburg bent, misschien even kijken of je Zwentibold tegenkomt.
2: Ik doe mijn best. Ja? Zwentibold.
1: Misschien.
2: Echt serieus, de eerste keer dat ik ervan hoor.
1: Onderweg naar Bobbejaanland of zo. Ja, je weet het niet.
2: Maar ik wist ook niet dat dit ook zo was eigenlijk. Dat we allemaal van die kleine koninkrijkjes dan hadden.
1: Ja, joh.
2: Over een rijk in Limburg. Dus het was eigenlijk een koning, maar best een kleine koning.
1: Ja, maar
2: toch?
1: Vroeger was je volgens mij al koning als je, bij wijze van spreken, kon Utrecht al een apart land zijn.
2: Ja, precies. Ja. Wanneer werd je koning als dat van jou was?
1: Ja, stelde eigenlijk niet zo qua ruimte.
2: Net zoals radiopresentator zei. Nee.
1: Ja, eigenlijk
2: dus
1: wel.
2: Eigenlijk ben ik een soort koning van de radio, hè? Daar komt het neer.
1: Ja.
2: Okay.
1: Ja.
2: Ik ga mijn best doen om het te zien.
1: Ja? En natuurlijk
2: niet.
1: Dan?
2: Nee, natuurlijk niet.
1: Oh. Oké.
2: Okay. Zwentibold.
1: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
2: Dankjewel, Jolanda. Het weer dan met Jan. Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hoi Jan. Het was vandaag best wel weer een mooie dag, hè?
3: Ja, het was een fantastische dag.
2: Ja, toch?
3: Het was fantastisch. Er waren tijdelijk even wat stapelwolken. Maar vanmiddag werd dat ook weer, verdwenen die weer grotendeels. Volop zon en een temperatuur op de meeste plaatsen van ruim 20 graden. Dat is echt een luxe in deze tijd van het jaar. Weinig wind ook, dus echt een beetje nazomerachtig. Nou, vanavond en de komende nacht blijft het tamelijk helder. Wel kan er in de nacht, zeker in de loop van de nacht, plaatselijk mist of dichte mist ontstaan. En dan bij een temperatuur van lokaal een graad of 7 tot 8. Dus het koelt wel wat meer af. En dan morgen, de mist lost 's ochtends snel op. Dan hebben we zon. In de middag komt er iets meer bewolking. De avond worden de wolken dikker, maar het blijft tot laat in de avond droog. En het wordt opnieuw 19, zo'n 20 graden. Weinig wind. Zondag weer droog, een periode met zon. Westenwind en 19 tot 20 graden. En dat gaat eigenlijk begin volgende week nog een paar dagen door.
2: Nou, dankjewel, Jan. Ik ben wel benieuwd of ik zit een beetje te wachten eigenlijk tot die herfst in een keer daar komt.
3: Ja, die lijkt vanaf woensdag, donderdag schoorvoetend een beetje op gang te komen.
2: Ja, ik mis het een beetje. Wie had dat gedacht, hè?
3: Ja, ik snap
2: okay,
3: het.
2: Oké, Jan.
3: Ja.
2: Dankjewel, fijn weekend, hè?
3: Ja, hetzelfde.
2: Naar de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan twee vertragingen bij ons in de provincie. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg 9 minuten. En ook de A9 Amstelveen richting Diemen tussen Amstelveen en knooppunt Holendrecht 17 minuten.

0: van het weekend in.
1: Dit was niet zomaar goed. Dit was simpelweg weergaloos.
2: Jij en ik.
0: Bij NH.
3: I said a hit.

0: Hibbi dibbi hibbi dibbi hibbi dibbo. Het is de Sugar Gang bij NH met Rapper's Delight.
1: Zeg het maar.
2: Zeg het maar.
0: Het is zondag zover. Dan is het tijd voor Dierendag. Ondertussen aangeschoven in de studio is ook William van de Locht. Hoi William, hallo.
3: Even vechten met me, Wil, hallo.
0: Hi. Je hebt natuurlijk ook echt een beuker van een hond. Hè,
3: ja,
0: hè?
3: Dat zo,
0: is een beest. Als die de hoek komt, komt eerst de schaduw. Ja.
1: Wat is het? Ja.
0: Wat is het ook weer?
3: Een chihuahua, ja, maar dan echt de kleinste ook onder de chihuahua.
0: Ja. Ja, maar goed, alsnog gaat van zo'n gek beest houden gewoon.
3: Ja, zeker, want ik werk 4 dagen per week thuis. En dat beest gaat iedere dag mee naar boven mijn werkkamer in. Ja. En die heeft daar de eigen mandje. En als het 's morgens... Die hond is ook heel stipt, hè. Als het 7:55 is... Nee, 8:00, dan gaan we naar boven. Dan gaan we werken rond 30:30. En dan is het tijd voor de lunch. En dan komt ze dat mandje uit. En dan staat ze bij mijn bureau van... Kom op, ouwe, we gaan naar beneden.
0: Ze passen zich aan aan het baasje. Dus het gedrag komt ergens vandaan, hè, zou je dan zeggen. En zondag, dus dierendag, doe jij wat extra's voor de beest?
3: Nee, dat denk
0: beest?
3: Ik niet. Dat beest. Nee, joh,
0: heeft alles al.
3: Ja, ja, ook dat.
0: Lekker makkelijk. Snapt het net niet. wat kwam er allemaal binnen, Koen?
1: Nou, Sofie die schrijft... Op dierendag krijgt mijn hond een extra lange wandeling... en natuurlijk een lekker botje. En Mark die zegt... Mijn kat krijgt een nieuw speeltje. Een beetje zoals jij dat ook doet.
0: Nu. Oh ja, ja.
1: En al zegt Mark ook dat de doos waarschijnlijk weer het leukste is voor het dier. En Linda die zegt, ik maak voor mijn konijn een lekker bordje met zijn favoriete groente. Oftewel een wortel. Daar wordt hij helemaal wild van. En Bas die zegt, mijn kat krijgt een cadeautje. Maar ik weet nu al dat hij liever met het inpakpapier speelt. Nou, dat is dus iets wat vaker...
0: Vooral katten doen dat vaak, hè?
1: Ja. Ja. En Nathalie die zegt, mijn hond krijgt een speciaal hondenijsje. Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen, eerlijk gezegd.
0: Ik heb het wel eens gezien. Ja. Ik heb het nog nooit gebruikt. Of gekocht, moet je
4: ik
0: zeggen.
4: Nee, ik ook niet. Maar
0: ook
4: ik
0: niet
4: weet
0: zelf aan gelikt, hè? Je weet het nooit, hè?
4: Dat zou ik nou wel weer doen. Gewoon om te proberen. Ja,
0: Ja.
1: Marieke zegt nog, mijn kaafje, daar ga ik het hok helemaal van schoonmaken. Maar dan denk ik, maar dat moet je toch elke week doen?
0: Dat is ook best wel zielig. Ja, hoogtepunten van het jaar. Het hok wordt schoongemaakt. Goed, dankjewel.
3: Dat is wel lekker ruiken.

0: met The Way to Your Heart. Nou, het is ondertussen bijna 6 uur, de hoogste tijd voor eindelijk weekend met William van der Locht. Hoor.
1: Zeker.
0: William, hallo.
1: Hey, ik heb het een keer opgezocht.
0: Dat meen je niet. Ja, nee, ga je me dan vertellen dat je een keer voorbereid bent?
1: Wat zei?
0: Ga je me dan een keer vertellen dat je voorbereid bent?
1: Ja, nee, ja. Kan er
0: nou,
1: niks aan doen.
0: Kom maar door dan, want dit is zo meteen in de foute 3.
1: Tease me, Chuck Adams en Plaars. Adult Education, Hall & Oates en Dr. Love van First Choice.
0: Oh, Dr. Love, is dat die?
1: Kies maar, ja.
0: Okay. Dr. Love. Mag jij laten weten, 088-850-51-52, 088-850-51-52. Dr. Love, niet te verwarren met Dr. Bennett, hè.
1: Dat,
0: je fouten
1: dat is een heel ander liedje. Ja.
0: Goed, het laatste woord deze week geef ik aan Koen. Koen, zeg het maar.
2: De kern van alle dingen. Ja, ik weet echt, ik wou een gedicht voorlezen.
0: Nou,
2: maar...
0: het is toch...
2: Nee, komt
0: de woord is heel goed.
2: Nee, nee, ik weet het weer.
1: Het laatste woord is iets van doei. Ja,
2: nee, ja. De kern van alle dingen is stil en eindeloos. Maar de dingen zingen, ons lied is kort en broos. Everybody.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Welke kleur gaat doorgaans het schort van Saartje? Uit de serie van Swippertjen, Swippertjen, Nieuwe. Het schort was... Ja, dat is hagelwit zelfs. Dit is goed gedaan. Ja, toen ook zwart-wit tv, dus je had niet veel keuze.
0: Leo Driessen in
2: NH Sportcafé.
3: Als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
7: Ik ben Erik en ik kom uit Veeburg.
8: Ik ben Francine uit Haarlem.
9: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier.
10: Huis in heel Noord-Holland.
11: Het is precies 6 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland hoor je nu van Jolanda Baaiens. Goedenavond.
12: Goedenavond. In het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp is vanmorgen een lichaam gevonden. De politie onderzoekt de identiteit en de doodsoorzaak van de overledene. Bij een gewelddadige beroving in Amsterdam is ondernemer en BN'er Olsie Gulsen gisteravond gewond geraakt. De dader ging er met het horloge van Gulsen vandoor. En 3 jongens tussen de 13 en 15 jaar oud uit Amsterdam worden verdacht van meerdere misdrijven, waaronder zware mishandeling en ook straatroof. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. 2 Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, of je lekker kan doorrijden, dat hoor je nu van me. De NH-verkeersinformatie van de ANWB. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen-Noord en knooppunt Muiderberg. 9 minuten. A9 Amstelveen richting Diemen. Tussen Amstelveen en Amsterdam-Gaasperdam. 5 minuten vertraging. En dan tot slot de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Tussen Kortehoef en Hilversum. 5 minuten.
14: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: e-Wink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud. En is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
3: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
16: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
21: Volido.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
23: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
24: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
23: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
25: Eindelijk weekend.
26: Met William van der Locht.

0: Weet je, het lekkere weer van de afgelopen week, dat mag ook best op repeat.
1: Eindelijk weekend.
0: Je hoorde Repeat It van onze eigen Martin Garrix en Ed Sheeran. Nou, het was weer hartstikke gezellig, hè, de afgelopen middag hier op NA. En die gezelligheid, die zetten we gewoon nog even een uurtje voort. Ik bedoel, we gaan gewoon gezellig samen het weekend vieren. Ga je nog leuke dingen doen dit weekend? Ikzelf bijvoorbeeld kijk enorm uit naar Haarlem Vinyl Festival morgen. En zondag is het natuurlijk Dierendag, daar hebben we het uitgebreid over gehad zojuist. Laten we nog even weten of je leuke plannen hebt.
1: De Foute 3.
0: Ja, jij bent even baas over de muziek. Ik laat zo direct in een seconde of 30 drie korte stukjes muziek aan je horen. Plaat die jij het leukste vindt, die geef je allemaal door. A, B of C, app of bellen, dat mag allemaal. Plaat met de meeste stemmen, die draai ik zo vlak voor 7 uur, 10 voor 7 ongeveer. Helemaal, dus met welk liedje wil jij het weekend lekker beginnen? Waar heb je zin in?

Ja, dat is best lastig, hè? Drie verschillende, iets wat foute liedjes. En ik kan niet kiezen, dus kom maar door met je keuze. A is Tease Me van Chaka Demons in Plaars. Dat was een zomerhit in 1993. B is Adult Education van Hall & Oates, nummer 4 in 1984. En dan C, Dr. Love, First Choice uit 1977. Wat wil je horen? Bel of

vraag me af wat hij nou beter kan. Piano spelen of zingen? Nee, zingen toch wel. Je hoorde Simply Red op en A. En Something Got Me Started. Ja, dan kan het natuurlijk mijn ding zijn dat het weekend is. Het is lekker druk vanavond aan de telefoon en de WhatsApp. Wordt lekker gestemd voor de foute drie. A is een beetje schuren en bewegen met het achterwerk. Bubbling was in de mode in 1993. Fragment A heb ik het dan over. Tease Me van Chaka Demons en Plaars. Die plaat krijgt de goedkeuring van Marja. Van Joop, Raymond, Linda, Marjolein en Violet. Je maakt het nu weer lastig vanavond, William. Dat app Lisette. En die stemt op Adult Education van Hall & Oates. Net als Erwin uit Andijk. Alisa, Jolanda, Martin en Audrey. En dan die laatste. Ja, die heeft toch wel een neuslengtes voorsprong. Ja, misschien wel twee neuslengtes zelfs. Dr. Love heb ik het dan over van First Choice. En die krijgt heel veel stemmen van onder andere Peter uit Zaandam. Gerrit, die was natuurlijk ook weer van de partij. Laurentien, Yvonne, Guido, Mark, Frank, Marieke, Jeroen en Jesse. Laat me nog even weten welke van deze drie ik vlak voor 7 uur helemaal kan draaien. Bel of app me maar 088-850-5152. Je luistert naar Eindelijk Weekend op NH met een feestje op de radio. Karen Young.

Ja, er is niet zomaar iemand. Hij werkte met grote wereldsterren als John Mayer en Jason Mraz. Je hoorde Brad Dennen, LPNH en Make You Crazy. Het regionale nieuws van 6:30 met Jolanda komt er zometeen aan. En dan hoor je meer over 75 jaar televisie in Nederland. En weet je wat zo leuk is? Ik heb tijd voor een plaatje extra. Het is Cock Robin.

0: Ik ben Claudia, ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Henk, woon in Zaandam.
2: Nou, ik heet Truus. Ik woon hier om de hoek. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Ja, inmiddels is het dan 6:55. In Medemblik is het een graad of 18. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedenavond.
4: Goedenavond. In het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp is vanochtend door wandelaars een lichaam gevonden. De politie onderzoekt het lichaam en de omgeving en houdt alle scenario's open over wat er is gebeurd. De politie is ook op zoek naar getuigen, in het bijzonder naar auto's met een dashcam die vanochtend bij het voormalige restaurant Vork en Mes stonden. Ook mensen die andere beelden of informatie hebben over wat er is gebeurd worden gevraagd zich te melden. De man die vanmorgen in Callantsoog overleed na een aanrijding door een vrachtwagen is een 62-jarige man uit de gemeente Schagen. Het ongeluk gebeurde rond 10:00 op de Lepelaarsweg. De 39-jarige vrachtwagenchauffeur uit Dijk en Waard is aangehouden, wat gebruikelijk is na een dodelijk ongeluk. Twee bedrijfspanden in Enkhuizen zijn voor enkele maanden gesloten vanwege hennepkwekerijen. De politie ontdekte die tijdens controles op bedrijventerrein Schepenwijk. In beide panden werd op dat moment hennep gekweekt. De planten en spullen voor de kwekerijen zijn in beslag genomen. Burgemeester Hoekstra Sikkema besloot daarna de panden tijdelijk te sluiten. Bij een vuurwerk-inleveractie in Haarlem is gisteren ruim 250 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden hun oude vuurwerk anoniem en zonder boete afgeven bij de ijsbaan in Haarlem-Noord. Naast consumentenvuurwerk leverden mensen ook zo'n 65 kilo aan noodsignalen uit de scheepvaart in. Sinds augustus geldt in heel Nederland een verbod op het bezit en afsteken van vuurwerk. Wie nog vuurwerk in huis heeft, riskeert een boete van €250. En vandaag is het precies 75 jaar geleden dat de eerste televisieuitzending te zien was. En dat wordt gevierd bij Beeld en Geluid in Hilversum. Onder andere met een grote tentoonstelling en televisietoestellen uit de afgelopen driekwart eeuw staat het museum stil bij het jubileum. En dan wordt ook meteen duidelijk hoe anders televisie kijken vroeger was.
5: De watersnood die vannacht en vanochtend in ons land is ontstaan heeft de omvang aangenomen van een nationale ramp.
6: En die zal worden genomen door Henk Groot.
7: 500 gulden van de brandweer uit Haarlem, alsmaar giften stromen binnen.
8: Het is net iets groter dan je telefoon. Alleen de resolutie is veel lager, dus kun je nagaan. En daar gingen mensen met een hele groep omheen zitten om het wonder te aanschouwen.
9: Bij mij begint dat zo'n beetje, dat ik het toestel herken, zeg maar, ergens tussen 74 en 76.
4: Je hoorde zojuist curator Bas Achtenberg van Beeld en Geluid. De tentoonstelling daar is te zien tot het einde van dit jaar. En meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
3: Goed weekend, Jolanda. Het weekend weer met Jan Visser. Jan, wat kunnen we vanavond verwachten?
10: Vanavond en de komende nacht is er weinig bewolking. Wel kan er in de nacht plaatselijk mist, lokaal dichte mist of mistbanken ontstaan en daalt de temperatuur plaatselijk naar een graad of 7. Er is weinig wind. Morgen in de ochtend, wanneer de mist oplost, weer veel zon. In de middag sluierbewolking en 's avonds wordt de bewolking wat dikker. En helemaal aan het einde van de avond kan er ook wat lichte regen vallen. Temperatuur morgen maximaal 19 tot 20 graden. En een zwakke, hooguit aan de kust een matige wind uit het westen tot zuidwesten.
3: De NA verkeersinformatie van de ANWB heb ik nog voor je. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen-Noord en knooppunt Muiderberg 6 kilometer. 6 kilometer en 5 minuten vertraging, zo moet ik het zeggen. En dan tenslotte de N201, dat is Uithoorn richting Hilversum tussen afrit Nederhorsterberg en Hilversum 10 minuten vertraging.

0: Dit is een duo uit Frankrijk dat 26 jaar geleden een enorme zomerhit scoorde. Mojo en Lady Hear Me Tonight.
1: Eindelijk weekend.
0: Ja, even terug naar de appjes en de belletjes. Anna, Sven en Nancy die kiezen voor Tease Me van Chaka Demos en Plaars. Hall & Oates die gaan bijzonder lekker met Adult Education. Die krijgt stemmen van Benny, Matthew, Dion, Ari, Rob en Davy. En dan de laatste in het rijtje. Dat is First Joe's en Dr. Love. En die plaat krijgt heel veel liefde van Rebecca, Lies, Brian, Tamar en Joost. Het kan nog alle kanten op gaan. En

0: Het was een beetje de Britse Jackson 5 van de jaren 80. Een familiebedrijf, zo kan je het een beetje omschrijven. Je hoorde 5 Star, 5 broers en zussen, met een liedje over de superhelden Robin Hood en Mater Tam. Ik draaide Rain or Shine voor je.
1: De Foute 3.
0: Ja, dan nog even wat last-minute stemmen wegwerken. Marjolein die kiest voor A en bij Frank werd het een overduidelijke C. En inmiddels is het de hoogste tijd voor de uitslag. Je had de keuze uit 3 iets wat, ja, toch wel leuke foute liedjes. Tease Me, Chaka Demons in Plaars. Adult Education van Hall & Oates. En Dr. Love van First Choice.
1: En deze heeft gewonnen.

Deze enorme klapper uit 1977 heeft eerlijk gewonnen vandaag in de Foute 3 met maar liefst 51% van de stemmen. Je hoorde First Shows en Dr. Love op NA. Morgenochtend om 8 uur zit Marcel hier met de agenda. Zometeen na 7 uur de allerbeste non-stop muziek in de NA Muziekmix. En ik spreek je heel graag aanstaande zondag weer vanaf 2 uur tot uur of 5. Gaan we lekker terug in de tijd met de muziekmiddag. Dit is TLC en Waterfalls. Goed weekend.

0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80 muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Ja, hallo, even wakker worden.
6: Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou.
5: Voor jou, voor jou.
7: Jou.
5: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit.
6: Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
11: Ik ben Kees-Jan en woon op de Houtjes, het voormalige vikingeiland Bieringen.
12: Ik ben Helen. Ik ben als Amsterdamse geland in Schagen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 7 uur.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
16: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in het plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
15: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
0: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer...
2: Nooit.
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10:00 bij NH.

0: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
1: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
2: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
3: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
4: Ik ben Lester uit Heemstede.
5: Ik ben Tanja uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 8 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
8: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
7: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: en uitleg.
1: Het Rembrandt-mysterie is het schrijversdebuut van Meike van Rijn. Van Rijn? Ja, inderdaad, familie van. Of ze ook een beetje kan schilderen, komt ze vertellen in tekst en uitleg. Verder een nieuwe vertaalplaat en vanwege Dierendag veel dierenplaatjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij

0: ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
1: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
2: En ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 9 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
6: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
5: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
7: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen, na jaren.
5: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

non-stop muziekmix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
4: Mind over man.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Ik betaal. Ik Velderman.
5: Ik betaal het allemaal.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
6: Hoog tegen mij. Als
2: zaterdag.
1: Helemaal NH. Helemaal NH.
2: Zaterdag.
1: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
1: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
3: Ik ben Marianne uit Haarlem.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
7: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
6: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen en luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
1: Het is 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek Mix.

0: uit Amsterdam.
1: Ik ben Robin uit Den Helder.
2: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
3: Ik ben Koen uit Hello.
4: Ik ben Niels uit Purmerend.
5: Ik ben Yvonne en ik kom uit Uithoorn.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 12 uur.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Welke kleur gaat doorgaans het schort van Saartje? Uit de serie van Swippertje, Swippertje, Nieuwe. Het schort was... Ja, dat is hagelwit zelfs. Dit is goed gedaan. Ja, toen ook zwart-wit tv, dus je had niet veel keuze.
0: Leo Driessen in
2: NH Sportcafé.
3: Op de podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Geke uit Oudorp.
1: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuis.
2: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
3: Ik ben Marcia uit Haarlem.
4: Ik ben Björn uit Herengewaard.
5: Ik ben Marta uit Het Geest.
6: Ik ben Henk uit Oudersluis.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 1 uur.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigt een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: 1000 van deze.
0: Nummer 88.
2: Yeah,
0: nummer 889.
3: Zoek jezelf.
1: 1000 van Driessen. @nhradio.nl. Leo en Nico.

0: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
1: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Wendel
3: en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
5: Ik ben Anne en ik kom uit Waarland.
6: Ik ben Sanne en ik kom uit Heilo.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 2:00. Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende